0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: time.
1: Oh, misty eye of the mountain below.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Een hele goede morgen, donderdagochtend. Je luistert naar Radio Rijnmond.
1: Zo meteen Van Velzen, Becky Bell en Alex Warren komt eraan.
0: Maar hier is het laatste nieuws van Philip van Es. Philip, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in een oude moordzaak. Het gaat om de zaak rond de zogeheten tattoo killers. Het gaat om de moord op Onno Kuut in 2009. Kuut werd met doorgesneden keel gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Vier verdachten in de zaak werden in 2020 vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs, terwijl er levenslang tegen hen was geëist. Het OM ging in hoger beroep en de zaak werd vorige maand opnieuw behandeld. Of nieuw bewijs van het OM tegen de vier verdachten het hof heeft overtuigd, wordt duidelijk aan het begin van de middag. En vannacht is een scooterrijder zwaar gewond geraakt op de Vierambachtstraat in Rotterdam. De scooterbestuurder reed op een deelscooter en lijkt volgens een 112-correspondent tegen een opstaande rand van de trambaan te zijn gereden. De scooterrijder had een helm op, maar die is van het hoofd geschoten en lag enkele meters verderop. De bestuurder is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. En de man die vastzat voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. De politie beschouwt de 18-jarige man uit Rotterdam niet meer als verdachte. Dinsdagavond werd een andere 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op straat, niet ver van de Vierdaagse feesten. Er zijn geen andere aanhoudingen verricht. En de RET wil na het tramongeluk gisteren op de Erasmusbrug in Rotterdam niet alleen contact houden met de 15 passagiers die gewond zijn geraakt, ook met inzittenden van de trams die ongedeerd zijn, gebleven, zoekt de RET contact. Een woordvoerder laat weten dat het OV-bedrijf begrijpt dat ook zij erg geschrokken zullen zijn door wat ze hebben meegemaakt. Gisteren reed een tram in volle vaart op een andere tram. Die stond te wachten voor de geopende Erasmusbrug. Gisteravond om 7 uur konden er weer trams over de brug. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. En dan nog het weer. Veel bewolking met vanochtend nog wat lichte regen. Vanmiddag droog en breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. Morgen meer zon en droog bij maximaal 25 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Philip. Krijg je van mij de verkeersinformatie. En die is lekker kort en krachtig, hoor. Hier zo op deze donderdagochtend. Dus gas op die lolly.
3: Dit is Radio Rijnmond. Eruit. Met Peter en Milou. Radio met een grote R.

0: Robert Palmer voor je op Radio Rijnmond met Addicted to Love.
1: Een hele goede morgen. Welkom op deze heerlijke nieuwe dag.
0: Op deze brand new day.
1: Je luistert naar de Rijnmond met Peter en Milou op Radio Rijnmond live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Veel bewolking met vanochtend plaatselijk nog wat lichte regen. Vanmiddag blijft het droog en kan de zon wat vaker doorbreken. Het wordt maximaal 21 graden.
0: En op dit moment geen files door de zomervakantie. Dus lekker doorrijden als je kan.
1: En wat zit er in de show vandaag, Milou? Wat gaan we doen?
0: We blikken terug op die trambotsing op de Erasmusbrug van gisteren, waarbij 15 mensen gewond raakten. Ja, ik heb de beelden gezien, dat was niet heel veel soeps. En dat lijkt me ook best wel heftig als je daarin hebt gezeten. En daarom gaan we zo meteen bellen met de directeur van de RET.
1: Ja, en we hebben ook nog een uitgebreide terugblik. En onze collega Dennis Kranenburg die sprak op trainingskamp van Feyenoord in België met Shaquille van Persie.
0: Oeh.
1: Ja, want hoe blikt hij terug op het omslag van zijn vader, Robin van Persie? En wat zijn zijn ambities voor dit seizoen? Nou, dat hoor je zo meteen. En we zijn benieuwd of jij al wakker bent als luisteraar van Radio Rijnmond. Nou, vast wel, want anders hoor je deze oproep natuurlijk niet. Maar geef dan even een teken van leven via de Rijnmond-app. Stuur even een smiley of een goeiemorgen. Dan weten we in elk geval dat je erbij bent deze ochtend. Zometeen van Velzen, een prachtig nummer van Bill Withers staat voor je klaar. Maar eerst het ontroerende Ordinary. Dit is Alex Warren bij Peter en Milou.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Het beste van de jaren 80.
1: 87.
2: 90.
3: Puttigelen.
2: En nu.
4: Wordt helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: En waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
6: Dit is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
0: Met Peter en Milou.
7: I'm step

0: Becky Bill en Stepping Out Tonight.
1: Ja, laten we beginnen met een terugblik op de gebeurtenissen van gisteren bij die trambotsing op de Erasmusbrug. Ja, wat weten we tot dusver? Nou, dat het ongeluk zo rond 10:50 gebeurde op de Erasmusbrug. Toen reed een tram in volle vaart tegen een stilstaande tram. Die stond te wachten voor de open brug. Bij dat ongeluk raakten 15 mensen gewond. 5 slachtoffers die waren er zo erg aan toe dat ze naar het ziekenhuis moesten. Een van hen, dat is de chauffeur van de rijdende tram, die raakte ook zwaar gewond. Nou, hulpdiensten die zijn massaal uitgerukt natuurlijk voor deze botsing. Slachtoffers werden door ambulancepersoneel behandeld in de tram. 1 slachtoffer die zat bekneld en moest worden bevrijd door de brandweer. Ja, dan wordt hij een soort van losgeknipt, ja. Hè? Het ravage was echt enorm. Overal lag glas, je zag beelden. Ja, het leek wel een soort ingedeukt blikje. Het stelt niks meer voor op zo'n moment, nee. Hè, bij zo'n botsing. En na afloop sprak onze verslaggever Jacco van Giessen met een van de inzittenden.
2: Ik zat achterin en ineens zag ik een ander tram op mij afkomen. En toen had ik mijn hoofd geslagen. En ja, verder weet ik niet meer. Een meneer voor mij was echt zwaar gewond. Ik zat gewoon voor hem, dus was best erg. Was heel eng.
3: Heeft u pijn?
2: Ja, mijn hoofd, mijn nek en mijn rug. Ik weet ook niet hoe ik waar ik aan ben geslagen of iets op me zou komen, maar ik zat wel gewoon vast achterin. Dus,
3: u zat vast?
2: Ja, de
3: stang.
2: Ja, de stang.
3: Waar gaat u nu heen? Naar huis?
2: Naar huis en als er wat is, dan moet ik de arts bellen. Maar er is wel naar gekeken.
1: Dus een van de inzittenden in gesprek met onze verslaggever Jacco van Giessen, die ook met andere betrokkenen sprak, waaronder de veiligheidsregio, met de directeur van de RET en met de burgemeester. Die hoor je achtereenvolgens met hun reactie.
4: Het gebeurt niet vaak dat er een ongeluk met 2 trams plaatsvindt. Dat gebeurde vanochtend zo rond 10:50. Veel hulpdiensten hier ter plaatse geweest om slachtoffers te helpen. 1 persoon is bevrijd. In totaal zijn er 15 slachtoffers gevallen, waarvan 5 vervoerd naar het ziekenhuis en 1 persoon was echt zwaar gewond ook.
5: Het is echt heel, heel heftig. Maken we ook gelukkig zelden mee. Bestuurders in het ziekenhuis, familie is bij hem. En wat wij gehoord hebben is dat in de loop van de dag besloten wordt of die opgenomen moet worden of dat hij naar huis kan.
6: Nou, het is een vreselijk ongeluk en uiteraard zijn mijn eerste gedachten ook bij degenen die hier gewond zijn geraakt. Maar ik kan me voorstellen dat dit is natuurlijk ook op een midden in de stad, op een plek waar dat heel zichtbaar is.
1: Nou ja, en dat was dus de burgemeester van Rotterdam, de burgemeester Carola Schouten, die later aan haar abseilavontuur vandaag gaat beginnen. Ja. Ik kan me voorstellen dat ze echt nog even getwijfeld heeft over of ze dat wel zou moeten doen
0: beetje
1: vandaag.
0: Beetje dubbel, maar ja, het leven gaat ook door. Gelukkig oké met de mensen die goed
1: zijn. En er ligt niemand in kritieke toestand en er is niemand overleden. Dus ik denk dat dat de afweging is geweest waarom ze het alsnog wel doet. Zometeen ook nog het verhaal van het AD. Die schetst namelijk een verhaal van de bestuurders, zeg maar, die kort na die botsing uit die tram kwam. En die zegt ook wel wat rake dingen. En we spreken later na 6:30 nog met RET-directeur Linda Boot. En zodra er nieuws is over de toedracht of als er andere feiten naar buiten komen, dan hoor je dat uiteraard als eerste op Radio Rijnmond. En je leest het ook allemaal op rijnmond.nl. Zometeen Bill Withers. Je hoort ook nog Shaquille van Persie op trainingskamp van Feyenoord. Eerst van Velzen. You got

0: Bill Withers was dus helemaal geen typische popster. Hij was al in de 30 toen hij doorbrak. En daarvoor werkte hij dus als installateur van toiletten in Boeing 747 vliegtuigen. Nou, weet je dat ook weer. Bill Withers en Lovely Day op Radio Rijnmond.
1: Nou, voor heel veel mensen is het ook een lovely day. Danny bijvoorbeeld, die laat weten dat hij een week op een bungalowpark in Drenthe is. Dus hij zal iets minder vroeg wakker zijn. Iets minder reageren.

0: Teddy zegt een hele goede morgen. Ik zag die beelden, wat een klap zeg. Hij was er echt van geschrokken.
1: De tram.
0: En Paul die zegt ook van, nou ik ben blij dat ik vrij was, want hij werkt op de tram. En Ruud die wenst ons een hele goede morgen, net als Leonie. Leonie is met de hele familie uit Spijkenissen weer met volle moed, goede moed aan de avondvierdaagse wilde ik zeggen. Nee, de Nijmeegse vierdaagse begonnen. Vierdaagse. Alleen dochter Matanja die heeft het een beetje moeilijk. Die heeft een flinke blaar op de voeten.
1: Oh nee.
0: En hoe sta jij ervoor? Laat het even weten via de Rijnmond app. Ben je ook zo'n vroege vogel? Wens ons dan een goede morgen via die app of stuur een smiley. Draaien wij lekkere muziek van Chapel Roan bijvoorbeeld.

0: fantastisch stuk. Haal hem maar weg. Chappell Roan hoorde je. Good luck bij Radio Rijnmond.
1: En zometeen is het tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Philip van Es.
2: Ja, zeer zeker. Met een ponton die in tweeën is gevaren. En ja, preventief fouilleren op de vierdaagse feesten.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
5: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
4: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
5: Ja, goede vraag.
4: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon.

0: je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Een hele goede morgen. Het is 6:30 precies. Je luistert naar Radio Rijnmond en je krijgt van mij de verkeersinformatie met op dit moment 1 filemelding in de regio. Dat is de A15 Rotterdam richting Europoort. Tussen knooppunt Rozenburg en havens 5500-5700. Daar staat 5 kilometer file en daar doe je dan 5 minuten langer over. En dan gaan we naar Hellevoetsluis, naar onze weerman met zijn weertempel. Het is eigenlijk onze weergod dus. Ik heb het over Steven van der Gijs. Een hele goede morgen.
2: Peter en Meloe, een hele goede morgen.
1: Wat een aankondiging, hè?
2: Nou, zeker. Dankjewel, Peter.
1: Dat krijg je niet op SBS, hè?
2: Nee. Dat kan jij als de beste, moet ik eerlijk bekennen, Peter. Nee, ja. Zeker weten. En het weer vandaag, toch nog wel grotendeels bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen vanochtend. Vanmiddag blijft het wel droog. Komt af en toe de zon tevoorschijn, maar we hoeven daar niet heel veel van te verwachten vandaag. Nou, de temperatuur blijft aan de koele kant, 20 of 21 graden. Ja, en ook morgen hebben we te maken met vrij veel bewolking. Morgenmiddag, dan komt de zon wel vaker tevoorschijn. En het wordt morgenmiddag warmer, zo'n 24 of 25 graden. En dan gaan we zo meteen even kijken wat het weekend weer gaat doen.
1: Kijk, dat is nog eens een mooie cliffhanger. Zometeen dus meer weer van Steven van der Gijzen. Maar eerst de hoofdpunt van het nieuws en die krijg je van Philip van Es. Goedemorgen, Philip.
3: Goedemorgen. Een binnenvaartschip heeft gisteravond een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapot gevaren. De tanker knalde door een nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton is losgeraakt. De schade is groot, zeggen 112 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip raakte nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet nog onderzoek naar wat er nou precies gebeurd is. En de gemeente Nijmegen die voert er vanaf vandaag preventief fouilleren in bij de vierdaagse feesten. Aanleiding zijn volgens de Nijmeegse burgemeester Bruls de meerdere ernstige incidenten deze week. Daarmee doelt hij op de enkele ernstige mishandelingen. Een steekpartij en een dodelijke schietpartij waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. De 18-jarige Rotterdammer die daarvoor vastzat is ondertussen weer vrijgelaten door de politie en wordt niet meer als verdachte gezien. De familie van de doodgeschoten Jafiral is wel een crowdfundingactie begonnen om de uitvaart van de jongen te betalen. Doelbedrag was 13.000 euro. Teller staat inmiddels op ruim 25.000 euro.
1: Ongelooflijk. Jongen is 18 jaar, hè?
4: Bizar, hè?
1: De jongen van 18. En die is ook doodgeschoten door een andere jongen van 18, toch?
3: Nou, die andere jongen van 18 wordt niet meer gezien als verdachte. Het is nog onbekend wie heeft geschoten.
4: De dader is.
1: Ja, maar waren er nou 2 aangehouden in totaal? Of was er maar 1?
3: 1.
1: Oké.
3: Ja. En gisteravond hebben dartliefhebbers moeten schrikken. Op dit moment is een van de grootste toernooien van de dartskalender bezig. De World Matchplay. En de Schot Cameron Menzies die speelde in de 8e finale tegen Ross Smith. Stond met 2-1 voor. Ging allemaal goed. Maar tijdens zijn beurt stopte Menzies ineens met gooien. Voordat zijn tegenstander en de scheidsrechter polshoogte konden nemen, begon hij al te zwalken. De organisator van het toernooi laat weten dat het ondertussen weer goed gaat met Menzies. Want hij viel namelijk om. Het is niet de eerste keer dat Menzies in het nieuws komt vanwege een gek einde aan een wedstrijd. Tijdens het WK in december verloor hij zijn wedstrijd. En toen sloeg hij zijn hand kapot dermate dat zelfs zijn zenuwen beschadigd raken. Op het tafeltje dat achter hem stond.
1: Ja, darters zijn nou niet type topsporters. Dat je zegt, die zorgen goed voor hun lichaam. En die zijn heel erg evenwichtig. Dat geldt ook een beetje voor die Menzies. Ik ken hem verder niet.
3: Menzies stond erom bekend dat hij een beetje mentale problemen had. Dat gaat nu de betere kant op. Maar hij had nu blijkbaar een slechte dag. Er werd gezegd dat zijn door de organisator werd gezegd dat hij een te hoge bloeddruk had.
1: Ja, precies.
4: Dus, ja.
1: Ik zal het nooit vergeten. Mijn eerste interview met een darter. Dat was Andy Fordham. Dat was in de kerk. In café nooit gedacht. En dat café bestaat niet meer. Maar dat was een café en hadden ze dan een dartwedstrijd georganiseerd. En hij kwam als een soort vaandeldrager kwam die binnen. Andy Fordham. Echt een dartlegende.
3: Ja,
1: maar die man die dronk 40 bier per dag. Dacht ik, dit is een topsporter. 40 bier per dag.
3: Ja, maar was dat ook een kroeg met zo'n rolluikdeur? Of paste die nog gewoon door de voordeur?
1: Hij paste, ik denk dat hij de verticaal in moest of zo. Ik weet niet meer hoe we dat gedaan hebben, maar hij is in ieder geval ingegaan.
4: Dankjewel, Philip.
0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Met zometeen Eurythmics, eerst Westlife, dit is Uptown Girl.

0: Je ochtend begint goed op Radio Rijnmond met Westlife en Uptown Girl bij Peter en Milou.
1: Feyenoord en Kelvin Stenks nemen per direct afscheid van elkaar. Club en speler hebben gisteravond afscheid genomen op het trainingskamp in Brussel. Het doorlopende contract in de Kuip is in goed overleg ontbonden. Ja, Kelvin Stenks heeft heel veel last van blessures gehad natuurlijk de afgelopen periode. Het was niet echt een gelukkige samenwerking. Nee. Jongen is zeer getalenteerd, maar het kwam er daardoor, ja, het kwam er gewoon nooit echt uit. Onze verslaggever Dennis Kranenburg, die is trouwens op trainingskamp. 24 uur lang was hij daar. Dan rijdt hij daar naartoe en hij heeft een heel verslag gemaakt, ook op zijn eigen social account, over hoe hij dat beleefde.
0: Heel leuk om te zien.
1: Zijn trainingskamp. Jij hebt hem gezien inderdaad.
0: Nou zeker, hoe hij er naartoe reed, hè, en wat je dan allemaal moet doen als je daar bent als Dennis zijnde. En ook wie die heeft mogen interviewen.
1: Ja, het leuke is, hij neemt ook altijd zijn eigen kussentje mee. Anders slaapt hij niet lekker in een ander hotel. Maar hij heeft inderdaad ook nog, hij is heel productief geweest. Want hij heeft ook nog Giovanni van Bronckhorst gesproken. Maar ook Shaquille van Persie. Een van de beoogde spitsen van komend seizoen. En die sprak hij natuurlijk onder andere over het ontslag van zijn vader Robin van Persie.
2: Wat heeft zijn vertrek met jou persoonlijk ook gedaan?
3: Ik had langer met hem samen willen werken, maar het is niet anders. Hij weet dat, iedereen weet dat. Maar ik doe gewoon mijn best hier. Ik probeer me zo goed mogelijk te ontwikkelen en we moeten ook door. Ik moet gewoon zorgen dat ik dit seizoen goed speel en mijn minuten maak. En voor mij verandert er niet over.
2: Welk advies heeft je vader je ook meegegeven?
3: Dat ik gewoon moet gaan knallen. Dat dit mijn seizoen moet worden. Ik wil eerste spits worden. 90 minuten constant spelen. Heel veel goals maken.
1: Heel veel goals maken, constant spelen. Maar ja, voorlopig wordt hij ook af en toe opgesteld als rechtsbuiten. Dan, zegt hij, dan vind ik het ook prima om heel veel assists te geven. Dus geen goals te maken, maar assists. En dat kan ik ook, zei hij. Shaquille van Persie dus in gesprek met onze verslaggever Dennis Kranenburg. Zodra er nieuws is, dan hoor je dat uiteraard als eerste op Radio Rijnmond. En je leest alles over Feyenoord ook op Rijnmond.nl. Dit is Eurythmics.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear voor je op Radio Rijnmond.
1: En een van onze vaste luisteraars is Paul de Boer. Een hele goede morgen, Paul.
2: Ja, goedemorgen.
1: Jij werkt bij de RET, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: En je bent onderweg als trambestuurder, notabene. Van alle beroepen die je kan kiezen. En gelukkig, ja, gelukkig aan de ene kant was jij vrij gisteren. Hoefde je niet te werken, maar dat was wel even schrikken geblazen.
2: Dat kan ik wel zeggen, ja.
1: Hoe wordt er dan gereageerd onderling? Hebben jullie contact met elkaar via de app of zo? Hoe werkt dat?
2: We hebben verschillende appgroepen en dat ging helemaal los.
1: Ja, dat kan me voorstellen. Wat wordt er dan gezegd?
2: Ja, er wordt natuurlijk gelijk gespeculeerd. En er wordt gekeken naar hoe die trams in elkaar staan.
1: Ja.
2: En het is eigenlijk niet voor te stellen hoe dit heeft kunnen gebeuren.
1: Nee, dat is echt heel bizar. Want jij hebt nog nooit zoiets meegemaakt, kan ik me voorstellen.
2: Nou, helaas.
1: Wat dan?
2: 2009 heb ik het zelf meegemaakt.
0: Heetje, en wat gebeurde er?
2: Letterlijk.
1: Wat dan? Vertel, hoe is dat gegaan?
2: Op het Maarten-Nessenplein stond ik met lijn 1. Of nee, met... in ieder geval, er kwam een... En lijn 23, die kwam bij mij met 50 kilometer achterin zetten.
1: Yo!
0: Oh!
1: Hé?
2: Ik ben 8 meter vooruit gezet, terwijl dat ik beremd stond. En 44 gewonden in beide trams.
1: Oh, ongelooflijk, Paul! Gewonden. Dat is een trauma voor je leven.
2: Lichtelijk, ja.
0: Ja,
1: dat kan me eens bij voorstellen. Jeetje, en wat was toen de toedracht, weet je dat nog? Dat uiteraard, want dat is onderzocht, lijkt me.
2: Ja, maar daar heb ik tot op heden nog steeds niks van gehoord.
1: Hè?
2: En nu heb ik zoiets van, daar ga ik weer even achteraan.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, dat begrijp ik. Want wat zou het kunnen zijn? Oké, er wordt natuurlijk gespeculeerd. Maar wat zou dit kunnen zijn, denk jij, als bestuurder?
2: Naar mijn idee zou het alleen maar bestuurder onwel kunnen zijn.
1: Ja.
0: Ja. Want ik heb ook gehoord over een bepaald soort dode knop of dode rem.
1: Dodemansknop
0: die je altijd ingedrukt moet houden.
2: Ja, dat is een dodemanspedaal. En als je daar gewoon met je voet op staat en je wordt onwel, dan kan het gebeuren dat je niet verder doortrapt.
1: Dat is dus de enige manier, zeg jij, waarop het mogelijk is dat die tram niet tijdig tot stilstand is gekomen.
2: Mijn inziens wel, ja. Maar het moet allemaal nog onderzocht worden. Ze zullen de beelden uit moeten lezen en de computer uit moeten lezen.
1: Ja.
2: Want er zit allemaal blackboxen in.
1: Ja. Kende jij de bestuurder ook?
2: Ik weet het niet.
1: Je weet het niet. Want Suri zat in die andere tram, denk ik, hè? Suri.
2: Ja, dat was een conducteur.
1: Ja, oh, dat is een conducteur. Aha, dat is Suri, de conducteur, want die liep uit die andere tram volgens mij. En die was 56 en die was zwaar aangeslagen. Die zegt, ik heb dit nog nooit meegemaakt, weet niet wat er aan de hand is.
2: Maar je kan blijven speculeren, maar het moet uitgezocht worden.
1: Nee, zo is het ook inderdaad. Het is wel even schrikken. Wat zou je tegen mensen willen zeggen die nu luisteren en die misschien ook geschrokken zijn en denken, kan ik nog wel veilig in de tram stappen?
2: Nou, dit is iets wat misschien één keer in de 20, 30 jaar gebeurt. Nou ja, maar de tram is in principe wel veilig.
1: Ja.
2: Dadelijk ben ik gerust, ga ik weer lijn 2 rijden.
1: Jij gaat weer lekker lijn 2 rijden, Paul, met Rijnmond op. Dat is hartstikke verstandig en fijn. Ja. Jij stapt nu uit bij de metro. Waar moet je eruit?
2: Voorschoteland.
1: Oh ja, en dan stap je daar bij de remise, bij Kralingen, en dan ga je beginnen aan je dag. Nou, ik wens jou heel veel sterkte, heel veel succes. Er zal nog veel over gesproken worden. Je zal ook heel veel vragen krijgen van passagiers, kan ik me zo voorstellen. En laten we hopen dat je een hele behouden vaart tegemoet gaat vandaag.
2: Dankjewel.
1: Oké, Paul. Je bent onze vroegste vogel trouwens, dus die laten we toch nog wel even los. Traditiegetrouw uit het kooitje. En die komt naar Voorschotenlaan. Daar komt hij hoor. Daar komt hij, ja!
0: Heb je hem?
2: Ik heb hem.
1: En hoe ziet hij eruit?
2: Een Rotterdamse groene.
1: Kijk,
0: mooi.
1: Een Rotterdamse groene. Hey Paul, fijne dag hè. Maak iets moois van vandaag.
2: Doei.
1: Oké, bedankt voor je belletje. Hoi.

0: Als je het even niet meer ziet zitten, kijk je door de Window of Hope van Olita Adams.
1: En over ramen gesproken, bij de Ladies Only Gym op Rotterdam-Zuid. Die is een maand geleden geopend en daar kan je niet naar binnen kijken. Nou, zometeen meer over dit concert, hoe je kan sporten zonder telefoon en zonder man.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Het is bijna 7 uur. Een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond.
0: Het is vandaag op de kop af 15 jaar geleden dat Amy Winehouse kwam te overlijden. Dus zometeen een muzikaal eerbetoon voor haar.
1: Maar eerst het laatste nieuws van Philip van Es. Philip, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in een oude moordzaak. Het gaat om de zogeheten tattoo killers. Dat is de moord op Onno Kuut in 2009. Kuut werd toen met doorgesneden keel gevonden in de duinen van Hoek van Holland. 4 verdachten in deze zaak werden in 2020 vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs, terwijl er levenslang tegen hen was geëist. Het OM ging in hoger beroep en de zaak werd vorige maand opnieuw behandeld. Of nieuw bewijs van het OM tegen de 4 verdachten het Hof heeft overtuigd, wordt duidelijk aan het begin van de middag. En een binnenvaartschip heeft een drijvende stijger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapot gevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonstijger. De loopbrug is afgebroken en het ponton is losgeraakt. De schade is groot, zeggen 1 en 2 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip raakte nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. En het Vlaardingse muziekfenomeen Orgeljoken treedt alsnog op bij een WK. Niet het WK voetbal in de Verenigde Staten, waar ze niet heen kon doordat Oranje er te vroeg uitvloog tegen Marokko, maar het WK hockey in Amstelveen. Haar speciaal geprepareerde WK-keyboard gaat gewoon mee. Dat was de verkeerde.
9: Het is zo leuk, want mijn keyboard was voor de WK in het oranje gerapt met WK 2026 erop. En het is zo mooi dat ik die gewoon kan gebruiken nu. Dus, want ja, er staat niet op het voetbal is of hockey.
8: Het optreden is op 22 augustus. Orgeljoken brengt daar een speciale oranje medley ten gehore. Onder meer met het Wilhelmus.
0: Prachtig, Philip. Mooi hoor.
8: En bezorgsite Thuisbezorgd dupeert klanten met verborgen kosten, zegt de Consumentenbond. Daardoor zouden bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn dan klanten vooraf denken dat het gaat kosten. Het bedrijf maakt de servicekosten en de prijs van tasjes en plastic verpakkingen en saus pas bekend bij het afrekenen, zo zegt de Consumentenbond. En dat is tegen de regels. De bond wil dat Thuisbezorgd klanten compenseert. Als het bedrijf dat niet doet, stapt de bond mogelijk naar de rechter. Thuisbezorgd zegt zich niet te herkennen in het verhaal van de Consumentenbond. En dan nog het weer, veel bewolking met vanochtend nog wat lichte regen. Vanmiddag droog en breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. Morgen meer zon en droog bij maximaal 25 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Philip. Krijg je mij de verkeersinformatie. Maar die is lekker kort en krachtig, want geen files op dit moment.
0: Wel lekkere muziek zo meteen. Onder andere deze van Terence en Darby.
4: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies. Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl. Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel. Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
11: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
12: Oh ja joh?
11: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
13: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
14: En bedankt hè.
15: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
17: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: Eruit. Met Peter en Milou.
3: Radio met een grote R.

0: Dit zijn de Dire Straits. Twisting by the Pool. En die hoor je uiteraard hier bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. Yes, het is 7:08. Welkom op deze gloednieuwe dag. En daar is die OTB is er ook weer bij, Milou op den Berg.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, fijn dat je er ook weer bij bent. Heerlijk om met jou wakker te worden elke dag. We zijn weer live in kicking vanaf het Lloydkwartier in Rotterdam. Eruit bij Peter en Milou op Radio Rijnmond. Veel bewolking met vanochtend plaatselijk nog wat regen. Vanmiddag blijft het droog en kan de zon wat vaker doorbreken. Het wordt maximaal 21 graden.
1: En geen files op dit moment, dus lekker doorrijden als je onderweg bent.
0: Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. 15 gewonden en een grote ravage op de Erasmusbrug in Rotterdam gisterochtend. Daar botste namelijk een rijdende tram hard achterop een stilstaande tram. Hoe de botsing precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Je hoort achtereenvolgens de veiligheidsregio, RET-directeur Linda Boot en burgemeester Carola Schouten.
2: Het gebeurt niet vaak dat er een ongeluk met twee trams plaatsvindt. Dat gebeurde vanochtend zo rond 10:50. Veel hulpdiensten hier ter plaatse geweest om slachtoffers te helpen. 1 persoon is bevrijd. In totaal zijn er 15 slachtoffers gevallen, waarvan 5 vervoerd naar het ziekenhuis. En 1 persoon was echt zwaar gewond ook.
3: Het is echt heel, heel heftig. Maken we ook gelukkig zelden mee. Bestuurder is in het ziekenhuis, familie is bij hem. En wat wij gehoord hebben is dat in de loop van de dag besloten wordt of die opgenomen moet worden of dat hij naar huis kan.
4: Nou, het is een vreselijk ongeluk en uiteraard zijn mijn eerste gedachten ook bij degenen die hier gewond zijn geraakt. Maar ik kan me voorstellen dat dit, dit is natuurlijk ook op een midden in de stad op een plek waar dat heel zichtbaar is.
0: En of er aan veel veranderd is of niet, zometeen na 19:30 bellen we nog met de directeur Linda Boot dus van de RET voor de huidige stand van zaken.
1: En de 18-jarige Rotterdammer die dinsdagavond is aangehouden voor het dodelijk schietincident in Nijmegen is door de politie naar huis gestuurd. Hij wordt niet meer aangemerkt als een verdachte.
0: En Kelvin Stengs die vertrekt per direct bij Feyenoord. Het contract van de aanvallende middenvelder is ontbonden en daarmee geeft de Rotterdamse club hem de ruimte voor een nieuwe stap in zijn carrière. Gisteravond werd de afscheid van hem genomen op het trainingskamp in Brussel.
1: En bij de Ladies Only Gym die deze maand opende op de Laan van Zuid kun je niet meer naar binnen kijken. Nou, hoe dat zit en hoe dat is, sporten zonder mannen en zonder telefoons, dat hoor je zo meteen.
0: Sporten zonder mannen, dat lijkt me een verademing.
1: Heerlijk.
0: Ja, ik wou dat ik een vrouw was.

0: Brandy en Monica en The Boy Is Mine bij Radio Rijnmond.
1: En een plek waar je ongestoord kunt sporten zonder dat iemand psst roept of je foto bijvoorbeeld op Instagram belandt. Sportschool Timeout aan de Laan op Zuid is nu precies 1 maand open. En het is niet zomaar sportschool, nee, het is een speciale ladies only gym waar de ramen zijn afgeplakt en mannen en telefoons dus niet welkom zijn. En Tessa Noorda van deze speciale vrouwen sportschool, een hele goede morgen.
2: Hi, goedemorgen.
1: En jullie zijn nu ruim een maand open. Hoe waren die eerste 4 weken voor jullie?
2: Ja, het was echt fantastisch. De belangstelling was nog groter dan wat we eigenlijk vooraf hadden verwacht. En ja, we hebben echt super veel positieve reacties ook gehad. Dus dat is altijd echt gewoon heel fijn om dat mee te krijgen. En je merkt ook wel echt gewoon dat veel vrouwen echt wel heel erg lang op zoek waren naar zo'n plek als waar ze gewoon lekker gewoon vrij konden sporten zonder dat ze lastiggevallen worden of dat ze gewoon echt gewoon hunzelf kunnen zijn. Dus we zijn heel blij dat wij dit voor die dames hebben mogen opzetten.
0: Ja, je zegt voor die dames. Had je daar zelf ook behoefte aan eigenlijk?
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik ben zelf 2,5 jaar geleden komen sporten bij Time Out. En toen merkte ik eigenlijk al dat gewoon in general de sfeer heel anders was. Mm-hmm. En toen dacht ik, ik vind het hier echt leuk. En toen ben ik hier eigenlijk gaan werken. Toen ben ik ook op onze andere locatie in Hoogvliet gaan werken, want ik kom origineel uit Capelle. En daar merkte ik eigenlijk ook wel dat gewoon de sfeer, maakt niet uit zeg maar, waar we onze locaties hebben. De sfeer is eigenlijk overal hetzelfde. Het hele huiselijke, vriendelijke, het openlijk.

0: specifiek dat er één doelgroep is die alleen bij ons komt.
1: Maar wel hoofdzakelijk toch? Want ik zie een foto en daar zie ik wel veel mensen bijvoorbeeld met een gewaad aan sporten.
0: Ja, we hebben wel moslima dames die ook bij ons komen sporten. Maar het is niet dat het specifiek alleen moslima dames zijn. Okay. We hebben ook wel gewoon andere culturen die bij ons lekker komen sporten. Ja. En die gewoon lekker naar hun zin hebben bij ons.
2: Wat ik me ook afvraag, Tessa, was het probleem dan in een normale sport zo groot voor wij vrouwen? Werden we vaak nagesist? Of is het misschien vooral het gevoel geweest?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, binnen de sportschool waar ik dan natuurlijk werk, heb ik niet dat ik het bewust meekrijg of dat ik het hoor van andere leden dat het zo is. Maar je merkt gewoon in het algemeen dat er wel gewoon veel behoefte aan is gewoon voor een plek voor vrouwen zelf. Als ik uit mezelf spreek, vind ik ook dat we leven wel in een tijd waar negatieve dingen met vrouwen gebeuren. Dus ik vind eigenlijk dat het wel gewoon heel mooi aansluit voor wat wij nu een safe space hebben gecreëerd voor vrouwen. Dat zij gewoon lekker vrij hier kunnen komen sporten zonder dat er enige negatieve nasleep bij zit.
1: Ja, ik voel me wel een beetje te denken van wij mannen, zijn wij nou echt zo verschrikkelijk in een sportschool?
0: Nee, blijkbaar.
1: Hoor. Nou, toch niet? Ja, maar het is een soort blij van mijn lijf sportschool, zou je kunnen zeggen.
0: Nou, dat vind ik ook wel heel heftig hoor, als je het zo benoemt.
1: Nou ja, zo lijkt het ermee. Maar wat zijn nou de regels? Je mag geen telefoon, de ramen zijn afgeplakt, of hoe werkt het?
0: Nou ja, kijk, geen telefoongedeelte, dat klinkt natuurlijk best wel heftig. Maar het is eigenlijk meer van, wij willen graag iedereen's privacy hier waarborgen. Tegenwoordig iedereen die post heel veel dingen op social media. En het is natuurlijk heel erg leuk dat je gewoon je fitness journey kan posten. Dat is ook heel erg mooi. Maar je hebt ook wel heel vaak dat gewoon mensen ongevraagd op de achtergrond toch wel erop staan. En sommige mensen vinden het toch wel minder prettig als zij toch op beeld staan bij iemand anders. En dan als iemand zomaar dat natuurlijk op social media post. Ja, dat is wel vervelend, zeg maar.
2: Precies.
0: Dus daarom hebben wij er wel voor gekozen. Als je hier komt sporten, liever geen foto's en video's hier binnen maken. Nee. Geen beeldmateriaal hier binnen maken. Je mag je telefoon natuurlijk wel bijhouden. Want je moet natuurlijk wel je muziek luisteren.
1: Ja.
0: Maar gewoon het stukje van het fotograferen en het video's maken hier binnen is wel gewoon verboden.
1: Precies.
0: Zodat iedereen gewoon echt gewoon op zijn gemak voelt. Lekker zichzelf kan zijn. Gewoon aandoen wat je wilt. En dat je gewoon lekker gewoon je training kunt doen. Dat je nieuwe dingen kunt proberen als je die online hebt gezien. Dus dat je echt gewoon wel gewoon echt die safe space hebt waar je gewoon niet druk hoeft te maken over andere mensen.
1: Tot slot, wat mis je nou aan mannen?
0: Wat ik aan mannen mis?
1: Het zou leuk zijn als je nu een hele lange stilte laat vallen en dat er gewoon helemaal niks
2: en dan
1: komt.
2: Niks.
1: Jawel.
0: Ja, zal ik een timer zetten dan op deze 30 seconden stilte? Nee, het is meer gewoon een beetje, gewoon de tijd waar we nu gewoon in leven, vind ik gewoon een wat minder veilige tijd voor vrouwen. Dus dan denk ik van, als je een veilige plek hebt waar je gewoon lekker je ding kunt doen, dat is gewoon, veel beter. En wat ik aan mannen mis is dat, misschien wat meer respectvoller naar vrouwen kunnen zijn in deze tijd.
2: Mooi gezegd. Dankjewel Tessa voor je tijd. En succes daar nu, Women Only Gym.
0: Ja, heel erg bedankt voor het bellen.
1: Ja, tuurlijk. Graag gedaan. Komt er ook nog even mannen binnenkort, wel, hè?
0: Misschien wel, misschien niet. We zien het wel. Als er vraag naar is, zullen we daar zeker op inspelen.
1: Hartstikke goed. Hey, veel plezier daar. Groeten.

0: Tramstand Derby bestaat niet meer sinds de 27e. Hij is dus eigenlijk lid van de club van 27 van de mensen die kwamen te overlijden op hun 27e. Maar hij ging verder onder een andere naam, Sananda Maitreya. En sindsdien is hij weer hartstikke gelukkig. Woont hij samen met zijn echtgenote en zijn kinderen in Italië.
1: En zijn naam is Philip van Ness en je krijgt zometeen de hoofdpunten van het nieuws van hem.
2: Een potje verstoppertje op een kindercrash voor de politie. Dat en meer, zometeen.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
7: Zaterdag 25 juli trekt de straatparade van het zomercarnaval weer door Rotterdam. Een explosie van kleur, tropische klanken en dans die je niet wilt missen. Kun je er niet bij zijn? Kijk dan zaterdag 25 juli van 1 tot half 3 live mee op TV Rijnmond en Open Rotterdam. Zet hem in je agenda en mis niets van dit kleurrijke spektakel.
8: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
9: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
8: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
0: Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat Amy Winehouse kwam te overlijden. Dus zometeen een muzikaal eerbetoon aan haar. Eerst de verkeersinformatie met Milou.
1: En die is lekker kort en krachtig ook hoor, want geen files op dit moment.
0: Dan gaan we meteen door naar Hellevoetsluis met het autootje. En dan komen we bij weerman Steven van der Gijzen. En die zegt ongetwijfeld dat het vandaag niet zo warm wordt als normaal gesproken rond deze tijd.
2: Nou, dat zeg ik inderdaad, Peter. Want normaal hebben we recht op een temperatuur rond de 23 of 24 graden. Daar zitten we vanmiddag nog wel ruimschoots onder. 20 of 21 graden. Veel bewolking vanochtend. Plaatselijk nog een beetje regen. Vanmiddag blijft het dan wel droog. En gaan we de zon ook wat vaker zien. Nou, morgen starten we opnieuw met veel bewolking. Morgenmiddag komt er meer ruimte voor de zon en wordt het warmer. Morgenmiddag is het zo'n 24 tot 25 graden. Staat ook maar weinig wind. En zaterdag dan wordt het zelfs nog wat warmer. Geregeld zon. Blijft het droog. De temperatuur kan oplopen naar lokaal een zomerse 26 graden. En zondag, dan wordt het eventjes weer minder. Een koelere dag met veel bewolking. Soms wat regen of een bui. Maar goed, die zijn hartstikke hard nodig voor de natuur. Want het is kurk en kurk droog. En volgende week, dan keert het warme en droge zomer weer terug.
0: In ieder geval lekker vooruitzicht, Stefan. Dat we met zomercarnaval, dat is aankomende zaterdag al, dat we dan in ieder geval lekker weer hebben met zonneschijn en zo. Dat past wel bij de muziek ook. En zo hard, hard, hard. En daarna hebben we natuurlijk even afkoelen, hè, op die zondag. Dankjewel.
2: Ja, nee, zeker. Oké, hoi, hoi.
0: Het is 7:30 precies. Je luistert naar Radio Rijnmond. En de hoofdpunten die krijg je dan weer van Philip van Es. Goedemorgen, Philip.
10: Goedemorgen. De RET wil na het treinongeluk gisteren op de Erasmusbrug in Rotterdam niet alleen contact houden met de 15 passagiers die gewond zijn geraakt, ook met de inzittenden van de trams die ongedeerd zijn gebleven, zoekt de RET contact. Een woordvoerder laat weten dat het OV-bedrijf begrijpt dat ook zij erg geschrokken zullen zijn door wat ze hebben meegemaakt. Gisteren reed een tram in volle vaart op een andere tram die stond te wachten voor de geopende Erasmusbrug. Gisteravond om 7 uur konden er weer trams over de brug. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. En de bibliotheek in Schiedam die gaat morgen weer open, na de brand van 2 weken geleden. Toen brak er brand uit op het herentoilet van de Korenbeurs, waardoor er veel rook- en roetschade ontstond. En daardoor werden er veel boeken beschadigd. De afgelopen tijd is de roetschade aan dikke 35.000 boeken hersteld door specialisten. Nog niet het hele pand gaat open. Zo krijgen de toiletten eerst een volledige makeover en kunnen reserveringen van boeken iets vertraagd zijn. En dan het potje verstoppertje. De Franse politie die heeft een krankzinnige ontdekking gedaan bij een crash. Tijdens een controle van een jeugdinstantie met de politie in het plaatsje Jerez, vlakbij Parijs. Bij een crash vroegen ze of ze in de kelder mochten kijken. Er was namelijk een vermoeden dat de crash te veel kinderen op zou vangen voor de grootte van het pand. De gastmoeder die weigerde dat eerst, zou de sleutel niet hebben en kon er zogenaamd allemaal niet bij. Nou, uiteindelijk gaf ze toe. Toen bleken er 12 kinderen opeengepropt in een auto te zitten.
6: Oh.
10: Het oudste kind was 8. De jongste waren 2 huilende baby's van 2 maanden. De 2 kinderbegeleiders werden opgepakt. In het huis mochten 4 kinderen worden opgevangen. In totaal werden er 17 aangetroffen.
1: Oh,
0: zo, dat is echt verschrikkelijk, zeg. Oh, wat goed dat die mensen zijn opgepakt.
10: Ja, de burgemeester van het plaatje had een tip gekregen.
0: Nou, echt goed dat ze meteen gehandeld heeft. Dankjewel, Filip.
11: Dit is Radio Rijnmond.
0: Zometeen bellen met de NRD-directeur. Eerst Amy Winehouse, rehab voor je.

0: ze dan toch maar naar die rehab gegaan. En dan kwam ze ook niet te overlijden. Precies 15 jaar geleden vandaag. En ik weet nog precies waar ik was. Ik was een radioprogramma aan het presenteren. Net als nu, 15 jaar geleden voor de Stadsradio van Rotterdam. Toen Amy kwam te overlijden. Ik dacht van, oh, dit is echt heftig. En ja. Toen hebben we heel veel muziek van haar gedraaid. Rehab hoorde je bij Rijnmond.
1: Peter en Milou op Tracktocht.
0: Yes, we mogen weer voor Sinterklaas spelen halverwege augustus. Hoe leuk is dat? We hebben hier echt een paar goed gevulde snackpannen liggen. Die willen we graag aan je geven, maar daar moet je wel wat voor doen. Want wij gaan de komende periode op Tracktocht, Milou en ik. En we nemen jou als luisteraar mee. Betekent dat we elke dag in een ander land zijn. Een ander Europees land. En de vraag aan jou is, in welk Europees land zitten we vandaag? En dat kun je dan raden op basis van de liedjes. De tracks die voorbij komen op onze autoradio. Vandaar Peter en Milou op Tracktocht.
2: Maar ik moet ook zeggen, als ik uit het raampje kijk van onze auto, ik zie vooral heel veel gele trammetjes. En ze schijnen hier ook hele lekkere wijn te hebben.
0: Hele lekkere wijn, gele trammetjes. Even kijken wat die autoradio zegt.
1: Peter en Milou op Tracktocht. Yes.

0: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht? Laat het weten via de Rijnmond-app.
1: Oeh, als je weet waar Nelly Furtado vandaan komt, dan kom je een heel eind natuurlijk. Maar waar zijn we beland op Tracktocht? Ik vind dat nog moeilijk. Wat gaf je nou voor hint?
2: De hint was gele trammetjes en heerlijke wijn. En misschien kunnen we ook wel de kleur in de vlag weggeven.
1: De kleur van de vlag is...
2: groen.
1: Kleur van de vlag is groen. Heb je enig idee welke land we zijn beland? Laat het even weten. Rechtsboven de Apple's button, dan kom je zo bij ons in de studio. En we hebben een goed gevulde snackpan voor je.

0: Stevie Wonder en Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours bij Radio Rijnmond. En we zijn nog niet helemaal bekomen van de gebeurtenissen van gisteren. De Erasmusbrug is inmiddels wel weer open voor het tramverkeer, maar de schrik zit er nog altijd goed in na die zware botsing tussen twee RET-trams. 15 mensen raakten gewond, onder wie één zwaar gewond. En we spreken met RET-directeur Linda Boot. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie zijn inmiddels
1: zeker. Zeker nog niet van de schrik bekomen, nee.
0: Nee, je bent inmiddels een dag verder. Gisteren zei je al dat je enorm was geschrokken. Hoe kijk je nu terug op misschien wel een van de heftigste dagen uit de recente geschiedenis van de RET?
1: Ja, nou ja, kijk, het is nog niet over, hè. Want we hebben gisteren natuurlijk die hele hevige botsing gehad. En dan is de eerste focus van, nou ja, hoe gaat het met de mensen? En alle hulpdiensten zijn dan druk in de weer. Mensen gaan naar het ziekenhuis, je probeert dat te volgen. Je probeert de pers te woord te staan en je eerste blik te hebben op wat er nou eigenlijk is gebeurd. En natuurlijk ook intern berichtgeving, want iedereen maakt zich zorgen over collega's. Dan is de dag van vandaag. En dan maak je je nog steeds zorgen over hoe is het met al die mensen.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Linda, jij bent ook naar de bestuurder toegegaan, die was gewond geraakt. Je gaf ook meteen aan van, hij heeft niet gebruikt. Geen middelen gebruikt, dus dat is niet de oorzaak. Ja. Wat weet je inmiddels wel over de toedracht? We zijn inmiddels bijna 24 uur verder, verder.
1: Ja, maar niet veel meer. Want we hebben die voertuigen afgesleept. Dat is gisteravond om 6:00 is dat gebeurd. Mm-hmm. Die gaan naar de remise, die staan daar nu en die worden helemaal uit elkaar gehaald. Kun je je wel voorstellen. Want je bent natuurlijk op zoek technisch naar hoe zit het technisch in elkaar. En de bestuurder, daarvan heb ik begrepen dat hij inmiddels thuis is. Dus dat is aan de ene kant, dat is denk ik goed nieuws, want dat betekent dat het niet al te ernstig met hem is.
0: Maar heb je hem gesproken?
1: Nee, we hebben hem nog niet gesproken. Want je kunt je ook voorstellen dat een klap die heeft meegemaakt. Mm-hmm. Dus om iemand dan op dezelfde dag nog te spreken, dat doen we pas vandaag of zelfs morgen. Die man die moest ook even met zijn familie en zoals iedereen die daar natuurlijk gisteren bij was, dan ben je ontzettend geschrokken en in shock. Dus dat is het beste moment om met iemand te spreken.
0: Nee, daar kan
1: ik
0: me wel iets bij voorstellen, Linda. Maar nu worden er wel beelden gemaakt in die tram. Dus ik kan me voorstellen dat inmiddels wel is gebleken wat er nu precies is gebeurd. Wij hebben ook een van de bestuurders van de RET gesproken. En die zei ook, het kan bijna niet anders dan dat het een onwelwording is van de bestuurder.
1: Nou, daar ga ik dus echt helemaal niks over zeggen. Iedereen kan speculeren. Ik heb dat gisteren ook gezegd. Maar we weten nog steeds niet of het iets technisch is of toch van de bestuurder. En het heeft ook geen zin om daar nu heel. We moeten dat gewoon zorgvuldig onderzoeken. En dat gaat echt geen maanden duren. Maar ook niet 24 uur. Zo moet je dat niet doen. Die trams zijn heel erg beschadigd. Hebben jullie zelf ook gezien. Dan moeten de harde schijven moeten eruit worden gehaald als het gaat over beelden. Er moet gekeken worden naar de constructie van zo'n dodemansknop. Er moeten allerlei dingen gebeuren. En we moeten natuurlijk met de betrokken mensen praten. En gelukkig kunnen we met ze praten. Daar moet je echt nog even geduld mee hebben.
2: En Linda, veel reizigers die vragen zich natuurlijk vandaag af, kan ik met een gerust hart weer die tram instappen? Wat zeg je dan tegen die mensen?
1: Dan zeg ik ja, want we rijden altijd. Dus we vervoeren 600.000 mensen per dag. En dit is iets wat natuurlijk vreselijk is misgegaan, maar dat wil niet zeggen dat het nou ineens overal zomaar kan misgaan.
2: Nee, precies.
1: Wij voeren natuurlijk gewoon tadeloos onderhoud uit aan spullen. Wij leiden onze mensen uitstekend op. En ja, er is een vreselijk ongeluk gebeurd. En daar moeten we natuurlijk ontzettend goed de oorzaak van achterhalen.
0: Ja.
1: Maar ik kan op dit moment nog niet zeggen wat dat precies is. Maar jullie kunnen ook al begrijpen dat we ontzettend ons best doen om daar heel snel achter te komen.
0: Ja. Ja. Even los van de oorzaak, is dit voor de RET nou ook een moment waarop je zegt, we gaan opnieuw kijken naar procedures, naar techniek, naar opleiding, zodat de kans dat dit ooit nog een keer gebeurt zo klein mogelijk wordt?
1: Je moet eerst op zoek naar de oorzaak en dan ga je natuurlijk alles eraan doen om zo'n oorzaak nooit meer voor te laten komen.
0: Ja.
1: Maar ik kan nu wel alle procedures en al het onderhoud en alle spullen en alle trams naar gaan laten kijken. Maar ik moet toch eerst weten waar het nou precies mis is gegaan.
0: Ja, dus dat gaan jullie nu tot op de bodem uitzoeken?
1: Tuurlijk, absoluut. Absoluut.
0: Succes daarmee?
1: Dankjewel.
0: Linda Boot.
1: En, ja.
0: Wat wilde je zeggen?
1: Nou, ik wou zeggen dat met alle plezier geef ik daar een vervolg aan en kom ik dat ook bij jullie toelichten als we gewoon meer weten. Maar we weten het gewoon nog niet.
2: Nee,
0: wanneer verwacht je het te weten dan?
1: Ja, denk je dat ik dat zelf ook niet gevraagd heb gisteren?
0: Ja, en wat was het antwoord?
1: Nou ja, omdat je moet die hele spullen uit elkaar trekken. Dat is heel onvoorspelbaar. Maar ik zei al tegen je van, dat duurt heus geen maanden.
2: Gelukkig.
1: We gaan dat niet trainen, we gaan het zo snel mogelijk doen.
0: Oké, dan horen we snel weer van je. Linda Boot hoorde je, NET-directeur. Fijne dag nog. En sterkte. Zometeen de Spice Girls. Eerst Morgan Wallen met Love Somebody.

0: Wallen Love Somebody bij Rijnmond.
1: Peter en Milou op Tracktocht.
2: Ik heb hem weer opgehaald hoor. We zijn in Portugal op dit moment om Jan op te halen voor onze Tracktocht.
0: In Portugal?
2: In Portugal, inderdaad. Jan, goedemorgen. Daar woon jij, hè?
3: Goedemorgen, ja, ik woon in Portugal.
2: En hoe zit daar?
3: Ruim 26 jaar.
0: Ben je al wat doen, Jan? Ben je aan het rommelen, hè?
3: Ik ben aan het rommelen, ja, altijd.
0: Wat ben je aan het doen, oude rommelaar?
3: Nou, eigenlijk niet veel. Ik ben lekker met pensioen en allemaal klusjes. Het huis een beetje opknappen. Kastjes maken, ja, van alles wat. Een beetje fietsen. Lekker, ja, joh.
0: Ik hoor je gewoon rommelen tijdens het radiogesprek. Maar je bent ook daadwerkelijk een rommelaar. Heerlijk. Zoals mijn opa ook vroeger was. Echt een rommelaar. Hartstikke goed. En wat vind je nou het leukste om te rommelen?
3: Nou, toch gewoon wel een klein beetje het klussen in huis. Het bijhouden van alles. Een beetje in de tuin. Ik hou de tuin van mijn dochter bij. En bij mijn zoon, die heeft klussen zelf. Dus altijd wel wat te doen.
0: Oh, nee, fijn als je handig bent,
2: ja,
0: ook, hè?
2: Zo, ja. Hey, en Jan, staat er nog een leuke vakantie gepland?
3: We gaan in september gaan we 2 weken weg. Volgend jaar april staat er wat vast. Dus joh, we plannen een beetje vooruit. En we gaan dit jaar niet zo ver. We blijven dit jaar in Nederland. Maar dat kan ook mooi zijn. Een beetje fietsen op de auto. Dus okay,
2: en gaan. En wij zijn in Europa. En jij mag met ons mee. Want waar zijn wij?
3: Ja, dat lijkt een beetje op mij. Nou, waar ik woon. In Portugal.
0: Zijn wij in Portugal. En hoe ben je erachter gekomen? Hoorde je dat ook aan de liedjes die voorbij kwamen?
3: Nou, eigenlijk toch meer het gele trammetje en de groene vlag. En het komt zo, wij houden van stedentrips. En Lissabon staat bij ons hoog op de bucketlist om ook nog een keer naartoe te gaan.
0: Ah, dus. Kijk eens, maar is het het goede antwoord? Jan uit Portugal, is het antwoord Portugal? Dat is de vraag. Oh, de spanning is op de snijding.
2: Ja!
0: Yes, ouwe rommelaar heeft de prijs gewonnen, hoor.
2: Ja, jij gaat er vandoor met die zomers Rijnmond goed gevulde snackpan. En je maakt ook nog eens kans, Jan, en dat is ook heel leuk, op een jaarabonnement voor 2 volwassenen en 5 kinderen. Dus alle kleinkinderen, alle andere kinderen, die mogen gezellig mee met jou.
0: Wat
2: misschien
0: nou?
2: Wel naar het Diergaarde
0: Leiden. Zeg je nou 5 kinderen?
2: 5 kinderen is het gezinsabonnement voor.
0: Oh, ik dacht dat hij 5 kinderen kreeg.
2: Weet
0: dat
2: ik niet.
0: De prijs is 5 kinderen voor jou, Jan. Veel plezier ermee.
2: Daar maakt hij kans op, hè?
0: Ja, daar maakt hij kans op. Ja, maakt kans op 5 kinderen.
2: Op 5 kinderen.
0: Jan, een hele fijne dag nog. Geniet ervan, hè?
3: Hartstikke leuk.
0: Hoi.
3: Ja, doei.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu. Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond. Met de doorbraak van de Spice Girls precies 30 jaar geleden. If you wanna be my lover. But if you wanna be my lover.
1: En ze heeft een gigantische hoogtevrees. Maar zometeen stapt burgemeester Carola Schouten toch 100 meter diep in vanaf de Euromast. En we bellen zometeen met de vrouw die er al voor ging en afzelde van de Hoge Toren.
0: Ja, dat is Marjan, vaste luisteraar van ons. En volgens mij is zij ook wel de 70 gepasseerd. En ze heeft al geregeld geabzeild. Maar ze mag nu niet meer, hè?
1: Nee.
0: Op last van de kinderen.
1: Nee, die vinden het spannend.
0: Ja, precies. Nou, zometeen meer.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als je de sirene hoort?
5: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
3: En wat als je geen verbinding hebt?
5: Dat is een goeie.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
12: Als je Vodafone Mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.
13: Elke maand weer.

0: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Yes, het is 1 minuut voor 8. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen muziek van Teddy Swims. ABBA komt nog voorbij met de doorbraaksingle tijdens het Eurovisie Songfestival van 1974. En je hoort zometeen Paul Simon. Maar eerst het nieuws met Philip van Es. Goedemorgen, Philip.
4: Goedemorgen. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in een oude moordzaak die rond de zogeheten tattoo killers. Het gaat om de moord op Onno Kuut in 2009. Kuut werd toen met een doorgesneden keel gevonden in de duinen van Hoek van Holland. 4 verdachten in deze zaak werden in 2020 vrijgesproken vanwege een gebrek aan bewijs, terwijl er levenslang tegen hem was geëist. Het OM ging in hoger beroep en de zaak werd vorige maand opnieuw behandeld. Of nieuw bewijs van het OM tegen de 4 verdachten het hof heeft overtuigd, wordt duidelijk aan het begin van de middag. En de bibliotheek in Schiedam gaat morgen weer open na de brand van 2 weken geleden. Toen brak er brand uit op het herentoilet van de Korenbeurs, waardoor er veel rook- en roetschade ontstond. De afgelopen tijd is de roetschade aan dik 35.000 boeken hersteld door specialisten. Nog niet het hele pand gaat open. Zo krijgen de toiletten eerst een volledige makeover en kunnen reserveringen van boeken iets vertraagd zijn. En een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapotgevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton is losgeraakt. De schade is groot, zeggen NE2-journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip raakte nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er is gebeurd. En de gemeente Nijmegen voert vanaf vandaag preventief fouilleren in bij de Vierdaagse feesten. Aanleiding zijn volgens de Nijmeegse burgemeester Bruls meerdere ernstige incidenten deze week. Er waren enkele ernstige mishandelingen, een steekpartij en een dodelijke schietpartij waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. De 18-jarige Rotterdammer die daarvoor vastzat is vrijgelaten en wordt niet meer gezien als verdachte. De familie van de doodgeschoten Jafiral is een crowdfundingsactie begonnen om de uitvaart van de jongen te kunnen betalen. De teller staat inmiddels op ruim 25.000 euro. Doel van de familie was 13.000 euro. En dan nog het weer. Veel bewolking met vanochtend nog wat lichte regen. Vanmiddag droog en breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. Morgen meer zon en droog bij maximaal 25 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
3: Dankjewel, Philip.

0: uit.
1: Met Peter en Milou.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: De prijs van

0: Lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Eruit. Met Peter en Milou.
13: Radio met een grote R.

0: Evening dat het nummer is opgenomen van Paul Simon. Het is 8:08. Je luistert naar Radio Rijnmond. Je bent er weer bij deze ochtend. Op deze gloednieuwe dag.
1: Op deze brand new day.
0: Een fonkelnieuwe editie live vanuit het Lloydkwartier in Rotterdam. Van de Ruit met Peter en Milou op Radio Rijnmond. Het wordt vandaag iets kouder dan normaal gesproken rond deze tijd van het jaar. Vanochtend plaatselijk nog wat lichte regen. Vanmiddag blijft het droog, kan de zon vaker doorbreken. Het wordt maximaal 21 graden.
1: En op dit moment is de langste file in onze regio te vinden op de A15. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. En heb je 6 minuten vertraging door een ongeluk daar.
0: 15 gewonden en een grote ravage op de Erasmusbrug in Rotterdam gisterochtend. Daar botste namelijk een rijdende tram hard achter op een stilstaande tram. Hulpdiensten waren massaal aanwezig om mensen te helpen. En wij spraken vanochtend met Linda Boot. Dat is de directeur van de RET. Maar die wilde in dit stadium nog niet veel kwijt over de toedracht. Nu worden er wel beelden gemaakt in die tram. Dus ik kan me voorstellen dat inmiddels wel is gebleken wat er nu precies is gebeurd. Wij hebben ook een van de bestuurders van de RET gesproken. En die zei ook, het kan bijna niet anders dan dat het een onwelwording is van de bestuurder.
2: Nou, daar ga ik dus echt helemaal niks over zeggen. Want dat, het kan, iedereen kan speculeren. Ik heb dat gisteren ook gezegd. Maar we weten nog steeds niet of het iets technisch is of toch van de bestuurder.
0: Aldus Linda Boot, directeur van de RET bij ons in de uitzending.
1: Een 18-jarige Rotterdammer die dinsdagavond is aangehouden voor een dodelijk schietincident in Nijmegen is door de politie naar huis gestuurd. Hij wordt dus niet meer aangemerkt als een verdachte.
0: Kelvin Stengs heeft gisteravond afscheid genomen bij Feyenoord. Het contract van de aanvallende middenvelder is ontbonden en daarmee geeft de Rotterdamse club hem de ruimte voor een nieuwe stap in zijn carrière.
1: En hij dacht dat je wist dat het zou komen is hier, hè? Carola Schouten gaat de Euromast gewoon afzeilend af.
0: Ze gaat het doen, hoor.
1: En daar moeten wij even spreken met iemand die ervoor ging. Marian.
0: Ja, Marian is wat, is ook toch boven de 70. Maar zij heeft de Euromast meerdere keren getrotseerd. We horen zo haar ervaringen.

0: kregen van de Britse jury 0 punten. Omdat die op Olivia Newton-John als winnaar hadden geoopt tijdens het Songfestival van 1974. Maar de Zweedse band ABBA won wel dat festival van 1974 met dit nummer, You're the Waterloo.
1: En ze heeft gigantische hoogtevrees, maar deze morgen moet ze er toch echt aan geloven. Want belofte maakt schuld. Burgemeester Carola Schouten opstelt zometeen 100 meter naar beneden van de Euromast.
0: Dat is wel bizar, hè? Wij wilden haar graag van tevoren spreken. Dat wilde ze niet. Ze is namelijk ontzettend zenuwachtig. Dus ze wilde niemand van tevoren spreken.
1: Nee, klopt.
0: En zelfs de afspraak die we hadden met een abseilinstructeur, die haar dus had geïnstrueerd, die is afgezegd door de gemeente. Waarschijnlijk dus vanwege de zenuwen. We mochten niemand spreken van
1: tevoren. Ik denk inderdaad dat ze echt enorm zenuwachtig is, maar gelukkig hebben we een ervaringsdeskundige gevonden die de burgemeester al voorging. En dat is Marian. Marian, een hele goede morgen.
2: Ja, goedemorgen Peter en Milou.
0: Goedemorgen.
1: Jij bent gewoon een keer die Euromast opgezeild.
2: Ja.
0: Opgezeild of geabzeild?
1: Geabzeild.
0: Geabzeild, denk ik.
1: Geabzeild. Ja. En dan boven je 70ste. Dus dat is eigenlijk ook een hartstikke cool iets.
2: Ja, maar ja, weet je, nu kan het nog. En wie weet, over een paar jaar niet meer. Dus alles wat je doen kan, moet je gewoon doen.
0: Ja, ik vind het wel cool. Neem ons even mee naar boven. Ik bedoel, hoe ziet dat eruit? Hoe voelt dat om daar naar beneden te gaan? Ik zie jou op een foto, die is ook te zien op TV Rijnmond en op de livestream.
2: Ja, ik zie het ook.
0: Met een big smile. Vertel, hoe is dat?
2: Ja, nou ja, dat is, weet je, je doet het omdat je het wil. Het is geen opdracht. Ik ben vaak op de Euromast en als je daar dan overheen kijkt, over die reling, is het zo verschrikkelijk mooi. En ja, als je dan wil klimmen of als je wil afzeilen, moet je er eerst overheen klimmen.
1: Ja.
2: Dus nou, en dat is geen straf. Echt niet. Het is eventjes, als je er bovenop klimt. Dan moet je natuurlijk aan de andere kant je benen weer op die vloer zetten. Maar je zit vast, er kan niks gebeuren.
0: Nee, maar ja, nu hebben we te maken met iemand met hoogtevrees. Hè? Dat is Carola Schouten natuurlijk. Hoe word je nou eigenlijk geïnstrueerd? Hoe krijg je die instructies van die abseilinstructeur daar?
2: Nou, die begeleiden je echt helemaal. Ze binden je natuurlijk eerst in zo'n tuig. En dat wordt door 3 of 4 man zelfs gecontroleerd. Nou, dan helpen ze je over die reling heen. En dan sta je daar aan de andere kant en zij aan de binnenkant. En dan praten ze gewoon tegen je alsof er niks aan de hand is. Je hebt het zelf in de hand. Als jij je voeten loslaat, dan kan je gaan opzeilen.
0: Ik vind het zo stoer. Ja, maar jij mag niet meer van je familie, hè?
2: Nee, mijn zoon vindt het vreselijk. En mijn dochter die zei nog wel, mam, ga je nou met Carola samen? Want we waren ook vrijdag bij de opening van de Euromast. Daar was ik ook bij. En Carola ook natuurlijk. Maar nee, we hebben het er niet over gehad in ieder geval.
1: Maar vertel even, want jij was inderdaad bij die opening, de heropening van de Euromast.
2: Ja.
1: Hoe was dat? Heeft Carola nog iets gezegd daarover dat ze zich ging afzeilen?
2: Nee. Nee, nou, ze heeft wel nog op dat buitenbalkon gestaan met de fotografen en zo. Maar daar ben ik niet bij geweest. Ik heb wel in de hal met ze gestaan en alles. Maar we hebben het er niet over gehad in ieder geval. Nee.
0: Heb je nog een tip voor haar? Want ik denk dat ze luistert naar Radio Rijnmond met bibberende knieën. Haar voorlichters die luisteren waarschijnlijk ook naar Radio Rijnmond. Heb je een tip voor Carola Schouten voordat ze over 1 uur of 3 zeg maar die afdaling gaat maken?
2: Ja, gewoon cool blijven. Gewoon doen wat mensen zeggen dat je moet doen. En weet je, er gaat altijd iemand met je mee. Want een instructeur die zit ernaast. Nou, ze heeft het al een paar keer gedaan, heb ik begrepen. Niet van de Euromast wel, maar met andere mensen van de, nou ja, ik weet niet meer wie.
1: Ja, de mariniers.
0: Oh ja,
2: de mariniers.
0: Ja,
2: dus ze heeft een beetje ervaring, heeft ze dus al zitten. Dus, en je hebt het zelf in de hand. Je kan net zo snel gaan als je wil. Als je hard aan dat touw trekt, dan ga je snel naar beneden.
0: Oh, het lijkt me zo spannend. Ja, ik heb zelf ook hoogtevrees. Ik heb ooit die Jordi Dijkshoorn van Delict heb ik gezien. Die werd ook gefilmd door Rijnmond. Nou, echt, die was zo angstig. En ik zou precies hetzelfde hebben. Misschien is dit geen positieve afsluiting voor Carola als ze nu luistert.
1: Maar
0: Marian, jouw positieve instelling helpt wel natuurlijk.
2: Ja, nou, ze moet gewoon genieten. Weet je, als je daar hangt, kijk er om je heen en geniet. Want je bent daar helemaal in je uppie.
0: Nou, inderdaad. En zij kan nog denken, dit is mijn stad. Ik ben hier de burgemeester van.
2: Zo is dat.
0: Dankjewel, Marian.

0: American Authors.
1: The best day of my life op Radio Rijnmond.
2: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je zo meteen van Philip van Es.
3: Ja, van file naar afsluiting en een macabere ontdekking in een vriezer van een overleden familielid. Dat dan meer zometeen.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux-studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux-collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
8: Oh ja joh?
7: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
9: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
2: Een hele goede morgen, het is bijna 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie met op dit moment één file. Namelijk op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost. 5 kilometer en daar doe je 5 minuten langer over.
1: Dan gaan we naar Stefan van de Grijze. Stefan, wat brengt deze dag? Een hele goede morgen.
10: Een hele goede morgen. Nou, er hangt veel bewolking boven de regio. Hier en daar is de paraplu even nodig deze ochtend door een passerende lichte regenbui. Nou, de droge natuur die is er heel blij mee, al zijn de hoeveelheden erg klein en zeer lokaal. Vanmiddag blijft het sowieso droog, komt de zon er ook wat vaker bij. En dan stijgt de temperatuur naar 20 of 21 graden met een matige noordwestenwind. Nou, morgen start ook met veel bewolking, maar morgenmiddag ziet het er goed uit. Meer ruimte voor de zon en het wordt warmer in de regio. Het wordt zo tussen de 24 en 25 graden. Zaterdag wordt het zelfs nog wat warmer. Geregeld zonneschijn, overal droog. Nou, dan kan de temperatuur oplopen naar zo'n 26 graden. Nou, de minste dag van het weekend is dan de zondag. Meer bewolking, een koelere dag ook met 21 of 22 graden. En soms wat regen of een paar buien. Ja, en maandag zou ook nog een laatste bui kunnen vallen. Want vanaf dinsdag lijkt een nieuwe, warme, droge periode aan te breken met meer zon. En dan wordt het woensdag weer 28 graden.
1: Maar niet meteen weer hittegolf tafereel dus.
10: Nou, er zit wel wat hitte in de pijpleiding, zoals ze dat zo mooi zeggen. We zien ook wel weer later in de week tropische temperaturen van 30 graden. Dus misschien is er wel iets mogelijk. Maar laten we eerst maar eens even die 28 graden afwachten.
1: Zo is het ook. Dankjewel, Steven van de Grijze. En we hebben één file en we hebben ook één Philip. Dat ja, mag best even voor geklapt worden voor zo'n woordgrap. De hoofdpunten van het nieuws, Philip van Es, goedemorgen.
11: Ja, je moet eens weten hoe vaak ik in de auto heb gezeten achterin met mijn ouders bij de Philip-berichten dacht dat ik aangesproken werd.
1: De Philip-bericht.
11: Ja, nee, ja, dat is het wordt file zo erg en dan, nou, ja. Dat geldt terzijde. Klein leed.
1: Heb je als je zo'n groot ego hebt, hè?
11: Nee. Nee. Jij wilt dat ik het nog lees of?
1: Ja, heel even.
11: Oké, het Dordhuis gaat weken later open dan gepland. Zo laat de gemeente Dordrecht aan RTV Dordrecht weten. De bouw van het nieuwe gemeentehuis heeft wat vertraging opgelopen. Officieel werd er nooit een datum gepland voor de opening, of gecommuniceerd in ieder geval. Toch stond 29 oktober bij verschillende betrokkenen met potlood in de agenda. Naar verluid zouden ook leden van de koninklijke familie bij de opening aanwezig zijn, maar die zijn afgebeld, zo meldt RTV Dordrecht. De gemeente verwacht dat het huis nu in november open kan voor publiek. En het wordt voor vrachtwagenchauffeurs de komende weken niet makkelijker. Naast dat ze niet meer over de Merwedebrug kunnen rijden, wordt er ook gewerkt aan de Moerdijkbrug. Voor chauffeurs is dat een belangrijke alternatieve route, meldt Omroep Brabant. En volgens een transporteur voelt het maken van de planning ondertussen alsof ze chauffeurs van de ene file en afsluiting naar de andere sturen. Het kost daardoor steeds meer tijd en werk om spullen bij de klanten te krijgen. Rijkswaterstaat laat woensdag weten dat er wel is gekeken naar uitstel van de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug, maar dat daar uiteindelijk niet voor gekozen is.
1: En we hebben dus ook nog de Papendrechtse brug.
11: Ja,
1: dus je hebt de Merwedebrug, de Moerdijkbrug en de Papendrechtse brug.
11: Binnenkort moet je via München proberen in het noorden van het land te komen. Een rouwende familie in Alaska die deed een heel macabere ontdekking in een diepvrieskist van een overleden familielid. Toen ze het huis in het plaatsje Juneau aan het leeghalen waren, troffen ze daar in de schuur lichaamsdelen in een vriezer aan. Uit onderzoek van de politie blijkt dat het om menselijke resten gaat. De politie in Alaska gaat ervan uit dat het slachtoffer in de vriezer een familielid is van de overledene huiseigenaar. Maar diegene werd niet vermist. Een arts moet de identiteit van het slachtoffer nog definitief vaststellen. Maar ze gaan er wel van uit, want de next of kin, zoals dat zo mooi heet, is al ingelicht.
1: Jeetje, wat een verhaal. Ja. Heel macaber. Waar kunnen we teruglezen of kijken?
11: Alaska News 5.
0: Ja. Dit is Radio Rijnmond.
1: Ja, daar heb ik al een abonnement op, dus dat komt wel goed.
11: Precies,
1: dat dacht ik al. December 1963.

0: Pasomie. Ilse de Lange voor je op Radio Rijnmond.
1: Nou, op Radio Rijnmond wordt je natuurlijk ook nauwgezet op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen in de stad, in Rotterdam, maar ook in de wijde omgeving. En gisteren werden opgeschrikt na onze uitzending door die enorme botsing op de Erasmusbrug van die twee trams. Nou, wat weten we tot dusver? Het ongeluk gebeurde rond 10:50 op de Erasmusbrug dus. Een tram die reed in volle vaart tegen een stilstaande tram die stond te wachten voor de open brug. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond. 5 slachtoffers waren dus

0: zo erg aan toe dat ze in ieder geval naar het ziekenhuis moesten om onderzocht te worden. Eén van hen is de chauffeur van de rijdende tram. Die raakte zwaar gewond. We spraken vanochtend met RET-directeur Linda Boot. En die vertelde wat ze tot dusver weten en wat ze allemaal hebben gedaan.
1: We hebben die voertuigen afgesleept. Dat is gisteravond om 6:00 is dat gebeurd. Mm-hmm. Die gaan naar de remise, die staan daar nu en die worden helemaal uit elkaar gehaald. Kun je je wel voorstellen. Want ja. Je bent natuurlijk op zoek technisch naar van, hoe zit het technisch in elkaar. En de bestuurder, die, daarvan heb ik begrepen dat hij inmiddels thuis is. Dus dat is aan de ene kant, dat is denk ik goed nieuws. Want dat betekent dat het niet al te ernstig met hem is.
0: Maar heb je hem gesproken?
1: Nee, we hebben nog niet gesproken. Want je kunt je ook voorstellen, want een klap die heeft meegemaakt. Mm-hmm. Dus om iemand dan op dezelfde dag nog te spreken, dat doen we pas vandaag of zelfs morgen. Die man die moest ook even met zijn familie en zoals iedereen die daar natuurlijk gisteren bij was, dan ben je ontzettend geschrokken en in shock. Dus dat is het beste moment om met iemand te spreken.
0: Nee, daar kan me
1: dus
0: wel iets bij voorstellen, Linda. Maar nu worden er wel beelden gemaakt in die tram. Dus ik kan me voorstellen dat inmiddels wel is gebleken wat er nu precies is gebeurd. Wij hebben ook een van de bestuurders van de RET gesproken. En die zei ook, het kan bijna niet anders dan dat het een onwelwording is van de bestuurder.
1: Nou, daar ga ik dus echt helemaal niks over zeggen. Want iedereen kan speculeren. Ik heb dat gisteren ook gezegd. Maar we weten nog steeds niet of het iets technisch is of toch van de bestuurder. En het heeft ook geen zin om daar nu heel... we moeten dat gewoon zorgvuldig onderzoeken. En dat gaat echt geen maanden duren. Maar ook niet 24 uur. Zo moet je dat niet doen. Die trams zijn heel erg beschadigd. Hebben jullie zelf ook gezien. Dan moeten de harde schijven moeten eruit worden gehaald als het gaat over beelden. Er moet gekeken worden naar de constructie van zo'n dodemansknop. Er moeten allerlei dingen gebeuren. En we moeten natuurlijk met de betrokken mensen praten. En gelukkig kunnen we met ze praten.
0: Al dus Linda Boot, dus directeur van de RET. En zodra er meer nieuws is, dan hoor je dat uiteraard als eerste op Radio Rijnmond. En lees je dat ook op rijnmond.nl.

0: prachtige klanken van Coldplay en Paradise op Radio Rijnmond.
1: En de kans dat de Dance Parade na 18 jaar afwezigheid vanaf volgend jaar weer terugkeert op de festivalkalender is erg groot. Jasper Scholten van Jemer Eventmakers is in elk geval voorzichtig positief. Toch Jasper? Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, zeker wel. Het is alleen wel zo. We zijn heel erg druk om te kijken of het eindelijk mogelijk kan worden. Maar het heeft er nog nooit zo goed uitgezien als nu.
0: Jij zegt, we zijn nog nooit zo dichtbij geweest als nu. Wat maakt je nu echt optimistisch, terwijl 4 eerdere pogingen mislukten?
2: Dat is het feit dat echt achter de schermen we aan alle kanten met elkaar bezig zijn om het voor elkaar te krijgen. Dus zowel stadhuis, de verschillende diensten, directie veiligheid. Nou ja, wij als organisatie. Maar, zeg ik ook bij, het moet niet zo zijn dat er ineens hele rare vergunningseisen of veiligheidseisen komen. Want dan, ja, weet je wel, dan zullen we misschien toch weer
1: Dat het dan niet doorgaat.
2: Zou kunnen, hè? Maar we zijn nu wel positief gestemd. We doen er alles aan om het voor elkaar te krijgen.
1: En wat maakte vroeger dan die Dance Parade zo iconisch?
2: Ik denk dat het ook, het waren 35 tot 40 trucks waren het vroeger. Met een dwarsversnede van datgene wat er op dancegebied in het uitgaansleven gebeurt. Het is zo dat, ja, die hadden allemaal hun eigen energie. En die samengebalde energie, die voelde je wel echt door de stad gaan.
0: Het was een soort zomercarnaval. Maar dan dus met trucks van, met allemaal dance trucks en zo. DJ Paul en al die andere iconische artiesten. En er was er ook nog altijd een afterparty. Maar op het laatst niet meer, geloof ik. Hoe zat dat ook alweer?
2: De stad is inmiddels volgebouwd, maar we eindigden ooit in 1997 op de Parkkade.
0: Ja.
2: Het jaar erop op de Mullerpier, die is helemaal volgebouwd. En vervolgens in jaren 4, 5 op de Schiavenlooipier met een pontonbrug tussen de twee gebieden. En uiteindelijk gingen we met over de meest swingende brug van Nederland naar richting Katendrecht. Maar dat weten we ook allemaal, dat is ook vrijwel helemaal volgebouwd.
1: Ja.
0: Dus waar moet die afterparty dan komen?
2: Nee, wat wij nu gaan doen is, die parade gaat wat langer duren. En die gaat wat langzamer door de stad. En vervolgens geven wij het terug aan het uitgaansleven.
0: Oh ja.
2: Dus
0: ja.
2: Dan kan je feesten overal verwachten. Zoals wij het nu voor ons zien.
0: Ik snap
2: het. Door heel de stad.
0: Ja, de Dance Parade stopte destijds vanwege de veiligheid. Abu Talib was er ook bepaald geen voorstander van. Is Rotterdam inmiddels veranderd? Of is het vooral de manier waarop je zo'n evenement organiseert?
2: Ik denk dat de stad zeker ook veranderd is. We hebben echt een totaal andere burgemeester met een hele goede, coole visie. En die wil de stad gewoon ook aantrekkelijk houden voor haar bewoners en nieuwe bewoners. Ik denk dat ook dat we ook in overleg met en samen toch tot een goed verhaal kunnen komen. Ik denk dat dat het wel is.
0: Hoeveel slapeloze nachten heeft dit dossier inmiddels gekost, Jasper?
2: Ik bedoel in 18 jaar, weet je wel. Inderdaad, 4 keer een plan. Ook een plan een keer ingehackt en elke keer werden we weer teruggefloten. Slapeloze nachten was het niet, maar wel een bron van ergernis af en toe.
0: Nou, snap ik. Ja, het is nog erger dan het vuurwerk, zullen we maar zeggen, hè?
2: Precies. Iemand zei van, ze moeten over jullie een soapserie gaan maken. En dan wordt jouw rol gespeeld door Frank Lammers. Toen zei ik, maakt mij niet uit als we de royalties maar krijgen.
0: Oh, geweldig. En wat is op dit moment de grootste hobbel, denk jij? Geld, veiligheid of vergunningen?
2: Dit zijn de hoofdonderwerpen waar het op kan stuk loopt.
0: Ja. En wanneer durf je hardop te zeggen, het gaat door, it get on?
2: Nou, ik denk dat dat wel tussen nu en een aantal maanden is. Dat is niet meer een kwestie van, ik zeg maar wat. In december is het te laat voor volgend jaar.
0: Precies.
2: Dus ik denk wel dat het mogelijk eerder zou kunnen.
0: Wil je tot slot nog iets zeggen tegen burgemeester Schouten die over 2 uur aan haar abseilavontuur gaat beginnen en dus op grote hoogte is inmiddels?
2: Nou, het is geen geheim dat ik een voorstander ben van vrouwen op hoge posities. Ik vind het heel fijn dat ze met visie en lef hiermee aan de slag wil.
0: Ja. Ik zou het ook zeggen als ik jou was. Ik hou van u, kan je ook zeggen, maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja. Nee. Ja, ja. Hey, hartstikke goed. Jasper, ik vond het een leuk en enerverend gesprek. En laten we hopen dat die Dance Parade net zo enerverend wordt als jij als persoon en als dit gesprek.
2: Ja. We kijken er naar uit.
0: Oké dan. Hey Jasper, spreek je.
2: Hoi.
1: Doei, doei.
2: Hoi.
0: Jasper Scholten was dat van JMR Eventmakers. Die zich dus voorbereidt op mogelijk een nieuwe editie na 18 jaar afwezigheid van het Dance Parade. Zou wel heel bijzonder zijn. Wat ook bijzonder was deze week. Ik neem je toch nog even mee terug naar mijn mooie concertervaring van eerder deze week. Ik was samen met mijn buurmeisje bij een band waar ik vroeger naar luisterde. Toen ik als jochie met een Walkman naar school liep, naar de basisschool. Dan luisterden we samen naar liedjes van Clouseau op een cassettebandje. En Clouseau trad dus op in het Zuiderparktheater in Den Haag. En het was zo intiem en zo mooi. En dat deden ze alle liedjes die je kan voorstellen. Van Anne tot aan Domino. En nou ja, ook deze kwam voorbij. En die wil ik je toch niet onthouden. Op Radio Rijnmond, zet hem lekker hard, zou ik zeggen, als het voor jou ook nostalgie betekent. Clouseau, daar gaat ze.

0: was zo'n grote hit, maar niet eens een nummer 1 hit. Ze hebben er maar eentje gehad, nummer 1 in Nederland. En dat was Passie. Ja, wat mij betreft wordt elke radiozender in Nederland binnenkort omgedoopt tot Clouseau FM. En draaien we alleen nog maar liedjes van deze Belgische band. Maar daar ben ik waarschijnlijk de enige in.
1: Ja, want zeker. Zometeen is het tijd voor de boeren met Cheryl Samson. En die komt alvast in de zomerse sfeer met de 5 aan 9 voor het zomercarnaval van dit weekend.
0: Ja, man.
1: Met onder andere Enrique Iglesias, Gloria Estefan en Luis Fonsi.
0: Oh, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito. Zometeen Cheryl Samson, die zelf ook al het zonnetje in huis is om alvast in de stemming te komen voor het zomercarnaval.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
7: Hè? Nu alweer?
8: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
7: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
8: Ook dan moet je aangifte doen.
7: Nou, goed dat je het zegt.
8: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
7: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis meer met Golden eSIM.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Download de app of ga naar goldenesim.com.
11: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
14: Het is bijna 9 uur. Je luistert naar Rijnmond. Goedemorgen. En we gaan zo meteen heel erg gezellig de boer op. We gaan ook alvast een voorsprong nemen op het zomercarnaval. Heel veel fijne zomerse plaatjes zijn geselecteerd. Dankzij het bestuurslid van de organisatie van het zomercarnaval kun je daar zo meteen van genieten. En waarom die nummers? En dat gaat Wereld zo meteen zelf vertellen. Eerst tijd voor het nieuws met Philip van Es. Goedemorgen, Philip.
15: Goedemorgen. De RET tast nog in het duister over de toedracht van het ongeluk op de Erasmusbrug van gistermiddag. Een tram botste daarbij op een tram die stond te wachten op de geopende brug. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond, waarvan 1 iemand zwaar gewond. Over de oorzaak is nog niks bekend, zo zegt RET-directeur Linda Boot.
16: Iedereen kan speculeren, ik heb dat gisteren ook gezegd. Maar we weten nog steeds niet of het iets technisch is of toch van de bestuurder. En het heeft ook geen zin om daar nu heel... We moeten dat gewoon zorgvuldig onderzoeken.
15: Inmiddels is de bestuurder van de tram die achterop reed weer thuis. De komende dagen worden de trams uit elkaar gehaald en worden de camerabeelden uit de trams bestudeerd. Daarnaast wil de RET graag nog in contact komen met de mensen die in de tram zaten, maar niet gewond raakten, om hen te kunnen ondersteunen als dat nodig is. En door de lage waterstand vanwege de droogte wordt de scheepvaart in onze regio flink beperkt, zo laat het Hoogheemraadschap Delfland weten. Om het zoetwater te beschermen mogen er vanaf 12 uur komende nacht geen boten meer door de buitensluis in Schiedam, de Vlaardinger Driesluizen en de Monsterse sluis in Maassluis. Bij de parksluizen kunnen boten nog wel het gebied invaren, maar dat kan alleen binnen een tijdsbestek van 6 uur bij hoogtij. Dit om te voorkomen dat zoutwater vanuit zee vermengd wordt met zoetwater. En de bibliotheek in Schiedam gaat morgen weer open na de brand van 2 weken geleden. Toen brak er brand uit op het herentoilet van de Korenbeurs, waardoor er veel rook en roetschade ontstond. De afgelopen tijd is de roetschade aan dik 35.000 boeken hersteld door specialisten. Nog niet het hele pand gaat open. Zo krijgen de toiletten eerst een volledige makeover. En ook kunnen reserveringen van boeken iets vertraagd zijn. En het Dordhuis gaat weken later open dan gepland. Zo laat de gemeente Dordrecht aan RTV Dordrecht weten. De bouw van het nieuwe gemeentehuis heeft wat vertraging opgelopen. Officieel werd er nooit een datum gecommuniceerd voor de opening. Maar toch stond 29 oktober bij verschillende partijen met potlood in de agenda. Naar verluid zouden ook leden van de koninklijke familie bij de opening aanwezig zijn. De vertraging zou zijn opgelopen doordat enkele technische systemen opnieuw geïnstalleerd moeten worden. De gemeente verwacht dat het Dordhuis nu in november open kan voor publiek. En dan nog het weer. Veel bewolking met vanochtend nog wat lichte regen. Vanmiddag droog en dan breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. Morgen zonnig en droog bij een maximum van 25 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
14: Heb ik nog één kleine vertraging voor je in onze regio. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum sta je ruim 5 minuten stil.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
17: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
18: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
21: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
22: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
23: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
24: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
25: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
26: Zijn we er al?
25: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
27: Oh ja, verzekering.
25: En weer door met de Ora autoverzekering.
28: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
25: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Dit is Radio Rijnmond.
2: De boer op.
3: Sheryl Sampson. Radio met een grote R.
29: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. Na 9.
30: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
1: En de 5 na 9 is heel fijn hoor, want we nemen een voorproefje op het grote festival. Dat gaat plaatsvinden op zaterdag. Ja, het zomercarnaval raast weer door de stad. Even kijken hoor, 2500 dansers en danseressen. 25 carnavalsgroepen en praalwagens helemaal door de stad van Rotterdam. En deze 5 na 9 is samengesteld door bestuurslid van Rotterdam Unlimited, Wienot Datadien. Goedemorgen Wienot.
2: Goedemorgen, Cheryl.
1: Ben je nog zenuwachtig voor zaterdag? Of doe je het al zo?
2: Helemaal niet.
1: En hoe komt dat? Dat jij geen zenuwen meer hebt bij een van de grootste evenementen van de stad?
2: Omdat we het gewoon goed georganiseerd hebben. Dus dan heb je geen zenuwen. Ben je gewoon tijd er gewoon voor. En dan ga je gewoon ervoor. Dan ga je voor een geweldig festival. En dan kun je nog even inhaken. Het zijn dit jaar geen 25, maar het zijn dit jaar 40 groepen die door de stad heen trekken.
1: Dat is wel een behoorlijke correctie inderdaad. Het zijn er veel meer. Want die ruimte is er ook. Dat het festival kan blijven groeien. Of zit er wel een soort max aan op een gegeven moment?
2: Nee, we zijn wel gebonden uiteraard aan een x-aantal uren die we de stad in mogen doortrekken. En dat heeft een looptijd. Proberen we uiteraard ons ook zeker aan te houden. Want je bent gebonden aan regels en wetgeving. Je moet tegen een bepaalde tijd beginnen, tegen een bepaalde tijd stoppen. Moet worden schoongemaakt. Dus je houdt je aan regels die worden gesteld vanuit de gemeente.
1: Ja, dat is heel erg goed dat die regels er zijn natuurlijk. Want daarom is het al heel erg lang een zeer geliefd feestje van onze stad.
2: Zeker.
1: Maar een feestje waar jij niet zo heel erg veel van kunt genieten. Want je bent continu de hoortoppen op die dag zelf.
2: Nou, dat is niet waar, want het organiseren van is ook alvast genieten. En ik heb uiteraard gelezen wat alle groepen met zich gaan meebrengen. Ik ga er zeker van genieten, absoluut.
1: Oké, maar je hebt geen favoriete plek in de stad waar je graag kijkt? Want ik weet dat sommige mensen die al jaren gaan, staan altijd op de Nieuwe Binnenweg of staan altijd daar. Want daar zie je het best. Heb jij dat ook?
2: Nou, ik heb niet een favoriete plek waar ik wil staan. Maar het is gewoon prettig om bij rond. Ja, ik heb ook diverse plekken staan. Aan het begin is het uiteraard altijd fijn.
1: Mm-hmm.
2: Dan heb je het begin van de parade. Maar ook bij depots een leuke omgeving om te staan. Bij stadhuis. Maar het wordt ook al crowded. Dus je kunt je liever spreiden langs de routes. Zodat je gewoon een beter beeld hebt van wat er allemaal langskomt.
1: En hoe belangrijk is het festival voor de stad Rotterdam, vind jij, Wienot?
2: Ik vind het een immense toevoeging voor de stad Rotterdam. Het zomercarnaval heeft ook ervoor gezorgd dat Rotterdam vorig jaar tot beste festivalstad is benoemd van Europa. Dus ik vind het best wel belangrijk. Het zorgt ook voor diversiteit. Het brengt culturen samen. Het brengt mensen samen, generaties samen. Dus ik vind het best wel een belangrijk event. Zeker.
1: En jij hebt de 5 na 9, die krijgen we dankzij jou. We hebben vast een soort voorproefje genomen op het zomercarnaval. Even wat nummers bij Lando van Enrique Iglesias. Waarom wil je dat nummer graag laten horen aan iedereen van Rijnmond?
2: Nou kijk, het bailando zegt al genoeg, hè? We gaan dansen.
1: Precies. Hou je zelf een beetje van dansen dan, Wienot?
2: Zeker, absoluut. Absoluut, absoluut. Ik hou zeker van dansen. Ja, ik heb vroeger ook heel veel gedanst. Nu niet meer zoveel. Ik ben ook ietsje ouder, ietsje rustiger geworden. Dus, maar dansen zit zeker in mijn bloed. Dat is absoluut.
1: Ja, dat sowieso is er een heel dansbare 5 naar 9. Want ook Danza Kuduro heb je uitgekozen. Is misschien een artiest, Lucenzo, die niet zoveel mensen kennen.
2: Maar Danza Kuduro is een nummer geweest dat volgens mij, ik dacht 2 of 3 jaar terug, is het een immense hit geweest.
1: Mm-hmm.
2: Op de eilanden. En dat dat doet het altijd goed. Het is een heel goed, het is een prachtig nummer.
1: Nou, dan gaan we daar zo meteen een beetje op dansen. En ik hoop dat je dan het werk nog leuker vindt. Je vindt je werk al als bestuurslid heel erg leuk.
2: Zeker.
1: En dan ga ik met deze 5 naar 9 ervoor zorgen dat het nog veel leuker wordt. Ga je ervan genieten, Wienot?
2: Ik ga er zeker van genieten. En ik wil ook wel zeggen van vanavond. Nee, morgenavond hebben we Battle of Drums.
1: Precies.
2: Hè? Dat is ook nog wat, waar de mensen ook naartoe kunnen komen. Het begint om 7 uur. Nee, 6 uur. Sorry. De start van de parade is om 5 uur.
1: Ja.
2: Dan komen ze 6 uur aan en hebben we om rond 1 uur of 7 hebben dan het podium gedeeld, de podiumshow.
1: En waar staat het podium?
2: Bij het stadhuis.
1: Precies.
2: Bij het stadhuis. En zaterdagochtend hebben we de salsa gebeuren bij het station. In de ochtend. En dan om 12 uur de start van de straatparade.
1: Hartstikke.
2: Waar het allemaal om draait.
1: Dat is waar de dag, waar zaterdag in ieder geval volledig om draait.
2: Nou, ja.
1: Ga genieten. Heel erg veel plezier. Heel erg bedankt voor je 8:55. Ga ervan genieten. Ja. Je hoorde Wienold Datadien.
2: Jullie ook. En Rotterdam ook.
1: Ja, precies. Hij is bestuurslid van Rotterdam Unlimited. En ik wil je nog even zeggen, stel nou dat je er niet bij kunt zijn om wat voor reden dan ook. Misschien is er iets dat je even niet lekker kunt wandelen en ook niet kunt dansen. Nou, je hebt de juiste vrienden, namelijk jouw vrienden van Rijnmond. Vanaf 1:00 tot 2:30 kun je hier bij Rijnmond genieten van een live registratie van de straatparade. En die maken we samen met Open Rotterdam. En vanaf 5:00 is er een compilatie te zien van de straatparade. En zoals Wienold net al zei, dit was een enorme hit een paar jaar geleden. Danza Coduro van Lucenzo.

0: Cito.
1: Ook de 5 favoriete platen van jouw club, bedrijf, stichting of vereniging. Bij Radio Rijnmond? Mail naar radio@rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
4: Ga jij zaterdag 25 juli naar de straatparade van het Rotterdam Unlimited Zomercarnaval? Kijk dan uit naar het fototeam van Open Rotterdam en Rijnmond. Stap erin, lach naar de camera, want jij maakt het zomercarnaval nog mooier. Check voor meer op rotterdamunlimited.com.
5: Rouwkaart, kist,
6: uitvaartpraat.
5: Bloemstuk, koets met paarden,
6: uitvaartpraat.
5: Koffie, cake, bitterballen,
6: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
7: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
6: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Biemans Uitvaartzorg.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
9: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten... en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
10: Het is 2 minuten over 9:30. Je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. Zometeen krijgen de hoofdpunten van het nieuws. Wil ik je eerst nog vertellen dat op de A27 Breda richting Gorkum... bij de brug bij Gorkum, die is dicht door zware vrachtwagens... is schade aan de brug en daarom is er ook een verbod voor vrachtverkeer. En het weer van vandaag, nou ja, veel bewolking. In de ochtend plaatst er nog wat lichte regen. Vanmiddag blijft het wel droog en breekt de zon wat vaker door. En het wordt rond de 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en daalt de temperatuur naar 15 graden. Maar morgen is er meer zon en blijft het droog, wordt het warmer met temperaturen tussen de 24 en 25 graden. En zaterdag wordt het vrij warm met temperaturen tussen de 24 en 26 graden. Goedemorgen, Philip.
11: Goedemorgen. Een 13-jarige jongen is door de politie in Spijkenisse gearresteerd omdat hij zich voordeed als nepagent. De jongen had onder andere 20.000 euro aan sieraden buitgemaakt en een pinpas gestolen. Daarmee werd ook geld gepind overigens. De babbeltruc bestaat er vaak uit dat slachtoffers vooraf gebeld worden... dat er inbraken in de buurt zijn en dat er een agent komt... die de waardevolle spullen van het slachtoffer komt veiligstellen. De jongen lag nog te slapen toen de politie hem kwam halen. En dat gebeurde ook nog eens midden in zijn zomervakantie.
10: Ach, ik vind het zo erg. Dat het natuurlijk vaak oudere slachtoffers die hier intrappen. En dit is een beetje victim blaming dat ik ga doen. Maar dat ze dan ook inderdaad een kind gebruiken. Waarschijnlijk expres, want dan zit je weer met jeugd terecht en dergelijke.
11: Ja, minderjarigen ja, pakken, precies. Want dan krijgen ze maar maximaal 2 jaar.
10: Precies, dat idee.
11: En in Maassluis zijn er nog veel vraagtekens rondom de bewaakte fietsenstalling bij het metrostation in het centrum. Na eerder gesteggel heeft de rechter nu besloten dat de gemeente Maassluis het contract met de uitbater mocht opzeggen. De gemeente deed dat omdat de uitbater in 5 maanden tijd 31 keer te laat openging. De openingstijd is om 8 uur, maar dat werd dus niet altijd gehaald. En daardoor konden mensen 's ochtends daar hun fiets niet stallen. De uitbater is geliefd bij de mensen uit de omgeving omdat hij een oogje in het zeil houdt op het station. De uitbater gaat nu proberen via een kort geding zijn vergunning weer terug te krijgen. En de aap die eind juni ontsnapte in safaripark Beekse Bergen... die is woensdagmiddag veilig teruggevonden, zo meldt
10: het
11: park.
10: Toch wel, ik weet dat hij gelokt werd her en der inderdaad, ja.
11: Ja, het aapje werd in een vangkooi gevonden. Die was neergezet als onderdeel van de zoekactie. De aap was dikke maand vermist. De kuifman Gabij, als ik het goed uitspreek...
10: Ik geloof je.
11: Ja, moet nu de eerste 30 dagen in quarantaine. En daarna mag hij weer terug naar de groep.
10: Gezellig, dankjewel Philip.
11: Alsjeblieft.
12: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: met een grote R.

Moppy Disco op de donderdagochtend. Verzorgd door Dan Hartman en Relight My Fire. Ja, kom je gezellig langs in de automatenhoek van Rijnmond. We hebben koffie, we hebben thee, we hebben melk. Het is gewoon heel erg gezellig. En ik ben in een beetje nostalgische bui. Ja, ik had het gisteren ook. Toen hadden we het over schoolmusicals. Die laatste week van de basisschool. En ik zag het op sociale media, zag ik het voorbij komen. Het einde van een tijdperk. Namelijk het Boelier, Kaasboer was het. Maar het leek ook een beetje een mini-clubhuis in het Oude Noorden. Heb ik het over Berkhout? Ja, die is ermee gestopt. Die winkel is niet meer. En toen moest ik denken aan al die leuke winkeltjes die inmiddels zijn verdwenen voor heel veel eenheidsworst. Het is allemaal grote ketens die het nu overnemen. Ik heb het zelf al vaker gezegd. Ik ben voor grotendeels opgegroeid in de Capelle aan de IJssel. En dan heel specifiek in Capelle Schollevaar. En daar had je dan vroeger meneer Kees. Dat was een soort sigarenboer, tijdschriftenwinkel. En dan ging je dan op vrijdag ging je dan snoepjes halen. Later kwam er nog een mevrouw Kees bij. Toen werd de video heel erg populair. En kreeg ook een videocase. Kortom, al die leuke kleine winkeltjes waar ik heel graag heen ging. In Rotterdam had je een hele leuke kledingzaak. Die heette dan Sister Moon. Allemaal weg. En ik mis het. Nou, jij misschien ook? Ben je ook een beetje nostalgisch naar wat er ooit was en nu niet meer is? Laat het me dan alsjeblieft weten door een appje te sturen. Gebruik daarvoor de Rijnmond-app. En dan gaan we gewoon zelf een beetje wandelen op Memory Lane. En natuurlijk heb ik ook heel veel fijne muziek voor je meegenomen. Alleen het allerbeste hè, uit de jaren 80, 90 en nu. Zoals deze, Banners, met Someone to You.

0: beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw nieuws, jouw muziek, jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Weather With You van Crowded House hier bij De Boer op waar ik in een nostalgische bui ben en terugblik op allerlei winkeltjes die zijn verdwenen naar aanleiding van het verdwijnen van Berghout in het Oude Noorden. Nou, gelukkig loop ik niet alleen op deze memory lane, want Peter Smit komt gezellig naast me lopen en hij zegt, nou, de kleine winkeltjes die verdwenen zijn, wat dacht je van de winkel van Hans van Bokkum in Pernis? Iedere Pernisser kent het nog. Nou, ik heb een foto gezien, echt een prachtig winkeltje met alles wat je maar denkt te kunnen kopen, nodig te hebben, kunt kopen daar.

0: scrubbing shop, hè?
1: Ja, dat was ik, hè? De grooving disc jockey, daar had hij het over. Monty Python, always look on the bright side of life. En ze had het ook over moan, moan, moan. Klagen, klagen, klagen. Ja, is het klagen wat ik doe? Nee, ik noem het liever dat ik op de nostalgische tour ben. Nou, ik ben op zoek naar die kleine winkeltjes die de buurt zoveel leuker maakten. In Capelle Scholler hadden we onder meer meneer Kees. In Pernis hadden ze het winkeltje waar je schroefjes per stuk kon kopen. Van Hans van Bokkum, laat het me weten via de Rijnmond-app. Tot aan het nieuws, Marillion met Kaylee.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
3: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer, kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur en is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Het is 10 uur. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. We gaan ook meteen verder met De Boer op. Met heel veel fijne muziek uit de jaren 80, 90. En nu, je hoort Vanessa Carlton samen met de Counting Crows Big Yellow Taxi. En een nummer gemaakt over een taart die in de regen wordt achtergelaten. Dat hoor je allemaal zo meteen. Eerst tijd voor het nieuws met Philip van Es. Goedemorgen, Philip.
12: Goedemorgen. De RET tast nog in het duister over de toedracht van het ongeluk op de Erasmusbrug van gistermiddag. Een tram botste daarbij achterop een tram die stond te wachten op de geopende brug. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond, waarvan 1 iemand zwaar gewond. Over de oorzaak is nog niks bekend, zo zegt RET-directeur Linda Boot.
13: Iedereen kan speculeren, ik heb dat gisteren ook gezegd. Maar we weten nog steeds niet of het iets technisch is of toch van de bestuurder. En het heeft ook geen zin om daar nu heel... We moeten dat gewoon zorgvuldig onderzoeken.
12: Inmiddels is de bestuurder van de tram die achterop reed weer naar huis. De komende dagen worden de trams uit elkaar gehaald en worden de camerabeelden uit de trams bestudeerd. Daarnaast wil de RET graag nog in contact komen met mensen die in de tram zaten, maar niet gewond raakten, om hen te kunnen ondersteunen als dat nodig is. En door de lage waterstand vanwege de droogte wordt de scheepvaart in de regio flink beperkt, zo laat het Hoogheemraadschap Delfland weten. Om het zoetwater te beschermen mogen er vanaf 12 uur komende nacht geen boten meer door de buitensluis in Schiedam, de Vlaardingen 3 sluizen en de Monsterse sluis in Maassluis. Bij de parksluizen kunnen boten nog wel het gebied invaren, maar dat kan alleen binnen een tijdsbestek van 6 uur bij hoogtij. Dit om te voorkomen dat zoutwater uit zee vermengd wordt met het zoete water in het gebied. En in Maassluis zijn er nog veel vraagtekens rondom de bewaakte fietsenstalling bij metrostation Maassluis Centrum. Na eerder gesteggel heeft de rechter besloten dat de gemeente Maassluis het contract met de uitbater mocht opzeggen. De gemeente deed dat omdat de uitbater in 5 maanden tijd 31 keer te laat openging. Daardoor konden mensen hun fietsen er niet stallen. De uitbater is wel geliefd bij mensen uit de omgeving, omdat hij een oogje in het zeil houdt. De uitbater laat aan de WOS weten dat hij gaat proberen via een kort geding zijn vergunning terug te krijgen. En een 13-jarige jongen is door de politie in Spijkenisse gearresteerd omdat hij zich voordeed als nepagent. De jongen had onder andere 20.000 euro aan sieraden buitgemaakt en een pinpas gestolen waarmee geld werd gepind. De babbeltruc bestaat er vaak uit dat een slachtoffer vooraf gebeld wordt over inbraken in de buurt en dat er een agent komt die de waardevolle spullen van het slachtoffer komt veiligstellen. De jongen lag nog te slapen toen de politie hem op kwam halen midden in zijn zomervakantie. En dan nog het weer. Veel bewolking met vanochtend nog wat lichte regen. Vanmiddag droog en dan breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. Morgen meer zon en droog bij een maximum van 25 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.
11: Oh, ik dacht dat ik nog wat wielen voor je had. Maar die verloopte net weg, dus in de hele regio kun je lekker doorrijden.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
18: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
18: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
20: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
21: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
22: Dit is Radio Rijnmond.
23: De boer op.
22: Sheryl Sampson. Radio met een grote R.

het origineel is van Joni Mitchell. Janet Jackson samplede het nog. En later kwamen de Counting Crows samen met Vanessa Carlton. En die maakte deze hele leuke versie van A Big Yellow Taxi. Goedemorgen. Het is bijna 10:10. Het tweede uur van De Boer op is begonnen met de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. En ik ben een beetje een nostalgische bui vanwege het vertrek van het winkeltje Berkhout. Dat had nog een vestiging in het Oude Noorden in Rotterdam. Die is er mee gestopt. En ik moest denken aan al die leuke winkeltjes die in de loop der jaren zijn verdwenen. En ja, ik weet dat het ook wel een beetje te maken heeft met dat tijden veranderen. Maar hier bij Rijnmond mag ik best af en toe een beetje nostalgisch zijn. Ben ik niet alleen in. Peter kwam gezellig mee wandelen op deze nostalgische route. En die zei, het winkeltje van Hans van Bokken in Pernisje kon er alles krijgen. Schroefjes kon je per stuk kopen. Dat moest ik doen voor mijn vader. En Yvonne, die kent dat winkeltje ook. En die zei van, ja, nog even over het winkeltje van Hans van Bokken op Pernis. Tot het plafond zonder de spullen. En als je bijvoorbeeld een bepaald soort schroefje nodig had, pakte hij het gelijk, wist hij precies waar het lag. Kijk, dat soort winkeltjes bedoel ik nog. Heb jij dat ook nog, dat je van die bepaalde winkeltjes mist die belangrijk waren in je jeugd of die leuk waren in het dorp? Kun je me dat laten weten door die Rijnmond-app te gebruiken? En dan zei je Pardoes hier gezellig in de koffiecorner van De Boer op. Als je dan toch die app van Rijnmond bij de hand hebt, let wel goed op, want die kun je ook zo meteen gebruiken als je mee wilt doen aan het spelletje Koppensnellers. Een deel van het nieuws van Philip van S is weggevallen. En als je dat nou goed weet te beantwoorden waar dat nieuwsberichtje over gaat, dan maak je kans op een goed gevulde snackpan. En ding je ook mee naar de enige echte maandprijs van deze maand. Dat is een abonnement voor het hele gezin voor Diergaarde Blijdorp. En ik zei het net al, een nummer over een taart die in de regen staat. Ja, dat klinkt heel erg raar, maar als je een fenomenale zangeres als Donna Summer daarop loslaat, dan krijg je toch wel een heel goed nummer, namelijk dit MacArthur Park.

0: Het is mij toen niet gelukt toen ze optrad tijdens het North Sea Jazz Festival om binnen te komen in de Darling, want daar stond deze zangeres. Dus die mensen die er wel waren, die kunnen dus zeggen, die is Janice Bureau. Ja, die heb ik inderdaad gezien bij North Sea Jazz.
1: Sneller.
0: Wat ik dan wel weer kan, is een luisteraar van Rijnmond heel erg blij maken met een goed gevulde snackpan en ook een heel mooi jaarabonnement voor de Diergaarde Blijdorp. Moet je wel heel erg goed opletten, want in de koffiecorner van Rijnmond kwam ook fijne collega Philip van Es voorbij en die vertelde een leuk nieuwtje. Maar ja, net op dat moment ging de koffiebonenmaler aan en viel er een deel van zijn verhaaltje weg. Maar wat?
2: En het Vlaardingse muziekfenomeen Orgeljoke treedt alsnog op bij een WK.
0: Ja, bij welk WK treedt Orgeljoke alsnog op? Is het A, het WK hockey? Of is het B, het WK handbal? Of toch C, WK hockey? Dus bij welk WK treedt orgelfenomeen Orgeljoke alsnog op? Als je denkt dat het A is, dan is het dus het WK hockey. Denk je, nee, ze treedt op bij het WK handbal. Dan laat je het me weten door B te appen. Of denk je, nee, het is toch echt het WK volleybal. Dan stuur je C via die Rijnmond-app en dan maak je kans op die leuke prijzen. En ik heb zo nog voor jou Clean Bandit samen met Sarah Larsson. Maar eerst de terugkeer van een zangeres die groots was in de jaren 60 vooral. Ik weet ook wat ze toch groot voorbeeld is voor regiogenoot Anita Meijer. Maar ze was een beetje in de vergetelheid geraakt in de jaren 80, Dutchie Springfield. Maar toen waren er de mannen van de Pet Shop Boys en dachten van ja, zo'n mooie stem. Generaties moeten daarvan blijven genieten. En toen maakte ze samen met haar What Have I Done to Deserve This.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Symphony Clean Bandit samen met Sarah Larsson. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Filip. Maar tot die tijd, de kast met Hart van Mijn Gevoel.

0: Het is 10:30 geweest met mijn Rijnmond. Goedemorgen. Je krijgt zometeen de hoofdpunten van het nieuws van Philip van Est. Maar eerst vertel ik je dat het weer van vandaag niet zo heel erg lekker zomers is. Het is namelijk behoorlijk bewolkt. En in de ochtend kan plaatselijk nog wat lichte regen vallen. Maar vanmiddag blijft het droog en breekt de zon iets vaker door. Het wordt rond de 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. En er is weinig wind en de temperatuur daalt dan naar graad of 15. Morgen is er meer zon, blijft het droog, wordt het iets warmer met een temperatuur tussen de 24 en 25 graden. En zaterdag wordt het nog iets warmer met temperaturen rond de 24 en 26 graden. Goedemorgen, Philip.
1: Goedemorgen, het helpt ook wel als je schuif openzet. De Rotterdamse haven die groeit weer voorzichtig. Opvallend genoeg komt dat niet door containers, zoals je zou verwachten, maar door olie en kolen. De oorlog in het Midden-Oosten speelt daar een grote rol bij. Zo blijkt uit de jaarcijfers van het havenbedrijf. Doordat de olieprijzen de afgelopen maanden flink gestegen zijn, gingen Europese olieraffinaderijen meer ruwe olie verwerken. Dat gebeurde dus ook in Rotterdam, waardoor de overslag van olieproducten met bijna 5% steeg. In de eerste 6 maanden van dit jaar werd 212 miljoen ton aan goederen overgeslagen.
0: Ik kan niet voor me zien.
1: Nee. Dat is echt. Wil je dat inbeelden? Nou, pak de Rotterdamse haven. Kijk daar gewoon naar voor 6 maanden. Dat is hem. Dat is een 0,4% meer dan vorig jaar. Maar ja, toen kromp de overslag dus nog wel met 4,1%. En een 13-jarige jongen is door de politie in Spijkenisse gearresteerd omdat hij zich voordeed als nepagent. De jongen had onder andere 20.000 euro aan sieraden buitgemaakt en een pinpas gestolen waar later mee gebind werd. De babbeltruc bestaat er vaak uit dat een slachtoffer vooraf gebeld wordt over inbraken in de buurt en dat er een agent langskomt die dan de waardevolle spullen van het slachtoffer veilig komt stellen. Dat zijn nooit agenten. Deze jongen was dat dus ook niet. De jongen lag nog te slapen toen de politie hem op kwam halen midden in zijn zomervakantie.
0: Ik hoop dat mensen nu weer gewaarschuwd zijn dankzij jouw bericht, Philip.
1: Ja, en dat ouders opletten of hun kind uitvreet. Waar waren we? Oh, daar, ja. En dat AI ondertussen knotsgekke vormen aan begint te nemen, dat is wel duidelijk. Maar het is nu nog gekker geworden. Want OpenAI heeft namelijk per ongeluk een ander AI-bedrijf gehackt tijdens een test. De AI-agent van het bedrijf dat ChatGPT heeft ontwikkeld, die moest namelijk een test doen in een afgeschermde omgeving. Maar hij wist te ontsnappen. En hackte toen vervolgens het eerste de beste AI-platform wat hij tegenkwam. Het platform Hugging Face. Daar staan allemaal databases in die AI gebruiken om tot informatie te komen. Volgens een van de oprichters van het bedrijf is het echt een wake-up call voor platforms. De AI-agent reageerde op de test als een valspeler. De agents die moeten namelijk het punten scoren tijdens een test. Dus zoek hier en hier het antwoord op binnen deze omgeving. En als ze dat goed doen, krijgen ze punten. Deze AI-agent dacht alleen, dan ga ik gewoon buiten deze omgeving om. Heeft toen vervolgens de grootste database die hij kon vinden gehackt om een betere score te krijgen. Daarna wel gedaan alsof hij dat heel braaf binnen de nieuwe of binnen de omgeving had gedaan. Maar dat had hij niet gedaan.
0: Valsspelende AI, ik vind het steeds enger worden.
1: Ja, het zijn net mensen.
0: Ja, dankjewel, Philip.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Met een grote R.

0: Terug naar de jaren 90. Volgens mij werd het nummer heel erg veel gedraaid in al die vakantiebestemmingen. Denk aan Joret, aan Salau en Mallorca Wickfield. Think of you. Hoppensneller. Ja, maar dat geen muziek nu. Ik heb namelijk een nieuwtje van Philip van Es. Maar ja, daar is weer net een deel voor weggevallen door de automaat die de koffiebonen maalt hier in de koffiecorner van de boer op. Maar dat kan jou dan wel weer een leuke prijs opleveren als je goed hebt opgelet. Want als je nou weet wat daar is weggelaten, win je sowieso een goed gevulde snackpan en je denkt mee naar de maandprijs. Let goed op, hier komt de opgave nog een keer.
1: En het Vlaardingse muziekfenomeen Orgel Joke treedt alsnog op bij een WK.
0: Ja, maar welk WK is het? Waar treedt Orgel Joke op? Is het A, het WK hockey? Of is het B, het WK handbal? Of is het toch C, het WK volleybal? Dus laat het me weten door het goede antwoord te appen via de Rijnmond-app. Bij welk WK treedt Orgel Joke alsnog op? Is wel leuk, want dan kan ze haar mooie oranje orgel alsnog gebruiken. Misschien wel bij A, het WK hockey, of toch B, het WK handbal, of C, het WK volleybal. Via de Rijnmond-app, bij welk WK treedt Orgel Joke alsnog op? Is wel leuk, want dan kan ze haar mooie oranje orgel alsnog gebruiken. Misschien wel bij A, het WK hockey, of toch B, het WK handbal, of C, het WK volleybal. Ik hoor graag van jou. Krijg jij iets van mij te horen? Namelijk What a Way to Die van Nona.

Belize van de Doobie Brothers. Het is vandaag 23 juli. Dat betekent dat het de sterfdag is van de zeer getalenteerde Amy Winehouse. Bijna precies 15 jaar geleden. Daarom vandaag extra veel muziek van haar.

0: Keen met hun Sovereign Light Café. Ik ga zo meteen iemand bellen. En wie is dat dan? Nou, dat is de winnaar van die goed gevulde snackpan. En die maakt ook kans op de maandprijs van deze maand. Ik ga ook even gluren bij de buren. En ik ben ook nog steeds benieuwd naar winkeltjes die jij heel erg mist, die niet meer in de stad zijn. Nou, die kleine leuke buurtwinkeltjes. Maar tot aan het nieuws. Modern World van Anouk.
1: Crazy way to get your kicks.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert.

0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke

0: sparen.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Het is 11 uur, luister naar Rijnmond. Goedemorgen. We gaan zo verder met de boer op wie oh wie wint die goed gevulde snackpan en maakt kans op de maandprijs. En welke muziek ga je allemaal horen? Destijds uit de jaren 80, 90 en nu. Taylor Swift heb ik voor je meegenomen. Ook La Cumbia van Sailor. Maar eerst tijd voor het nieuws met Philip van Es. Goedemorgen, Philip.
4: Goedemorgen. De RET tast nog in het duister over de toedracht van het ongeluk op de Erasmusbrug van gistermiddag. Een tram botste daarbij op een tram die stond te wachten op de geopende brug. Bij het ongeluk raakten 15 mensen gewond, waarvan 1 iemand zwaar gewond. Over de oorzaak is nog niks bekend, zo zegt RET-directeur Linda Boot.
5: Iedereen kan speculeren, ik heb dat gisteren ook gezegd. Maar we weten nog steeds niet of het iets technisch is of toch van de bestuurder. En het heeft ook geen zin om daar nu heel... We moeten dat gewoon zorgvuldig onderzoeken.
4: Inmiddels is de bestuurder van de tram die achterop reed weer thuis. De komende dagen worden de trams uit elkaar gehaald en worden de camerabeelden bestudeerd. Daarnaast wil de RET graag nog in contact komen met mensen die in de tram zaten, maar niet gewond raakten, om hen te kunnen ondersteunen als dat nodig is. En een 13-jarige jongen is door de politie in Spijkenisse gearresteerd omdat hij zich voordeed als nepagent. De jongen had onder andere 20.000 euro aan sieraden buitgemaakt en een pinpas gestolen. De babbeltruc bestaat vaak uit dat een slachtoffer vooraf gebeld wordt over inbraken in de buurt en dat er een agent komt die de waardevolle spullen van de slachtoffer komt veiligstellen. De jongen lag nog te slapen toen de politie hem kwam ophalen midden in zijn zomervakantie. De organisator van het grootste feest tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gaat stoppen met grote artiesten na de geweldsincidenten van dit jaar. Artiesten als Ronnie Flex en Lil Kleine worden niet meer uitgenodigd omdat er te veel jongeren uit het hele land op afkomen, zegt organisator David Brons. De gemeente Nijmegen fouilleert dit jaar al preventief bij de Vierdaagse feesten. Aanleiding zijn volgens de Nijmeegse burgemeester Bruls de ernstige mishandeling, een steekpartij en de dodelijke schietpartij, waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. De 18-jarige Rotterdammer die daarvoor vast zat is inmiddels alweer vrijgelaten en wordt niet meer gezien als verdachte. De familie van de doodgeschoten Jafiral is een crowdfundingsactie begonnen om de uitvaart van de jongen te betalen. Het doel van de familie was 13.000 euro op te halen. De teller staat inmiddels op ruim 26.000 euro. Inmiddels alweer vrijgelaten en wordt niet meer gezien als verdachte. De familie van de doodgeschoten Jafiral is een crowdfundingsactie begonnen om de uitvaart van de jongen te betalen. Het doel van de familie was 13.000 euro op te halen. De teller staat inmiddels op ruim 26.000 euro. En de Rotterdamse haven groeit weer voorzichtig. Opvallend genoeg komt dat niet door containers, maar door olie en kolen. De oorlog in het Midden-Oosten speelt erbij een grote rol, zo blijkt uit de jaarcijfers van het havenbedrijf. Doordat de olieprijs de afgelopen maanden flink is gestegen, gingen Europese raffinaderijen weer ruwe olie verwerken. Dat gebeurde ook in Rotterdam, waardoor de overslag van olieproducten bijna met 5% steeg. In de eerste 6 maanden van dit jaar werd 212 miljoen ton aan goederen overgeslagen in de Rotterdamse haven. Dat is 0,4% meer dan vorig jaar. Toen kromp de overslag nog met 4,1%. En het weer, veel bewolking met vanochtend nog wat lichte regen. Vanmiddag droog en breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. Morgen meer zon en droog bij maximaal 25 graden. Dat was het nieuws. Meer in onze app en op Rijnmond.nl.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
8: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Behrens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Behrenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
8: Berensverf. Ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
0: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
15: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: De boer op.
16: Sheryl Sampson. Radio met een grote R.
18: Guess what they dance in Colombia?

Om een beetje in de stemming te komen heb ik het over het zomercarnaval. Dat is aanstaande zaterdag. En ik denk dat je de cumbia waar Sailor over zong misschien wel gedanst gaat zien worden. Mocht je er nou niet bij kunnen zijn, fysiek, dan kun je lekker naar tv van Rijnmond kijken. Want tussen 1 en 2 kun je in ieder geval live de parade zien. En ook na 5 uur een registratie van die hele fijne feestelijke straatparade. Het is 10 over 11. Je luistert naar De Boer Op. Zometeen ga ik iemand heel erg blij maken met een goed gevulde snackpan. En ik ben een beetje een nostalgische, misschien ook een beetje melancholische bui. Want heel veel leuke kleine buurtwinkeltjes verdwijnen. Meneer Kees hadden wij in de Capelle Schollevaar. Later mevrouw Kees en video Kees. Oké. Dat videotheken wat minder populair zijn, dat begrijp ik natuurlijk wel. Maar ook Berkhout is weg in het oude Noorden. Die is ermee gestopt. Je had daar ook slagerij Schel. Die is ook verdwenen. En ik ben dus op zoek naar die leuke kleine winkeltjes waar je dan al heel erg graag naartoe ging en die ik heel belangrijk vind voor een leuke buurt. En ik kreeg een mailtje van André. Dat had over 1969. Hij zegt, dan heb je in Delfshaven had je in de Watergeusstraat Waterstoker. En waarom gingen de mensen naar Waterstoker? Voor de heerlijke roze koeken. Bedankt voor je mailtje, André. En ook Ruud stuurde een appje en hij zei, ja, bij mij in de buurt hebben we ook een ijzerwinkel gehad. Van Dal, die man had in zijn winkel redelijk geordend, maar in zijn hele huis stonden stapels dozen en desondanks wist hij blindelings alles te vinden. Ja, dat is wel het geheim van dat soort winkeltjes. Hadden we net ook met het winkeltje van Hans van Bakkum uit Pernis. Wie oh wie ga ik zo meteen bellen voor die snackpan. Dat hoor je zo meteen. Eerst hoor je nog Taylor Swift met The Faith of Ophelia. Maar daarvoor The Real Thing. You to me are everything.

0: Absolute superster Taylor Swift met haar hit Fate of Ophelia. Maar hier in de regio hebben we ook supersterren, hoor. Ja, niet zomaar eentje, namelijk Orgel Joke. Ze was toch wel een beetje teleurgesteld dat ze niet naar het WK voetbal ging. Want ja, Nederland lag er vrij snel uit. Maar gelukkig heeft Filip een nieuwtje opgesnord. Ja, dat ging zo.
1: En het Vlaardingse muziekfenomeen Orgel Joke treedt alsnog op bij een WK.
0: Ze mag alsnog optreden bij een WK. En was multiple choice vraag, was het A, het WK hockey, waar Orgel Joke gaat optreden, of B, het WK handbal, of toch C, het WK volleybal. Goedemorgen, Carina uit Heerjanzaam.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wist jij het meteen? Moest je nog even opzoeken? Mag gewoon, hè? Daar doe ik niet moeilijk over.
2: Nou, ik dacht het eigenlijk wel, ja.
0: Ja, en wat is... Nee, dat geeft helemaal niet. Wat is het antwoord, denk jij?
2: Hockey, WK hockey.
1: En het Vlaardingse muziekfenomeen Orgel Joke treedt alsnog op bij een WK.
2: WK
1: hockey in Amstelveen.
0: Precies, ja, dat was hem. Ja. Je hebt dat helemaal goed gehoord. Wat fijn dat jij heel goed hebt geluisterd naar mijn collega Filip.
2: Ja.
0: Ja, wat heel goed. En daarmee win jij dus de enige echte, hele fijne, goed gevulde snackpan. Gefeliciteerd. Ja.
2: Nou, dankjewel.
0: Ik heb gemerkt dat hij heel erg populair is onder de luisteraars van Rijnmond.
2: Ja.
0: En jij wil hem ook graag hebben. Nou, ik zeg al, hij is goed gevuld. Dus in je eentje word je misschien een beetje misselijk als je alles gaat opeten. Wie mag hem samen met jou van genieten?
2: Ja, John, mijn vriend en mijn kinderen.
0: Oh, kijk aan. Dan wordt het tenminste lekker van gesmikkeld en van genoten. Heb je nog speciale plannen voor vandaag, Carina?
2: Nee hoor. Nee, dat niet echt. Dus gewoon huishouden en boodschappen doen en dat soort dingen.
0: Nou, het is een doorsnee dag. Ja, het huishouden moet ik altijd in het weekend doen. En dat vind ik altijd heel erg jammer. Dan denk ik van ja, dan ben ik de hele week ben ik aan het werk. En heb ik eigenlijk mijn vrije dag. En dan moet ik het hele huishouden gaan doen. Dat vind ik zo vervelend altijd.
2: Maar heb jij een gebeuren,
0: ja, nou, dat wou ik maar zeggen. Niemand anders komt het voor me doen in mijn geval.
2: Nou, precies.
0: Het moet toch inderdaad gebeuren. Is er een klusje wat jij het vervelendst vindt in het huishouden?
2: Iets vervelends strijken. Dat vind ik heel vervelend eigenlijk. En dat stel ik ook altijd uit.
0: Kijk, zie je, hierin verschillen jij en ik, Carina. Want ik doe dat dus gewoon niet, strijken. Ik
2: ken helemaal niet.
0: Helemaal niet. Als je op de webcam kijkt, zie je dat ik een blouseje aan heb. En het zit onder de kreuken. Het kan me niet eens wat schelen.
2: Oh, nou, het ziet er netjes uit, hoor.
0: Niet tegen mijn moeder zeggen, hoor, Carina. Want die is dan heel teleurgesteld in me.
2: Ja.
0: Nou ja, jij bent in ieder geval niet teleurgesteld. Oh ja, en je denkt ook mee naar de maandprijzen. Dat is een jaarabonnement voor het hele gezin voor Diergaarde Blijdorp. Dus dat hoor je aan het einde van de maand of je die hebt gewonnen. Maar je krijgt in ieder geval de snackpan. Heel veel plezier daarmee.
2: Hartstikke leuk. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Ja, hier is die weg, maar je heel de dag maak je nog kans op die snackpan. Ook dus bij de collega's van Afslag Rijnmond en bij Lunchbreak. Maar niet meer hier. Je hebt nog zo meteen de hoofdpunten van het nieuws. Filip Vanessa is alles al druk aan het verzamelen. Die hele leuke, blije single van Tracy Ullman heb ik ook nog voor je. Dat is namelijk Breakaway van haar. Maar eerst was een ontdekking van haar Miami Sound Machine, deze John Cicada. Hij scoorde volgens mij maar één hit. Maar dat was wel meteen een hele leuke. Just Another Day.

kreeg een appje van Margreet en die stelde een hele belangrijke vraag. Ze zegt, hey, weten jullie al of de burgemeester, hoe laat gaat zij opzeilen? Nou, het laatste nieuws weet ik wel, want Rijnmond is daar uiteraard bij. Maar ja, misschien dat Philip daar zo meteen iets over gaat zeggen. Want het was een heel spannend moment, hè, want ze had hulp gehad, burgemeester Schouten, om van haar hoogtevrees af te komen. En dat ding is hoog. Ik heb het zelf ook al een keer gedaan. Nou, klinkt heel stoer. Opzeilen van de Euromast was toen met een korting. Het was echt ontzettend spannend om te doen. Want het is alsof je zelf helemaal hebt besloten van, ik ga dit doen. Ik sta er helemaal achter. Maar dat je lijf zegt van, ja, dacht het niet. Dit is niet waar we voor zijn gemaakt. We willen de beide beentjes al letterlijk op de grond hebben. Dit gaat niet gebeuren. Dus het was een heel dubbel gevoel van, ik ga het wel doen. En maar klopt niet of zo, fysiek. Het is heel, heel bijzonder om aan zo'n heel dun draadje te hangen. En dan zo prachtig uitzicht. Dat heb je natuurlijk sowieso vanaf de Euromast. Maar dan een beetje zo hangend en zwevend. En heel lichtjes meewaaien met die wind. Maar nu kan ik zeggen, ik heb het gedaan. En ik voel niet heel erg veel behoefte om dat alsnog te doen. Tot aan de hoofdpunten van het nieuws. Breakaway, Tracy Ullman.

0: Het is 11:30. Goedemorgen, je luistert naar Rijnmond. Zometeen krijg je de hoofdpunten van het nieuws van Philip van Nes. Eerst wil ik je dat er toch wat probleempjes zijn op de wegen in onze regio op de A16. Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug zijn je bijna een kwartier vast. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijeland en afrit Numansdorp hebben de vertraging van bijna 10 minuten. En dan het weer. Ja, de bewolking begint langzaam weg te trekken en de zon komt langzamer zeker door. Het wordt een aangename dag, zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht komt die bewolking weer terug en daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. Morgen wordt het een betere dag, namelijk iets meer zon. Het blijft droog en dan wordt het rond de 24, 25 graden. En zaterdag heerlijk warme temperaturen tussen de 24 en 26 graden. De hoofdpunten van het nieuws daarvoor is Philip van Nes hier. Goedemorgen, Philip.
1: Goedemorgen. Burgemeester Carola Schouten staat weer veilig op de grond.
0: Het was het nieuws hoor. Ik kreeg heel veel appjes en mailtjes erover. Is ze er al? Echt serieus?
1: Ja, one small step for... Oh, nee. Ze staat weer op de grond. Ze kwam namelijk van de Euromast naar beneden. Natuurlijk wel aan het touw. Ze ging dat upsiding doen. Het was een belofte die ze had gedaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Want ja, we hadden natuurlijk 4 jaar geleden historisch laag, 38,7%. Ja. En zij had gezegd, ik als burgermoeder ga naar beneden op het moment dat hij hoger is. Nou, met 40 en een beetje was hij hoger en dus stond de belofte en moest burgemeester Schouten naar beneden. Ze zou dat doen met premier Rob Jetten, maar die was door een drukke agenda helaas verhinderd. Uh-huh. En dus moest de burgemeester met hoogtevrees naar beneden. Maar het ging relatief vlot. Het eerste wat ze zei toen ze beneden was is, ik moet wel nog even landen.
0: Pardon, pats.
1: Ja, mentaal even landen. Ja, ik weet niet of het een grapje was of dat het maar...
0: Ze was een beetje aan het trillen waarschijnlijk. Volgens mij zometeen bij lunchbreak wat meer erover. Maar dat mag Erik zo zelf vertellen.
1: Hartstikke benieuwd. Twee agenten zijn gewond geraakt bij een aanhouding van een man in Nieuw-Lekkerland. Vannacht kwamen de agenten af op een melding van een conflict in de relationele sfeer in de woning aan de Bovenkruier. Daarbij werd een man weggestuurd bij de woning. Die 24-jarige man uit Oostrum die zwierf daarna door de wijk heen en vernielde een bushokje. Daarop wilden agenten de man aanhouden. De man kwam agressief op de agenten af. En bij het achteruitlopen viel een van de agenten achterover van de stoep af, waardoor zijn schouder uit de kom raakte. De andere agent werd tijdens de arrestatie gebeten. De man kon worden aangehouden. De agenten zijn in het ziekenhuis verzorgd. Je kijkt er vies bij.
0: Ja, ik vind het is een gevaarlijk werk, politieagent. Ja, dat blijkt elke keer maar weer, ja.
1: Ja, dat is...
0: Dat bijten waar. Vind ik vooral een beetje vies. Het is heel smerig hoor, mensenmond, heb ik wel eens gehoord.
1: Ja, dat heb ik ook wel eens begrepen, inderdaad. Een gezin dat op vakantie was in het Ierse Wexford, die kregen de schrik van hun leven in de vakantiewoning die ze hadden gehuurd. De eigenaar van het pand bleek zich namelijk in de woning te hebben verstopt. Het gezin zou de woning voor zichzelf hebben, zo stond ook in de advertentie. Maar bij thuiskomst van een dagje erop uit stond plots de wasmachine aan. Toen de man van het gezin een vreemde wand in de woonkamer zag, wilde hij die gaan verschuiven. Daarop liet die hele wand los. En daarachter bleek de eigenaar verstopt te zitten van de woning. Het gezin heeft overnacht bij een familielid en de boekingswebsite booking.com die gaat de zaak nu onderzoeken.
0: Oké, dat is toch wel een nachtmerrie. Ik reis veel alleen, dat ik als vrouw alleen ergens kom en er zit er ergens zo'n man tussen de muren.
1: Ja, dat doe je ook van die spiegeltesten en zo?
0: Nee, dat doe ik dan net niet, maar ik ben toch een beetje meer op mijn hoede. Als Pak al zei, ik reis vaak alleen als vrouw. En dat gaat... Ik heb niks naars meegemaakt, echt alleen maar leuke mensen ontmoet. Maar ja, je bent wel een beetje meer op je hoede. En nu met dit soort grapjassen blijkt dus dat ik het inderdaad moet zijn. Dankjewel, Philip.
1: Joe.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op. Radio met een grote R.

0: sluit ik me volledig bij aan. Normaal Smith & Nal, Horan Drive Safe, hoor je hier bij Rijnmond. Waar we op een hele fijne, goede manier gluren bij de buren. Want we willen altijd heel graag weten wat onze collega's doen in de regio. En dit keer heb ik contact met Perry van Brandwijk. Hij is eindredacteur van De Link. En dat is de streekomroep van Voorne. Putten, goedemorgen, Perry.
1: Goedemorgen.
0: Jullie hebben weer mooie verhalen bij elkaar verzameld.
1: Ja, zeker. Ja, het is hier op Voorne Putten gebeurd genoeg.
0: Precies. Nou, vertel.
1: Ja, we hebben aankomende zondag weer een van de grootste bluesfestivals van de regio, Briele Blues. Okay. Ja, we hebben gisteren de organisatie in de uitzending gesproken. En ja, toch wel een uniek verhaal wat echt is uitgegroeid van een klein initiatief vanuit de vakantieperiode om toch iets leuks te bieden. Nou ja, een van de grootste evenementen in de regio en alweer de 34ste editie. En ja, ze hebben echt heel de binnenstad staat helemaal in het teken van blues en echt uitgegroeid met 4 podia en echt tientallen acts. Dus echt een heel leuk verhaal om te horen hoe dat echt is uitgegroeid tot een groot succes.
0: Zeker. Is het een gratis festival? Vraag ik toch maar eventjes.
1: Ja. Kijk. Ja, het is een gratis festival. En ja, er komen echt wel duizenden, misschien wel tienduizenden mensen op af die naar de binnenstad van Briele komen.
0: Dat is nooit een straf om te zien, de binnenstad van Briele. Maar nu heb je nog meer reden om ervan te genieten.
1: Ja, precies. Ja, nee, dat is ook precies wat ze zelf zeggen. En organisaties ook echt heel trots dat ze dit neer kunnen zetten alweer voor de 34ste keer.
0: Hoeveel dagen is het? 1 dag, meerdere dagen?
1: Het is 1 dag inderdaad en 15 bands, 3 grote podia. Dus dat belooft een groot feest te worden in de binnenstad van Briele.
0: Helemaal leuk. En nog meer?
1: Ja, er is gisteren toch wel eventjes een groot verkeersongeval heeft er plaatsgevonden in Spijkenisse op de Hartelweg. Hmm. Daarbij was een auto op de kop terechtgekomen na een botsing. Ja, toch wel echt wel heel veel schade. Ik zie hier ook de foto nog steeds ook voor me. Ja, het blijft inderdaad wel echt bizar om te zien. En de weg is ook wel echt een tijd afgesloten geweest vanwege alle schade die op de weg lag. De toestand van de bestuurder, de eerste bestuurder, dat is onbekend. De tweede bestuurder die lijkt er ongedeerd vanaf te zijn gekomen. En na lange tijd, na het schoonmaakwerkzaamheden, is de weg wel weer open gegaan. Maar toch ook wel heel veel hinder voor het verkeer.
0: Ja, oké. Nou, heftig verhaal. En tot slot.
1: Ja, de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, jullie hebben er ook regelmatig ook aan.
0: Ja, het is ontzettend populair in de regio, merken ook wij. Maar bij jullie dus ook.
1: Ja, wij hebben inderdaad vanuit Spijkenisse een oud wethouder, Wouter Struik. Die neemt ook deel aan de Nijmeegse Vierdaagse. En die hebben we gisteren tijdens het lopen hebben die eventjes gesproken. En die legt dus iedere dag 50 kilometer ook af. En dat is inmiddels een traditie geworden bij Wouter Struik. En de eerste keer zei hij dat hij dit nooit meer zou doen. Maar inmiddels heeft hij al een aantal edities erop zitten.
0: Ja, het schijnt echt heel erg leuk te zijn, hoor. De Vierdaagse. Ja, misschien moet ik me er een keer toe zetten. Maar tot die tijd geniet ik van al die andere mensen die er zo van genieten. Perry, heel erg bedankt. En bedankt voor de mooie verhalen ook.
1: Jullie ook bedankt, heer.
0: Graag gedaan. Als je groot fan bent van Taylor Swift, dan ben je een Swiftie. Ben je net als ik groot liefhebber van Prince? Noem je jezelf niet een Prince-fan? Want Prince hield niet van het woord fan, het stond voor fanatic. Maar dan ben je een member van de Purple Army. En als je een fan bent van deze dame, van Beyoncé, dan noem je haar Queen Bee. En dan maak jij deel uit van de Beehive. En dan kun je dit nummer woord voor woord meezingen. Hello!

0: De een ziet meteen een scène voor zich uit de film Hudson Hawk bij het nummer Swinging on the Star van Spooky and Sue. Maar ik ben van de generatie dat ik nog... in ieder geval had je de serie Out of This World. Ken jij die serie als Amerikaanse tv-serie, nee. Erik? En het ging er dan over dat er een jong meisje, tiener... want dat was ik natuurlijk zelf ook in die tijd... en zij komt erachter dat ze half alien is. Dus een half buitenaards wezen. Haar vader was een buitenaards wezen. Hm. En als ze dan dit doet, haar vingers tegen elkaar aan... dan stopt de tijd en dan kan ze dus dingen doen. En dit nummer werd gebruikt als de openingstune. Dus daar moet ik dan altijd weer aan denken.
1: Leuk.
0: Dat zijn herinneringen aan muziek. Maar ja, jij gaat nu herinneringen maken, want de lunchbreak gaat zo meteen beginnen. Oké, ik ben een heel slecht medium. Ik ga gokken iets met Carola Schouten.
1: Ja.
0: Oh, gelukkig. Mijn krachten doen het nog steeds.
1: Ja, nee, je bent heel goed wat dat betreft. Je zou bij het nieuws moeten gaan werken. Uh-huh. Maar Carola Schouten, ja, die is over de rand gegaan en veilig beneden gekomen op de Euromast. Ondanks enorme hoogtevrees.
0: Ja.
1: En wij leven met allen met haar mee. Want ik heb ook een enorme hoogtevrees.
0: Echt waar?
1: Bij jou zit, ja.
0: Nee, ik niet.
1: Vreselijk.
0: Nee. We kregen ook wel een mailtje van Lenny. Die zei van, nou, ik heb veel bewondering voor de burgemeester. Ze doet het toch maar. En ze houdt zich aan haar woord. Dus woorden en daden.
1: Daden, precies. Nou, heel Rotterdams dus. Zometeen horen we de eerste reacties. En hoe het, bij ooggetuige Jacco van Giezen overkwam.
0: Precies. En je zoekt ook een lunchplaat, neem ik aan.
1: Ja, gaat over 9 ganzen. Tenminste, ik heb ze geprobeerd te tellen. Een groepje dat stond in Rotterdam-Alexander. Nou, bij die overgang, je weet dat ze daar gelijk vloers de metro overkomt. Hè. En wat veel mensen toch niet doen, is wat die ganzen wel doen. En dat is netjes wachten op de slagboom. En dat was zo'n lief gezicht. En ik wilde graag een lunchplaat blijven hier aan op de app.
0: Ik ga even nadenken. Iets met Wait For Me of iets met
1: iets
0: ganzen.
1: Met train.
0: Iets met Subway. Wat is natuurlijk voor de metro. Nou, daar komen we wel uit. Heel veel plezier zo meteen in de leukste kantine van de regio. Namelijk die van Lunchbreak met Erik Lemmers. Tot aan het nieuws. Daryl Hall en John Oates en hun Man Eater.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse Plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
15: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
16: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Zometeen een nummer dat je misschien kent van de tienerdrama-serie One Tree Hill, dat in de Zero's op televisie te zien was. Hij is van Gavin DeGraw. Hoor je zo? Eerst het nieuws van 12 uur krijg je van Philip van Es. Goedemiddag, Philip.
17: Goedemiddag. Twee agenten zijn gewond geraakt bij de aanhouding van een man in Nieuw-Lekkerland. Vannacht kwamen de agenten af op een melding van een conflict in de relationele sfeer in een woning aan de Bovenkruier. Daarbij werd de man weggestuurd bij de woning. De 24-jarige man uit Oostrum zwierf daarna door de wijk en vernielde een bushokje. Daarop wilden de agenten de man aanhouden. De man kwam agressief op de agenten af. Bij het achteruitlopen viel één agent achterover van de stoep af, waardoor zijn schouder uit de kom schoot. De andere agent werd tijdens de arrestatie gebeten door de man. De man kon worden aangehouden. De agenten zijn in het ziekenhuis verzorgd. En een medewerker van chemiebedrijf Chemoer in Dordrecht heeft vanochtend slip over zich heen gekregen. Het ongeval gebeurde nadat er een scheur ontstond in een slipreactor die daarna omviel. De medewerker is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Ter plekke wordt nu nog onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, maar daar zegt de veiligheidsregio niet van uit te gaan. En burgemeester Carola Schouten is veilig geland na haar abseilstunt van de Euromast in Rotterdam. De burgemeester beloofde vorig jaar voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen te gaan abseilen als de verkiezingsopkomst hoger zou zijn dan 4 jaar eerder. Toen was de opkomst 38,7%, dit jaar was dat 40,2%. Nu ging de Rotterdamse burgemeester, die last heeft van hoogtevrees, alleen naar beneden. Premier Rob Jetten zou ook mee afzeilen, maar hij was helaas verhinderd. En de marechaussee heeft de afgelopen weken 3 verdachten van een smartphone-roof aangehouden. De 3 mannen uit Amsterdam en Zoetermeer zouden een lading smartphones ter waarde van maar liefst 5 miljoen euro hebben gestolen van een terrein van Schiphol. Een van de mannen was een medewerker van een transportbedrijf op Schiphol. Hij wordt ervan verdacht informatie te hebben doorgespeeld aan de criminele organisatie. En dan nog het weer. Veel bewolking met vanochtend nog wat lichte regen. Vanmiddag droog en dan breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. Morgen meer zon en droog bij een maximum van 25. Bewolking met vanochtend nog wat lichte regen. Vanmiddag droog en dan breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. Morgen meer zon en droog bij een maximum van 25 graden. Dat was het nieuws. Meer in onze app en op Rijnmond.nl.
16: Dankjewel, Filip. Op de A27.

0: Breda richting Gorkum. Bij de brug bij Gorkum, daar sta je 7 minuten voor een dichte brug. Want dat is geld voor zware vrachtwagens. Schade aan de brug is daar. En een verbod voor vrachtverkeer daar met zwaarder dan 3500 kilogram geldt daar. Maar op dit moment staat er dus iedereen in ieder geval in de file. 7 minuten vertraging levert je dat op. En ik wil een lunchplaat draaien bij een bijzonder verhaal over ganzen in Rotterdam-Alexander. Die bij een overgang netjes wachten tot de metro daar voorbij is. Zelfs wij hebben daar nog wel eens moeite mee. Als die slagbomen omlaag gaan, dan proberen we er nog even tussendoor te glippen snel. Nou, deze ganzen dus niet. We zien het in een filmpje op Rijnmond.nl en in de Rijnmond-app. Je ziet ze alle kanten opkijken. Komt hij nou al die metro of komt hij nou nog niet? Weet je wel, een beetje ongeduldig. Nou, en dan ja hoor, dan komt die metro aan. En ook nadat die metro voorbij is, wachten ze totdat die slagbomen omhoog zijn. En dan gaan ze dus in ganzenpas over die metro-overgang. Nou, te koddig om naar te kijken. Welke leuke lunchplaat? Lunchplaat, laten we er vooral geen lunchplaat van maken. Welke leuke lunchplaat wil jij erbij horen? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons. Zometeen Gavin DeGraw.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Toch even op internet kijken, denk ik.
2: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Ik heb geen idee.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
8: Reis weer met Golden eSIM.
6: Nu bij Dirk, prinses tonijnstukken, 99 cent, altijd lekker.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Lunchbreak. Erik Lemmers.
12: Radio met een grote R.

Dat was Gavin DeGraw op Radio Rijnmond. En een heerlijke, gewichtige stilte daarna. Leuk dat je luistert naar Lunch Break. En gaat gebeuren. Overigens had Gavin DeGraw een protest in zijn muziek tegen de neiging van veel mensen om anderen in hokjes te stoppen. En Aaron Want To Be was dan ook de titelsong van de televisieserie One Tree Hill. Dat ging weer over twee halfbroers die met elkaar strijden om een plek in het schoolbasketbalteam. En daar waren ook heel veel liefdesaffaires die daar tussendoor kwamen. Leuk dat je luistert. Straks de strijd tegen hoogtevrees. Burgemeester Carola Schouten, had beloofd dat ze het zou doen. En vanmorgen is ondanks die angst abseilend van de Euromast gegaan. Je ziet de beelden nu op TV Rijnmond. Waarmee ze dus een verkiezingsbelofte inloste. En het eerste wat ze zei toen ze weer veilig op de grond was van... ik moest even landen. Dus de geest kwam wat later dan het lichaam. Zometeen hoor je er meer over, want Jacco van Giessen die was erbij. En ik wil een lunchplaat draaien over de dierenwereld, waar wij als mensen nog wat van kunnen leren. Want in je Rijnmond-app kun je een filmpje zien van een groep ganzen die stopt bij een overgang van de metro in Rotterdam-Alexander zodra de slagbomen daar omlaag gaan. Je ziet ze dan de hele groep zo'n beetje om zich heen kijken. Zo van, komt er nog wat aan? Gaat er nog wat gebeuren? Ja hoor, daar komt hij aan. De metro. En dan de slagbomen, die gaan uiteindelijk weer omhoog. En dan moet je natuurlijk ook altijd even wachten totdat echt de lichten uit zijn. En dat doen ze. En dan pas gaan ze dus al waggelend over het spoor met z'n negenen. Te grappig om te bekijken. Mijn vraag aan jou is: welke lunchplaat wil jij erbij horen die toepasselijk is? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op App ons. Dit uur gaan we natuurlijk weer van muzikaal hoogtepunt naar hoogtepunt. Het beste uit de jaren 70, 80, 90 en nu. Het komt allemaal voorbij en over nu gesproken. Het Noorse house trio The Bausa heeft weer goud in handen met hun laatste single. Het klinkt super zomers. Wat je dus niet hoort is dat dit nummer is opgenomen bij min 15 in een sneeuwstorm. Het gaat over de onweerstaanbare klik die tussen twee mensen kan ontstaan. Ja, en daar snappen anderen misschien wel weer helemaal niets van. Joe Jackson had dat met een stelletje dat hij op straat zag lopen. En wat hij toen dacht... dat hoor je nu.

0: Hier in Lunchbeek op Radio Rijnmond, 10:30. Vandaag kwam burgemeester Carola Schouten van Rotterdam haar belofte na die ze bij de gemeenteraadsverkiezingen had gemaakt. Als de opkomst van de Rotterdamse stemmers hoger zou zijn dan in 2022... dan zou ze zich wagen aan de afdaling van die euromast opzeilend. En dat lukte net aan. Een kleine 41% kwam stemmen ten opzichte van de 39% van 4 jaar geleden. En vandaag stond die afdaling dus gepland. Eerder zei minister-president Rob Jetten dat hij samen met Schouten zou gaan opzeilen. Maar hij liet verstek gaan omdat hij geen ruimte meer in de agenda zou hebben. Schouten die ging wel. En Jacco van Giessen, die was erbij. Hallo Jacco.
1: Ja, hoi Erik, vanuit het restaurant de Euromast.
0: Kijk eens, bovenin, ze heeft enorme hoogtevrees, hè?
1: Ja, ja, inderdaad. En dus ze had ook wel een beetje spijt toen ze even over de rand stapte en in het tuigje hing en ze naar beneden moest. Toen dacht ze wel even van waar ben ik aan begonnen? Hoe heb ik dit kunnen doen?
0: Nou, en hoe deed ze het?
1: Nou, ze deed het best goed hoor. Ze vertelde in een interview, wat we later ook op TV Rijnmond en via onze kanalen te zien en te horen is, dat ze had geoefend met mariniers. Dus die hadden al de fijne kneepjes verteld van hoe je dat moet doen. En ze had hier natuurlijk ook begeleiding van ervaren abseil-instructeurs die dit regelmatig doen voor het publiek wat hier vanaf wil gaan. Ik stond boven bij de, heet het nog steeds zo, de Euroscoop of de attractie die zo
0: lift omhoog, ja precies.
1: Dus ik had van boven kon ik goed zien hoe ze haar been over de rand zwaaide. En toch wel in het begin een beetje angstig natuurlijk keek van nou bungel ik hier en hoe gaat het nu verder? En ze vertelde ook, dat was wel even een moeilijk momentje. En ze had de neiging, ze heeft hoogtevrees. En dan de neiging om niet naar beneden te kijken. En haar instructeur zei van, je moet juist wel kijken. Want dat geeft de ernst en ook de adrenaline. En dan gaat het allemaal goed. Dus dat deed ze wel tegen haar natuur in. En uiteindelijk ging het stapje voor stapje. En ging ze toch in een redelijk tempo naar beneden. En toen was ze beneden. Toen was het gedaan.
0: Het leuke is, jij was dus boven. En dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Hè? Want daar mocht je helemaal niet zijn eigenlijk. Tenminste, de pers mocht beneden kijken.
1: Maar ik was al een uur eerder, voordat de pers verzameld werd, was ik al de Euromast op, gewoon een kaartje gekocht door de Experience, met de toeristen mee naar boven. En dus ik kon toch

0: Dus gedaan, ze heeft de aanwijzing opgevolgd.
1: Haar kerstverse echtgenoot was er ook bij. Die gaf haar nog even een omhelzing voordat ze ging. En toen ging ze ook. Dus ze heeft toch haar woord gehouden. En ze heeft het toch wel mooi gedaan. Een soort van offer aan de democratie, vroeg ik haar. Want daar deed je het voor, de opkomstcijfers. En ik zeg, ja, het is een kleine stap voor Carola en een grote stap voor Rotterdam. Of iets.
0: Alle grote uitspraken zijn erbij gebruikt, ja.
1: Maar wat zo opmerkelijk is de enorme media belangstelling hiervoor. Het is nu een uurtje geleden dat ik haar heb gesproken. Een 1-op-1 gesprekje heet dat. En dan heb je dus even dan heb je haar even persoonlijk je vragen stellen. Ik was de eerste, omdat wij NOS Rijnmond zijn. En ze staan nu nog steeds in de rij. En ik heb me laten vertellen, er zijn 30 media outlets. Ook persbureaus zijn hier aanwezig, binnen en buitenland. Dus het trok enorm de belangstelling. Deze beelden gaan wel de wereld over, denk ik.
0: Dat denk ik ook, ja, inderdaad. Ja, het is ook heel wat. Een burgemeester die dat gewoon doet, die van zo'n hoogte af gaat abzeilen. Laten we nog even luisteren naar een deel van een gesprekje dat met de burgemeester gevoerd is.
2: Dat randje was niet zo heel erg fijn. Maar ik ben gewoon waanzinnig goed geholpen. Dat was echt heel fijn, want ze hebben me gewoon er helemaal doorheen gepraat. En in het begin was het wel eng. En op een gegeven moment dan snap je het en dan gaat het wel. Ik moet even mijn adrenaline een beetje laten zakken, geloof ik.
3: Dat was het spannendste moment.
2: Ja, dat randje. Je moet over het randje heen stappen en dat is zo onnatuurlijk. Dan denk je echt van, hoe moet ik het met mijn voeten doen? En dat moet je dus heel goed vertrouwen dat dat touw dan je het wel gaat houden. Maar dat was even een moment.
0: Nou, even een moment, maar ze deed het, hè?
1: Ja, knap dat je dan toch je angsten kan overwinnen. Natuurlijk was er ook een enorme druk om het te doen als je zo publiekelijk zo'n belofte doet. Maar dan moet je het toch nog doen. En op persoonlijk niveau zeg ik toch, petje af voor iemand die hoogtevrees heeft om toch zomaar over de rand van de Euromast te stappen.
0: Absoluut, daar sluit ik maar bij aan. Jacco van Giessen, de beelden kun je bekijken op Rijnmond.nl. En er komt vast nog meer bij. Onder andere het gesprek dat jij met de burgemeester had daarboven. Dankjewel.
1: Ja. Hoi.
0: De hoofdpunten uit het nieuws komen eraan. Dit is Massive. Massive Attack eigenlijk, zo heet het origineel. En Unfinished Sympathy.

0: Lekker hoor. Muziek van Massive Attack uit de jaren 90. Die draaien we natuurlijk graag ook weer, die periode. Net als de jaren 70, 80 en nu. Unfinished Sympathy. Het is 12:30. Je luistert naar Lunchbreak. Eén film op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen de afrit Oud-Beiland en de afrit Numansdorp 5 minuten vertraging. Nou, des te meer tijd hebben we voor Stefan van der Gijzen. Goedemiddag, Stefan.
1: Erik, een hele goede middag.
0: Nou, vertel eens, wat kunnen we allemaal verwachten en wat hebben we?
1: Nou ja, op dit moment nog altijd veel bewolking. Die trekt over onze regio heen. Vanochtend viel er ook wat lichte regen uit hier en daar. Het was net genoeg om de straat soms nat te maken. Maar in onder andere Roon, daar viel zowaar noemenswaardige neerslag. Zo'n 2,5 millimeter regen. Nou, dat is de eerste noemenswaardige neerslag van deze maand. Nou ja, inmiddels blijft het vanaf nu vrijwel overal droog. Kan de zon ook af en toe doorbreken. En als de zon doorbreekt, dan wordt het vanmiddag zo'n 21 of 22 graden. Onder de bewolking blijft het een graad of 20 bij een matige noordwestwind. Nou, ook vanavond en vannacht domineert de bewolking. Kouder dan 15 graden wordt het niet. En morgen dan starten we opnieuw met veel bewolking. Het is wel droog. Morgenmiddag dan krijgen we de zon geregeld te zien. En het wordt morgenmiddag ook warmer. Temperaturen zo tussen de 24 en 25 graden. En het is opvallend rustig weer morgenmiddag. Er staat maar heel weinig wind. En als we dan eventjes kijken naar het weekend, dan wordt zaterdag duidelijk de beste dag van het weekend. Geregeld zon, overal droog. Warmer ook, zomerse temperaturen. 25 of 26 graden. Echt een mooie zomerse dag. Goed voor het zomercarnaval. En zondag dan is het toch wel weer duidelijk wat minder. Veel bewolking. Af en toe wat regen of een paar buien. Maar goed, wat ik al zei, die zijn hard nodig. En dan is het weer eventjes koeler met zo'n 22 of 23 graden.
0: Ja, nou, ziet het er goed uit wat dat betreft. De regen hebben we inderdaad even nodig. Dus dankjewel, Stefan, voor dit moment.
1: Oké, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. De hoofdpunt uit het nieuws krijg je van Philip van Es. Hallo, Philip.
2: Hi. De burgemeester, Carole Schouten, die is veilig geland na haar abseilstunt van de Euromasten in Rotterdam. De burgemeester beloofde voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen te gaan abseilen als de verkiezingsopkomst hoger zou zijn dan die van 4 jaar geleden. Toen was de opkomst 38,9%, dit jaar was dat 40,7. Nu ging de Rotterdamse burgemeester, die last heeft van hoogtevrees, alleen naar beneden. Dat was niet helemaal de bedoeling, want premier Rob Jetten die zou natuurlijk met haar mee abseilen, maar die was helaas verhinderd. En een medewerker van chemiebedrijf Chemoer in Dordrecht die heeft vanochtend slip over zich heen gekregen. Het ongeval gebeurde nadat een scheur ontstond in een slipreactor. Die viel daarna om. De medewerker is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Ter plekke wordt nu nog onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Maar, dat zegt de veiligheidsregio, dat ze daar niet van uitgaan. En de bosbranden in de regio Calabrië die zijn aangestoken met behulp van katten. Zo hebben Italiaanse autoriteiten vandaag onthuld. Ik zie jou al heel...
0: Jij kijkt
2: al heel vreemd, inderdaad. Nou, daar gaat hij komen, want het is ook namelijk niet de eerste keer dat dit gebeurt. De civiele bescherming die legt in de video uit op welke manieren de brand is gesticht. Zo gaat het bijvoorbeeld om kaarsen die op doeken zijn gezet die zijn gedrenkt in brandbare vloeistof. Maar in Calabrië hebben ze nu ook ontdekt dat er katten aan de staart doeken met brandbare stof kregen. Nou. Die werden vervolgens aangestoken en dan worden ze dan losgelaten. En dan gaat het vuur zich lekker snel verspreiden.
0: Nou zeg, over het vuur gesproken, voor die katten is het helemaal verschrikkelijk natuurlijk.
2: Ja, de katten overleeft het niet inderdaad. Er is nu een beloning uitgeloofd van 1.000 euro... voor degene die de tip kan geven wie de katten in de brand heeft gestoken. Overigens is het gebruik van katten om bosbranden te stichten niet nieuw in Italië. 10 jaar geleden gebeurde het ook al, toen in Napels en Sicilië. En toen wezen Italiaanse autoriteiten naar de maffia.
0: Nou, ik ga het even... Moet even landen.
2: Moet dit even laten bezinken.
0: Dit moet ik even laten landen. Dankjewel, Philip.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Bente, hoor je, maar eerst de stijl.
3: Radio met een grote R.

0: Boy, no rap staat erachter, dus we hebben niet de rap erbij gedaan. Dat is fijn natuurlijk. En stel was dat. Even wachten.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Dat is namelijk de plaat die ik zou willen draaien. Pizza van André van Duin. Bij dat filmpje van die gans, hè, die dus inderdaad even staan te wachten. Met die slagboom omlaag, de lampen, de rode lampen staan aan. En dan weet je, dan moet je wachten totdat hij omhoog gaat. En op dat moment schrikken ze even, daarna lopen ze toch door. Zoals op het heerlijk filmpje goed te zien is, lopen ze allemaal achter elkaar met voorop Mother Goose, Emerson, Lake & Palmer, of anders Follow the Leader van Wisin & Yandel en Jennifer Lopez, zegt Peter van der Wulp. Phil Kort, Safety First, Brotherhood of Man, Brenda van Duren, George Michael, Waiting, Jaap Pechtel, Take That, Patience, Travis Scott met Goosebumps van Karin Zonneveld, Mario Binnendijk, Flash in the Pan, Waiting for a Train, Wim Kanters en Rob, die zeggen Kabouterplop met De Ganzenpas, Olaf Pietersen, Sandra, Stop for a Minute, Ria Olstorm, Billie Eilish, Birds of a Feather, ja, die is ook wel mooi, Ruud Vonk, The Birds en Mr. Tambourine Man, The Animals met Don't Let Me Be Misunderstood, Billy Swan en I Can Help. Kijk, daar gaan ze met zo'n 9 achter elkaar. Het is toch een leuk gezicht. En de laatste die ik binnen heb gekregen is van Pierre van der Mout. The Supremes en Stop in the Name of Love. Daar kan jij de jouwe nog aan toevoegen. Zou leuk zijn. Doe dat via de Rijnmond app. Druk op app ons. Maken we zo onze keuze naar de Spin Doctors en Bente. 3, 2, 1. En zometeen nog Archief Blijdorp. Met een gesprek met een dierenverzorger die 46 jaar lang gewerkt heeft bij Blijdorp.

0: Bente en 3-2-1. Je luistert naar Lunchbreak.
1: Archief Blijdorp.
2: Een beestelijke geschiedenis.
0: Ja, en die beestelijke geschiedenis die ga ik bespreken met iemand die al 46 jaar lang heeft gewerkt bij de diergaarde. De diergaarde draagt namelijk zijn uitgebreide archief over aan het Stadsarchief Rotterdam. En terwijl ze dat doen, kijk ik over hun schouder mee op zoek naar leuke anekdotes uit dat lange bestaan van de Rotterdamse dierentuin. Maar veel verhalen worden natuurlijk mondeling overgedragen. Vaak zijn dat wel de mooiste verhalen. Fred Ruup, goedemiddag. Jij was dierenverzorger dus. Hebben de anekdotes zich opgestapeld in de jaren bij jou?
3: Ja, na 46 jaar, dan kan het haast niet anders, hè. Dat je toch een heleboel dingen meemaakt.
0: Ja, wat is de meest dierbare herinnering die jij hebt aan de omgang met al die dieren?
3: Oh, er zijn er nogal wat. Eentje is mijn vriendin, dat is gorilla Annette. Dat is was een gorilla die echt op zijn Rotterdams gezegd een pesthekel had om mannelijke verzorgers. Die probeerden ze altijd te laten schrikken. En we gaven de gorilla's ook altijd takken te eten. En Annette die wilde nog wel eens zo'n kale afgekloven tak beetpakken. Dat door de tralies heen, als we dan aankwamen, die het vrolijk tussen onze ribben wilde planten.
0: Echt waar? Zo, ja. Baf!
3: Ja, wij waren het al gewend, maar vooral de nieuwe collega's, ja, die schrokken natuurlijk heel logischerwijs nog wel eens een keertje.
0: Ja.
3: Maar ik had daar met haar weinig problemen. We hadden een hele goede band en dat is natuurlijk ook wel fijn, want af en toe moest je ze natuurlijk ook wel eens medicijnen geven, paracetamolletje, soms de pil. Ja, dan moest je toch wel een aardige band en vertrouwensband hebben. Maar Annette die was een beetje een vrouwelijke collega's ging goed. En bij mij ging het ook goed. Maar mannelijke collega's, daar had ze toch wel een hekel aan.
0: Ja, jij was een beetje daar net fluisteraar. Zullen we nog
3: Dat kan ik zeggen, ja.
0: Zullen we nog een paar andere herinneringen doornemen? Pinguïns die niet wilden zwemmen.
3: Ja, de pinguïns die kwamen begin 2000 kwamen die aan uit Amerika. En die kwamen aan op vliegveld van Luxemburg en kwamen met een gekoelde auto naar Blijdorp toe. En dit was midden in de nacht. En we hadden een glasplaat waar die dieren onder konden zwemmen. Nou waren ze dat wel zoiets gewend in Amerika, maar we dachten ook van, weet je wat, we zetten daar een duiker neer voor het geval dat. Nou, dat bleek geheel overbodig. De enige die nat werd, die was die duiker, want die zat met zijn dikke pak aan. En de pinguïns die verdomden het. En dat hebben ze zo'n 2,5 week volgehouden. En toen zagen ze in plaats van prachtig wit en zwart, begonnen ze een beetje groen-grijs smerig te worden. En we hebben alles al geprobeerd. Soms gaven ze een klein zetje, maar dat waren de eerder uit dan wij ze erin hadden geduwd. Dus toen ben ik op een goede dag, heb ik mijn duikpak aangedaan en toen ben ik het water in gedaan. En toen hadden ze zoiets van, ja jeetje, als die gozer erin gaat, dan zullen er wel geen zeeluipaarden en orka's zitten. Dan is het veilig. En toen begonnen de een na de ander begonnen ze te zwemmen. En toen werd het weer prachtige zwart-witte pinguïns.
0: Nou ja, fantastisch. Dus jij hebt dat gered, het imago van de zwarte pinguïn. En dan het verhaal van de broedende jaarvogel die veel bezoekers trok, maar wel ellende veroorzaakte.
3: Ja, de broedende jaarvogels, dat zijn dieren die broeden ergens in Azië, in India tot Indonesië. En die broeden normaal gesproken in holle bomen. Nou, die hadden wij niet in zo'n verblijf, dus wij gaven ze een wijnvat. En daar maakten we een gat in. En als die dieren dan gingen broeden, ging het vrouwtje erin. En dan maakten zij samen met die man van olifantenmest en klei, maakten ze dat gat dicht tot een hele smalle spleet. Nou, in de begin jaren 80 hadden we voor het eerst in Europa een jong. En dat kwam dus in het Vrije Volk, Rotterdams Nieuwsblad, Radio Rijnmond terecht. Van jongens, ga naar Blijdorp. Dan kunnen jullie waarschijnlijk binnenkort het jong zien. Weliswaar in de ton, maar als je goed kijkt. Nou, en die mensen dus heel af en toe, dan zagen de mensen wat bewegen. En dan riepen ze, ik zie een oog, ik zie een oog. Nou bleek dat wel een oog te zijn, maar wel het bruine oog van het vrouwtje. En die spoot mest. En die spoot zo ver de mest door de tralies heen op het publiekspad. Dus wij hadden een bordje opgemaakt van... Denk pas op uw broek of japon, ik spuit mest vanuit de ton. Maar dat werd toch ook niet altijd goed gelezen. En we hadden een keer een dag, kwam er een bruidspaar aan... die ging het mooie trouwfoto's maken. En die hadden nou precies die kooi uitgezocht... om daar een prachtige foto te maken. En op dat moment moest het vrouwtje even haar darmen legen. Nou, je voelt hem al aankomen, zij later ook. Heel de jurk die zat onder. En wij als dierverzorgers boden de helpende hand met wat doeken en keukenrollen en water. Maar toen wij klaar waren, was het niet veel beter op geworden. Het maagdelijke witte jurk van het bruidje was toch iets minder maagdelijk geworden.
0: Even geen bruidsreportage op dat moment
3: nee.
0: En dan nog eentje heel kort, daar hebben we niet zo heel veel tijd voor... maar wil ik toch niet onthouden. Het was een Nandu waar je langs kon lopen als je op wandelsafari ging.
3: Ja, op wandelsafari. Het waren meerdere Nandu's. Wandelsafari was een heel groot perk met liepen onder andere... damherten en Nandu's in. En die Nandu's die hadden het wel eens voorzien op de oorbellen van de dames. En we kregen wel eens vaker dan het... Meneer, de Nandu heeft even een oorbel opgegeten. Ja, kan ik hem terugkrijgen? Ik zei, nou, dan zou je toch voorlopig eventjes een dagje moeten wachten... totdat hij aan de achterkant er weer uitkomt. Dus mijn collega's en ik die moesten regelmatig daar door die mestvroeten van die Nandu's... om de oorbellen weer terug te vinden. Soms lukte het, maar soms lukte het niet. Ja, en dan bleef er dus niets anders over voor het slachtoffer... om de partner lief aan te kijken... of ze weer een paar nieuwe oorbellen wilden kopen.
0: Nou, misschien dat dat maar beter is ook, hè, wat dat betreft. Als je weet waar ze vandaan komen.
3: Ja, dat is waar.
0: Superleuke herinneringen, Fred. Dank je wel dat je ze met ons wilde delen.
3: Graag gedaan en succes met je programma.
0: Dank je wel. En aanstaande donderdag, aanstaande dinsdag gaan we gewoon weer verder. Dan gaan we weer herinneringen ophalen uit dat archief van Blijdorp. Want dat is bijna, onuitputtelijk. Hier is Electric Light Orchestra tot aan de lunchblad van vandaag. Living Thing.

0: Electric Light Orchestra en Living Thing.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, dat geldt eigenlijk ook voor de ganzen natuurlijk. A Living Thing, maar 9, maar precies, om precies te zijn. Die allemaal lekker staan te wachten op de metro in Rotterdam-Alexander. Je weet het, daar gaan ze nog via gelijkvloerse kruisingen. Gaan ze ja, over door de stad heen. En deze ganzen die hadden het goed bekeken. En die wachten net zo lang totdat ze over mochten. En de bomen echt omhoog waren. Ik heb heel veel leuke dingen binnengekregen over ganzen. Je staat toch iedere keer weer te kijken dat er ook platen zijn bij verzonnen zijn. Die bijna perfect kloppen. Deze die ga ik draaien van Mario Binnendijk. Die gaat over het wachten op de trein. Flash and the Pan, Waiting on a Train.

0: Allemaal bedankt voor het insturen van jouw suggesties voor de lunchblad van vandaag. Morgen gaan we er weer een kiezen samen. Maar eerst straks een prijsje binnenhalen met onze Rijnmond platenlepel. Na het nieuws.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
4: Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
7: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Ik zie kleurrijke streken.
10: Ik zie mensen van alle tijden.
11: Ik zie deze stijl wel zitten.
12: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
13: Centraal Museum Utrecht.
14: Laat meer zien.
15: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
18: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
0: Radio Rijnmond, je luistert naar Lunchbreak. Boys Town Gang hoor je zo op Radio Rijnmond. Een bewerking van het nummer van Frankie Valli werd razend populair, vooral in gayclubs. Je hoort hem zo. Eerst het nieuws van 1 uur krijg je van Philip van Nes. Goedemiddag, Philip.
19: Goedemiddag. Burgemeester Carola Schout is veilig geland na haar opstelstunt van de Euromast in Rotterdam. De burgemeester beloofde voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen dat ze zou gaan upsilen als de verkiezingsopkomst hoger zou zijn dan 4 jaar eerder. Toen was de opkomst 38,9%, dit jaar was dat 40,7%. Het was voor Schouten nogal een onderneming omdat ze hoogtevrees heeft, maar het viel er uiteindelijk mee.
20: In het begin was het wel eng en op een gegeven moment dan snap je het en dan gaat het wel. Ik moet even mijn adrenaline een beetje laten zakken, geloof ik.
19: Wat was het spannendste moment?
20: Ja, dat randje. Je moet over het randje heen stappen en dat is zo onnatuurlijk.
19: En premier Rob Jette zou ook met haar meegaan, dat had hij beloofd, maar hij was helaas verhinderd. En 2 agenten zijn gewond geraakt bij een aanhouding van een man in Nieuw-Lekkerland. Vannacht kwamen de agenten af op een melding van een conflict in een relationele sfeer in een woning aan de Bovenkruier. Daarbij werd de man weggestuurd bij de woning. De 24-jarige man uit Oostrum zwierf daarna door de wijk en vernielde een bushokje. Daarop wilden de agenten de man aanhouden. De man kwam agressief op de agenten af. En bij het achteruitlopen viel een van de agenten achterover van de stoep af, waardoor zijn schouder uit de kom schoot. De andere agent werd tijdens de arrestatie gebeten. De man kon uiteindelijk wel worden aangehouden. De agenten zijn in het ziekenhuis verzorgd. En het gemeentehuis van Papendrecht is rond 12 uur enige tijd ontruimd geweest vanwege een brandmelding. De brandweer kwam af op een melding van de automatische rookmelders in het pand. Die gingen af omdat er in de bibliotheek een stukje papier in brand stond. De brand werd door de medewerkers ook geroken. Iedereen is uit voorzorg uit het pand gehaald, maar kon er rond 11:15 weer naar binnen. De politie onderzoekt de zaak en gaat uit van brandstichting. En een medewerker van chemiebedrijf Chemoer in Dordrecht heeft vanochtend slip over zich heen gekregen. Het ongeval gebeurde nadat een scheur ontstond in een slipreactor die daarna omviel. De medewerker is nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ter plekke wordt nu nog onderzocht of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Maar daar zegt de veiligheidsregio niet van uit te gaan. En dan nog het weer. Vanmiddag is het droog en breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. Morgen meer zon en droog bij maximaal 25 graden. Nou, dat was het nieuws. Meer in onze app en op Rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Filip. Geen files. Dan maar een prijsje pakken.
2: De Rijnmond platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren.
0: En dan?
2: Welke hit is het?
0: Is helemaal niks mis mee natuurlijk. Je kan een snackpan winnen, maar je maakt ook kans op een lunch voor twee in een restaurant. Dat is onze weekprijs. En ook op de maandprijs. Een gezinsabbo op de Dierentuin in Rotterdam. En de vraag is, welk nummer hoor je hier achterstevoren?

0: Ik verklap al wel dat het Nederlandstalig is in ieder geval. Is het 1, net als in de film, toontje lager? 2, thuis ben van Hans de Boy? Of 3, gijzelaar van het goede doel? Laat het weten via de Rijnmond app. Druk op app ons, draai ik zo een banger van Boys Town Gang.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
2: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: Lunchbreak. Erik Lemmers.
11: Radio met een grote R.

0: Town Gang en Can't Take My Eyes Off You. Je hoort het hier op Radio Rijnmond. Het begin van dit uur, lunchbreak. Leuk dat je erbij bent. Kinderen die in hun vrije tijd alles willen leren over zeilen en het werk op schepen, die kunnen in Rotterdam naar het Zeekadetkorps. Korps, moet ik zeggen. Of ja, je zegt eigenlijk koor dan. En dat zijn er heel wat die dat doen. Deze week zijn ze op zomerkamp. En zometeen hoor je hoe ze het tot nu toe hebben. Ze zijn in Rotterdam geweest, maar zijn nu bij Goeree Overflakkee in Stellendam Middelharnis. Maar eerst Eyes on the Prize, de goed gevulde zomerse Rijnmond snackpan, staat namelijk alweer te pruttelen voor je. En je, aan jou de taak om hem naar binnen te lepelen.
1: De Rijnmond platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ik ga er geen tekst meer aan verspillen. Luister maar.

0: Het is een mooie taal, dat Russisch. Maar nee hoor, dat was achterstevoren. Dus Nederlandstalig is het 1, net als in de film, toontje lager. 2, Thuis ben van Hans de Boy. Of is het 3, Gijzelaar van het Goede Doel? Jij mag het zeggen. Welke lepel is het? Stuur het via de Rijnmond-app. Druk op App ons. Zometeen hoor je Somber, Stoken in een goed huwelijk. En dat klinkt verrassend goed. Maar eerst Amy Winehouse, eeuwig zonde dat ze overleden is. En dat is alweer 25 jaar geleden. En ze had ook wel wat heartaches meegemaakt, hoor. Bijvoorbeeld toen haar vriend terugging naar zijn ex. Daar schreef ze dit nummer over.
1: Heb jij je lunchbreak al gehad?
2: Dit is Radio Rijnmond.

0: heeft zo zijn positieve momenten, zijn vrolijke momenten. Als die homewrecker kan spelen waarschijnlijk. Dat was dit, die hoorde hier in Lunchbreak. Oeps, ik moet wat anders doen, want ik heb namelijk een spel.
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Joost Eertmans, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wat doe jij in het dagelijks leven?
2: Ja, ik kon me niet inhouden, maar ik hoorde hem. Ik denk, dit moet ik doorgeven. Maar ik ben gewoon in Rotterdam verder, hoor. Dat is in mijn auto en ik sta stil overigens, maar bij de Gamma. Maar
0: dat,
2: ik
0: dacht, dat? Ja... Allemaal even goed te hebben, hè, dat je dus niet al rijdend aan het bellen bent en zo. Maar jij was dus aan het luisteren en je dacht, ja, deze kan ik echt, deze ken ik, die weet ik.
2: Ja, ik dacht het weer. Ik dacht, hey, wat gek. Want het lijkt ook weer op een ander nummer, doordat je het andersom hoort natuurlijk. Maar ik ging me even terugspelen. In één keer hoor je het aan de mondharmonica volgens mij. Aan het eind, daar zit hij. En toen dacht ik, ja, dat kan niet anders.
0: Juist. Nou, dit mag je zo even vertellen. Wat grappig. En jij hebt nu reces, hè? Dus de Tweede Kamer is lekker op reces. Ja. Wat ben je aan het doen?
2: Nou, we zijn wel ondertussen bezig, hoor, met het kabinet. Ja, ik kan niet de ins en outs verklappen, maar we zijn wel ons huis...
0: Waarom niet?
2: Ja, nee, we zijn natuurlijk met z'n allen wel op Prinsjesdag aan het voorbereiden. Dus ook bij ons zijn we met jaar 21 met het team bezig wat voorstellen aan het maken. Met dekking erbij voor waar je de uitgaven kan veranderen, zeg maar, bijsturen. Nou, dat is een heel traject dat in augustus natuurlijk echt gaat beginnen. Maar daar doen wij vast ons huiswerk voor. Ja. Ik zit ook nog wel eens even ergens, nou nu op de radio, maar ook zaterdag ga ik met Annabel nog even in de media. En zo doe je wel links en rechts wat dingen ernaast. Maar het is
0: en ik moet nog even over het bedenken van van de begroting, hè, daarover. Ja. Het is natuurlijk een prachtige tijd, want iedereen kan zijn eigen begroting eigenlijk ervan maken. Hè, doordat er natuurlijk geen meerderheid is van het kabinet.
2: Ja, klopt. Nou, daarom is het ook best wel interessant. Want je maakt natuurlijk wel vaak een soort tegenbegroting voor Prinsjesdag als oppositiepartij. Maar in dit geval wordt er heel serieus ook naar jaar 21 gekeken. Van joh, zouden we daar serieus zaken mee kunnen doen? Want ze hebben geen meerderheid. Dus ze kunnen ook naar links natuurlijk, dat kan. Daar zullen ze ook mee praten. Ja. Maar wij hebben gezegd, nou, we willen best meedenken. Maar dan gaat het ook wel volgens de dingen zoals wij dat graag zien.
0: En noem dus eens daar één maken ding waarvan jij zegt van nou, dat moet echt van tafel.
2: Ik zou natuurlijk zeggen bezuiniging op de regionale omroepen, maar dat...
0: Ja.
2: daar zijn we...
0: Wat nee, fijn, wij, dankjewel.
2: Ja, nou, wij vinden het problematische van is eigenlijk de belasting. Om het in heel totaal te zeggen, de belastingplan, waarbij er gewoon veel te veel lasten worden verschoven naar de mensen en naar de bedrijven. Ter gunste van allerlei uitgaven. Dus wij zeggen, die uitgaven zouden wat minder kunnen. Daar gaan we ook over meedenken. Dan zouden de lasten wat lager kunnen zijn voor mensen die btw betalen. Of de inkomstenbelasting, of de benzineprijzen, de accijnzen, weet je, of de diesel. Kijk, dat zijn belangrijke dingen die wij willen bereiken. Dat daar wat verlichting komt in de portemonnee, zeg maar, voor de mensen. Ja, en dat de overheid iets meer op zijn uitgaven let.
0: Omdat het leven al duur genoeg is. En dan inderdaad...
2: Zo is het. En het wordt alleen maar duurder, hoor. Pas op. Ja, dat gaat niet minder worden. Nee. Ja.
0: En je vrije tijd, wat zijn de leukste dingen die je doet? Wat heb je op het plan staan?
2: Sport, ik moet nog naar de sportschool, vind ik zelf. Dus daar moet ik nog heen vanmiddag, als ik mijn klusjes heb gedaan. Dus dat is mijn doel voor vandaag, om het in ieder geval te doen. En ik heb vanochtend lekker gewerkt thuis. Er zijn wat dingen afgerond en wat dingen voorbereid. Dus nou nog even de sport en natuurlijk die prijs pakken van jullie. Dan,
0: juist,
2: dan kan ik weer naar huis.
0: Want weet jij wat er op het spel staat?
2: Nee.
0: Nou, dat is de Rijnmond Zomerse snackpan. De goed gevulde snackpan. Dus dat steekt hem in het stopcontact. En dan, dus het even laten pruttelen, even laten warm worden. Dan is het happen maar.
2: Joh.
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: En als je geluk hebt, bel ik je morgen nog weer. Dus hou je telefoon erbij. Want je zou ook de lunch voor twee personen kunnen winnen in een restaurant hier in de buurt. En dan ook nog de maandprijs. Dat is een abonnement op de Diergaarde Blijdorp. Met 5 kinderen en 2 volwassenen. Maximaal allemaal natuurlijk.
2: Zo.
0: Ja, het lijkt net alsof we geen bezuinigingen nodig hebben. Maar
2: ik wou zeggen, dat
0: jullie pakken wel bezuinigingen kunnen pakken, ja.
2: Geweldig. Nee, dit ziet er geweldig uit. Maar ik wou bij

0: hartstikke goed. Ja. Easy peasy. Ja. Helemaal uit jouw tijd, denk ik.
1: Absoluut. Ja, ik vind het een geweldig nummer namelijk. Echt een van zijn ja, ze heeft natuurlijk een paar bekende gemaakt. Maar deze vind ik een van de heerlijke om altijd in de auto te draaien ook. Schitterend nummer.
0: En nog lekker. Op weg naar huis ook. Dus het past precies. Helemaal. Ik ga hopen dat je het binnen de tijd redt. In ieder geval een fijne middag en gefeliciteerd met je prijs.
1: Dankjewel.
0: Dag Joost.
1: Super. Hey, bedankt hè. Super leuk. Hoi.

0: was eventjes uit de running toen ze met dit nummer kwam. En binnen 24 uur werden toen al tientallen miljoenen keren bekeken, die videoclip van haar, die bij dit mooie Hello hoorde op Radio Rijnmond. Je luistert naar Lunchbreak. En het is 2:30 geweest. Er is een file op de wegen op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zonzeel en Dordrecht. Daar zijn wegwerkzaamheden bezig en daar sta je bijna een kwartier in de file. Vanmiddag is er naast de bewolking ook af en toe zon. Het blijft dan vrijwel overal droog met temperaturen tot maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht blijft er vrij veel bewolking aanwezig. Daarom wordt het ook niet heel koud, 15 graden. En morgen, dan is er meer zon en blijft het droog en ook wordt het warmer, met 24 tot 25 graden in de middag. Aris Vermeter is hier voor de hoofdpunten uit het nieuws. Hallo Aris.
1: Goedemiddag. Inbrekers hebben vannacht toegeslagen bij een juwelier in Vlaardingen. Rond 4 uur hebben ze het rolluik omhoog gekregen van juwelier Winteridee aan het Liesveld. Sloegen de ramen in en maakten 2 vitrines kapot. De daders zijn spoorloos. De eigenaar inventariseert nog wat er allemaal is meegenomen. 2 agenten zijn vannacht gewond geraakt bij de aanhouding van een agressieve man in Nieuw-Lekkerland. De man uit Oostrum was eerder weggestuurd bij een huis aan de Bovenkruier. Daar was hij betrokken bij een conflict in de relationele sfeer. De man zwierde vervolgens door de wijk, vernielde een bushokje en toen de politie hem wilde aanhouden, reageerde hij agressief. Een agent viel achterover van een stoepje af en raakte gewond. En een andere agent werd tijdens de arrestatie gebeten. En Google is niet zo blij met de Europese Commissie. Google moet 890 miljoen euro betalen. Het gaat om boetes voor het voortrekken van de eigen diensten in Google Search. En ook dwingt Google appontwikkelaars om aankopen via Google te laten lopen. Dat mag niet van de Europese wet voor de digitale markten. Google kan nog tegen het besluit in beroep. Het is niet de eerste boete voor Google deze maand. Eerder verloor het bedrijf een beroep tegen een Europese boete van 4 miljard euro vanwege het weghouden van concurrenten op telefoons met Googles Android-systeem. Dus ja, ze kunnen het bloed van de EU wel drinken, denk ik, bij
0: denk
1: Google.
0: Ik ook.
1: Maar dat geldt volkomen omgekeerd ook, denk ik.
0: En ik denk ook wel dat het qua omzet toch ook maar een druppel op een gloeiende plaat is.
1: Een druppeltje, zeker.
0: Dankjewel, Ernst.
1: Alsje.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: John Allen komt eraan, maar eerst Snap.
2: Radio met een grote R.

0: hit die in 1992 de clubs veroverde. Je luistert naar Lunchbreak. Nog een half uurtje duurt die break. Daarna weer lekker de middag door met Ronald van Oudheus, die hier op Radio Rijnmond. Zometeen neem ik een kijkje bij het Zeekadetkorps Rotterdam. Dat zijn kinderen die op kamp zijn en dan alles doen met de varen eigenlijk, zou ik maar zeggen. Ze gaan in bootjes varen, zeilen, maar leren ook op schepen alle functies een beetje doen die je daar als opvarende kan hebben, als werknemer op een schip. En wie weet hebben ze er later wel een opleiding in, of vinden ze er ook een baan in, dankzij wat ze nu als kinderen doen al. Dus zometeen even praten over wat ze allemaal doen. Ze zijn in Rotterdam geweest en nu op Goeree Overflakkee. Straks ook een muzikaal eerbetoon aan Frans Gall. Zelf al een legende, maar ze zingt zo een eerbetoon aan Jerry Lee Lewis. Hij kan de piano namelijk staand bespelen. Dat hoor je van haar. Eerst John Allen en Shine On Me.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Tot 2 uur. Lunchbreak.

0: Gasgal, ja, Franse zangeres die in 2018 overleden is. En mooie liedjes heeft gemaakt hoor in het verleden. Ze heeft ook meegezongen op het Songfestival in Napels met Poupée de Sig, Poupée de Son. Maar ze was dus fan van Jerry Lee Lewis, die een Amerikaanse rockmuzikant was. Rock'n'roll muzikant. En ja, die heel goed was op de piano. Daar deed ze hier een liedje van maken. Je luistert naar Radio Rijnmond, naar Lunchbreak. We gaan eens even kijken naar Goeree Overflakke. Want deze week zijn 350 kinderen van het Zeekadetkorps Rotterdam op zomerkamp. In de eerste helft van de week deden ze allerlei uitstapjes in Rotterdam. En sinds een paar dagen zijn ze daar dus op het eiland. Bij Stellendam en Middelharnis zijn ze regelmatig op het water te vinden. Bij het Zeekadetkorps leren jongeren alles over boten, over zeilen en over alle functies die je kan hebben op schepen. Veel van de leden vinden later een weg naar een opleiding of naar werk in de maritieme sector. Aan het zomerkamp doen ook zeekadetten uit Engeland en België mee. Commandant John van Lens is commandant dus van een van de schepen van het korps, de MS Zaandam. Goedemiddag.
1: Een hele goede middag, Erik.
0: Jullie zitten nu vooral op en rond het water. Hè? Wat voor activiteit hebben jullie gedaan deze dagen?
1: Wij zijn naar het Botermuseum geweest in Papendrecht. We zijn in Port Zeelanders geweest.
0: Ja, klopt.
1: Sorry, Port Landis geweest op de Maasvlakte.
0: Oh, dat is weer wat anders. Helemaal aan de andere kant op, John.
1: En daarnaast hebben we een seinersmiddag gehad met allerlei activiteiten die te maken hebben met het communiceren van schip naar schip. Dat kan met vlaggen, dat kan met seinlampen. Of met uiteraard radioapparatuur.
0: Oh, wat leuk. Dus radioapparatuur, is dat wat voor dingen? Telegraaf of morsen?
1: Ja, nou, dan praat je vooral over portfoons of over marifoons. We hebben gewerkt met radiopeilzenders en ontvangers. Dus eigenlijk alles wat nodig is in de communicatiesector om met elkaar te kunnen communiceren.
0: En hoe vinden die kinderen dat?
1: Ja, die vinden dat geweldig. Sommigen hebben dat eigenlijk nog nooit meegemaakt. Die hebben dan bijvoorbeeld, zoals de Engelsen, die hebben dan vooral militaire aspecten waar ze aandacht aan geven. Wij hebben wat meer op nautisch gebied zijn we actief. En ja, steeds minder en minder vind je eigenlijk specialisten op communicatiegebied aan boord van schepen, omdat dat allemaal gemoderniseerd is met digitale systemen.
0: Ja.
1: Dus als je dan inderdaad met vlaggen gaat zijn, zoals dat vroeger was. En dat je dus een schip zag met een x-aantal vlag in de mast. Waardoor ze dus een boodschap over konden geven.
0: Ja,
1: ja, dat is iets wat uit andere tijden is. Maar wat de kinderen heel erg leuk vinden. En zeker ook bijvoorbeeld decoderen van berichten. Ja, dat is toch een soort puzzelwerking.
0: Ja, dat is natuurlijk superleuk. En je weet maar nooit wanneer je het kan gebruiken. Hè? Want het is een techniek als de digitale communicatiesystemen uitvallen, die je dan misschien zomaar ineens weer kan gebruiken.
1: Ja.
0: Wat is er nou anders aan een zomerkamp in plaats van de wekelijkse bijeenkomsten die jullie hebben?
1: Nou, wat wekelijks gebeurt is dat ze in theorie en praktijk de nodige dingen bijgebracht krijgen. En dus dan is het meer een leerproces. En tijdens het zomerkamp is het echt een praktisch gedeelte. Dus dan gaan we echt kijken van wat is er blijven hangen bij de jongens en meisjes. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En de wisselwerking tussen de verschillende korpsen of eenheden die we in Nederland en België hebben. En Engeland trouwens ook. De interactie tussen de verschillende kinderen met daarbij de culturen die natuurlijk wel meespelen. Dat is gewoon een unieke gewaarwording per jaar. En we zijn een paar jaar geleden naar Londen geweest. Ja, op eigen kiel naar Londen met ongeveer 45 opvarenden. Nou, dat spreekt natuurlijk wel voor zich. En ja. Daarbij, als je op zee natuurlijk dolfijnen en zo tegenkomt. Ja, dat hebben ze in het wild nog nooit gezien. Dus wat er gaat, is dat echt iets wat geweldig is.
0: Ja, dus een ervaring voor het leven. Maar jullie zijn al wel een tijdje intensief bezig. Beginnen ze al een beetje afgemat te raken?
1: Ja, sommigen zitten echt tijdens het avondeten zitten altijd snurken aan tafel. Of ze zoeken rustige plekjes op, zoals in een autoband waar ze even een tukje doen. Of in een flat of in een zeilboot waar ze dan uiteindelijk op het voorplekje eventjes de rust nemen. En dat zeggen we ook, van neem ook af en toe eventjes het tandje terug. En neem ook je rustmomentjes, hè. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Want ja, de jongsten die we hier aan boord hebben, die zijn 8 jaar. Ja, en als je daar natuurlijk de hele dag mee bezig bent en ze gaan pas om 10:00 s'avonds slapen, ja, dan is dat best wel een lange ruk die ze door moeten maken.
0: Precies, maar ze hebben de tijd van hun leven als ik het zo hoor. Ik wens je nog heel veel plezier ermee, John. Dankjewel dat je er over vertelde.
1: Hartelijk dank, Erik, voor het interview en jullie een hele fijne uitzending.
0: Dankjewel, hoi.
1: Hoi.
0: Dit zijn de Detroit Emeralds en Feel the Need in Me. Soul uit 1973.

0: Carly Rae Jepsen op Radio Rijnmond. Zometeen Ronald van Oudhuizen op Radio Rijnmond. Met de middag door. Fijne middag.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Zaterdag 25 juli trekt de straatparade van het zomercarnaval weer door Rotterdam. Een explosie van kleur, tropische klanken en dans die je niet wilt missen. Kun je er niet bij zijn? Kijk dan zaterdag 25 juli van 1 tot half 3 live mee op TV Rijnmond en Open Rotterdam. Zet hem in je agenda en mis niets van dit kleurrijke spektakel.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
10: Reis weer met Golden eSIM.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Het is 1 minuut over 2. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. We gaan zo dadelijk de middag door met Ronald van Oudheusen. Eerst het nieuws, ik ben Aries van Meteren. Het gerechtshof heeft in hoger beroep de 4 verdachten in de moordzaak rond Onno Kuut vrijgesproken. Het Openbaar Ministerie had tegen 2 van hen al vrijspraak geëist. De Schiedamse broers Cor en Brian P. zouden een celstraf moeten krijgen als het aan het OM lag. Maar het hof sprak ook de broers vrij. Het lichaam van Onno Kuut uit Enschede werd in maart 2009 gevonden in de duinen bij Hoek van Holland. Hij was door een misdrijf om het leven gebracht. Justitie hield 4 verdachten aan. Voor de rechtbank eiste het OM levenslang. Maar de rechter sprak ze alle 4 vrij wegens gebrek aan bewijs. En het hof heeft dat nu herhaald. De 4 staan bekend als de tattoo killers vanwege de Chinese tekens die ze op hun rug hebben staan. Burgemeester Schouten van Rotterdam rekent erop dat ook premier Jette zijn belofte nakomt om te abzeilen van de Euromast in Rotterdam, heeft Schouten gezegd na haar succesvolle afdaling vanochtend. Met haar abzeilstunt loste de burgemeester een belofte in die ze deed na de laatste gemeenteraadsverkiezing in Rotterdam. Ze zou gaan abzeilen als de verkiezingsopkomst hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. Premier Rob Jette beloofde toen met haar mee te gaan. Maar...
14: Ja, we hebben geprobeerd om de agenda's bij elkaar te leggen om te zien wanneer we allebei zouden kunnen. Dat is tot nu toe niet gelukt. Maar ik ben ervan overtuigd dat Rob Jetten ook nog wel een keer hier van de Euromast afgaat. Hij is altijd welkom in Rotterdam. Dan mag ik een keer onderaan staan, dus dan ga ik staan klappen.
13: Het abzeilen van de Euromast had vanochtend wat voeten in de aarde voor Schouten. De burgemeester heeft last van hoogtevrees. Inbrekers hebben vannacht toegeslagen bij een juwelier in Vlaardingen. Rond 4 uur hebben ze het rolluik omhoog gekregen van juwelier Winteridee aan het Liesveld. En ze sloegen de ramen in en maakten 2 vitrines kapot. Op foto's is te zien dat er veel glas op straat ligt. De daders zijn spoorloos. De eigenaar inventariseert nog wat er allemaal is meegenomen. Het weer, veel bewolking, af en toe ook wat zon. Het blijft wel droog, het is 21 graden. Ook vanavond en vannacht is het bewolkt, droog. Minimumtemperatuur dan 15 graden. Ook morgen is nog grijs, maar in de loop van de dag meer zon. Dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl. AWB Verkeersinformatie, de A4 Den Haag richting Rotterdam... tussen Delft en het Ketelplein 4 kilometer. Kapotte auto daar, de rechterrijstrook is dicht. De A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht... 6 kilometer, 10 minuten. Wegwerkzaamheden daar en de A16 Rotterdam-Breda... tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord 4 kilometer. Kapotte vrachtauto, de rechterrijstrook is dicht.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
4: Appetito.
5: Appetito.
3: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
4: Reis weer met Golden eSIM.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terresom.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terresom.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond.
8: De middag door. Ronald van Oudheusden.
7: Radio met een grote R.

De wereld lag aan haar voeten. Britney Spears in 1999 met Baby One More Time. Maar de dame die in het begin van haar carrière behoorlijk door een bullebak van een vader werd gemanaged, die is een beetje ontspoord. Als ik de laatste tijd beelden zie op de social media, dan word ik daar niet heel vrolijk van. Britney Spears heeft volgens mij een beetje hulp nodig. En laten we hopen dat ze er bovenop komt. Want ja, de schouders van sommige mensen zijn gewoon te smal om het grote wereldsucces te dragen. Dat was anders met Madonna, die dat als een warm bad onderging. 1985, Madonna met Material Girl hoorde je voorbij komen. Ze is op leeftijd en dat zien we ook aan de dance moves. Maar ze heeft onlangs wel weer een nieuwe plaat uitgebracht. En het schijnt dat die ongelooflijk goed is. Geen flauw idee, ik heb hem nog niet beluisterd. Ga dat binnenkort een keer doen en hopelijk kan ik er dan iets meer over zeggen. En ga ik ook wat nieuwe muziek van Madonna laten horen hier op Radio Rijnmond tussen 2 en 4. Een bijzonder goedemiddag. En welkom bij de donderdag-editie. Het is 23 juli. Straks zal ik nog wat verjaardagen doornemen en andere zaken die in de regio spelen. Maar het is toch over het algemeen lekker muziek dat de klok slaat tot 4 uur. Met in het eerste uur straks een ouwtje van de Beach Boys. We gaan terug naar 1966. Ik heb muziek van eigen bodem meegenomen van Agda en de Munnik en Justin de Wild. Blauwtsoen, ook van eigen bodem. Verder ook nog Bob Marley en de Wailers. We gaan naar Jamaica. En nu eerst gaan we naar Italië met die hele leuke, vind ik qua uiterlijk, maar dat is een persoonlijke smaak, hè? Meloni is de baas van Italië. En of je het nou inhoudelijk met haar politiek eens bent of niet, ik vind het wel een opvallende verschijning vaak tussen al die mannen, die saaie mannen in stropdassen en dat rode

Een ouwetje van Taylor Swift. Ook alweer eens lekker om deze af te stoffen. De Love Story komt alweer uit 2009. En daarvoor, The King of the Reggae. Bob Marley and the Wailers uit 1992. Met Iron Lion Zion. Blijft een soort volkslied van Jamaica in mijn optiek. Goedemiddag nogmaals bij de donderdag aflevering van Rijnmond. De middag door, boordevol lekkere muziek. Niet te veel praten, gewoon deze zomermaanden. Want het is de zomer. Vakantie, ook in het Rijnmondgebied, is het heerlijk om 's middags gewoon als je een beetje in de tuin zit, in het zonnetje of bezig bent, om gewoon lekkere muziek aan je oren te hebben. Ik ga nu trouwens wat ouds draaien, 1966. Ik weet niet of jullie dat programma op TV Veronica hebben gevolgd over de tribute bands. Ik heb eigenlijk ben ik een paar maanden geleden daar voor het eerst ingehaakt. Het heeft al een paar seizoenen achter de rug. En toen werd ik echt daverend verbaasd of verrast door jongens die geweldige Beach Boys muziek maakte. En daarmee zijn ze doorgegaan, want ze wonnen ook samen met, geloof ik, een dame die Donna Summer trouwens onvolprezen nadeed. Wonnen zij de Cup en gingen zij als band door het land toeren als de Beach Boys Best. En het leuke is dat die ook in de regio komen. Voor de liefhebbers, op 12 september spelen ze in Bibelo in Dordrecht. En kun je er naartoe gaan natuurlijk. Is er dan ook nog meer? Even kijken. Nee, ja, je moet mij even in de theater en de website van de band in de gaten houden. Want onlangs hebben ze ook nog in Schiedam gespeeld, geloof ik. Ze komen ook nog naar Den Haag. Nou, een heel uitgebreid programma. Heerlijk. En als je ogen dicht doet, staan echt de Beach Boys op het programma. Ja, het is echt op het podium. Het is echt waar. Dit is Good Vibrations. Misschien wel hun mooiste nummer samen met Sloop Jumbie. En God Only Knows natuurlijk.

Via S Club 7 met Bring It All Back kwam ik op Justin de Wild met Cheerio. Niet weg te denken van de radio natuurlijk, je moet ervan houden. En Mea uit Noorwegen hoorde je zojuist met All About The Money. Nu een muzikant van eigen bodem met een hele markante kop en een hele markante bril. Als ik zeg zwart haar en een enorme grote zwarte bril, dan weet je allemaal dat ik het over Blauwtsoen heb uit Utrecht. Zijn broer woont trouwens hier volgens mij in Rotterdam. Dus hij is hier vaak te zien en ook wel te horen, denk ik, met een gitaar. Maar we gaan naar 2014, naar een heerlijke plaat. En ik heb iets met Blauwtsoen. Want die had ik ooit te gast in het lunchprogramma Brani voor 2. En ik weet precies wanneer dat was. Dat was op 4 juli 2008. Want het was de dag dat Jacques Chapelle overleed. De bekende wielerjournalist en commentator. Die heel veel jaren de Tour de France heeft gedaan voor de NOS. En ja, Blauwtsoen is een enorme wielerfanaat. Fietst het zelf ook en volgt alles wat met wielrennen te maken heeft. Ook de naam Blauwtsoen. Dat was een oude Deense wielrenner uit de vorige eeuw. Maar ik weet dat Sigmund, zoals die heet, Johannes Sigmund, oftewel Blauwtsoen, die was echt geschokt door de dood van Jacques Chapelle. En hij speelde toen voor het eerst op de akoestische gitaar live op de radio. Dat was best bijzonder. Dus ik heb hem later nog wel eens geïnterviewd op een festival. En ja, dat wist hij zich nog goed te herinneren. Zijn eerste akoestische optreden op de radio was hier bij Rijnmond. En voor de fans heb ik goed nieuws, want hij komt binnenkort naar de regio. Even kijken of ik dat allemaal snel kan vinden. Ja, dat is 12 september in de Kroephoekfabriek in Vlaardingen. Want die vieren een leuk feestje tegen die tijd. Hè. Die bestaan zoveel jaar. En ja, onlangs was hij ook nog in het Luxor Theater. En hij is bezig met een nieuw album. Kortom, genoeg te melden. En dat heb ik zojuist gedaan over Blauwtsoen. Terug naar 2014 nu met Promises of a No Man's Land.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Het is 3:00. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk het 2:00 van de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Arjes van Metro. Tattoo-killers Cor en Brian P. zijn opnieuw vrijgesproken van de moord op Onno Kuut in 2009. Ook volgens het Hof is er te weinig bewijs om tot een veroordeling te kunnen komen. Eerder kwam de rechter al tot hetzelfde oordeel. Tegen de Schiedamse broers was in hoger beroep ruim 8 en 10 jaar celstraf geëist. Ook twee andere tattoo-killers werden vrijgesproken. Onno Kuut werd 17 jaar geleden met doorgesneden keel gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij hoorde zelf ook bij de Tattoo Killers, een bende die grote Chinese tatoeages op hun rug hebben en grof geweld zouden toepassen in de onderwereld. Door de hoge benzineprijzen is in heel Europa de verkoop van benzineauto's verder ingezakt. Waar het aantal verkochte benzineauto's in het eerste helft van dit jaar afnam tot 1,3 miljoen... zijn er ruim 2 miljoen hybride auto's verkocht. Dat zijn auto's met zowel een verbrandingsmotor als een elektrische aandrijving. Ook reden ruim 1 miljoen volledig elektrische auto's de showroom uit. In het zuidwesten van Frankrijk zijn duizenden toeristen geëvacueerd vanwege de aanhoudende bosbranden. Er zijn 20.000 mensen van campings en een natuuristengebied gehaald. De brand brak gisteren uit in de plaats Somos. Inmiddels staat een gebied van 2400 hectare in lichte laaien. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook in het zuiden van Frankrijk woedt een natuurbrand. Het bestrijden van de brandhaarden in Zuid-Frankrijk is moeilijk als gevolg van de harde wind. Natuurbranden hebben in Frankrijk dit jaar tot nu toe een gebied van 44.000 hectare in de as gelegd. Dat is nu al meer dan in het hele voorgaande jaar. Voedselwaakhond Foodwatch wil dat de Efteling stopt met het onbeperkt aanbieden van frisdrank. Het pretpark zou mensen aanmoedigen om extra suiker en zoete drank te nemen. Bezoekers kunnen een herbruikbare beker kopen die ze de hele dag mogen bijvullen op taplocaties in het park. Volgens Foodwatch zouden mensen onbeperkt frisdrank kunnen tappen, maar de Efteling bestrijdt dat. De beker mag maximaal iedere 3 kwartier worden gevuld. Ook kunnen mensen kiezen voor suikervrije frisdrank of gewoon bronwater, zegt de Efteling. Foodwatch is bang dat mensen te veel calorieën binnenkrijgen op het pretpark. Het weer veel bewolking, af en toe wat zon. Het blijft wel droog. 21 graden is het. Ook vanavond en vannacht is het bewolkt. Het is droog. Minimumtemperatuur dan 15 graden. Ook morgen eerst nog grijs. In de loop van de dag meer zon. Dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. De ANWB verkeersinformatie dan. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Den Hoorn 3 kilometer. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht 6. 12 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord 6 kilometer.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
0: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
11: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
16: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

0: zojuist 483 keer gehoord, maar dit was Shaka Tak met 9 uit 1984. Ik begon het tweede uurtje, goedemiddag trouwens, want dan heb ik het ook, met Kane, een gouden ouwe en wat mij betreft hun allerbeste song. En een van de grote nederpop pareltjes, Rain Down On Me. Ja, dat op een of andere manier vind ik dat zo'n geweldig opgebouwd nummer. En het zit goed in elkaar, goed gespeeld. Ik heb het ooit live gezien toen de band in het begin van hun carrière. Het speelde in het Rotterdamse café Plan C. Ja, daar hebben ze gespeeld. Plan C bestaat volgens mij helemaal niet meer. Maar het was een geweldig mooi optreden, ja. Lang geleden. Rijnmond zat toch op de Matenesselaan? Matenesselaan was dat inderdaad in die tijd. Goedemiddag, het tweede uurtje van Rijnmond. De middag door met Bruce Springsteen in de tas. Ik heb een lekkere van Deep Purple meegenomen, zeg. Een wat kortere uitvoering van Child in Time. Dat stond vroeger, toen ik kind was, altijd in de Veronica Top 100 aller tijden. Stond het altijd een beetje op nummer 1 volgens mij. Teddy Swims met zijn laatste single. De nieuwe is al uit. We hoorden hem vorige week al bij Rijn-Jan in de rubriek Nieuwe Muziek. Tom Petty in Heartbreakers zit ook nog in de tas. Ja, dat is het. Het is te veel om op te noemen. En straks ga je ook nog Guns N' Roses noemen met Paradise City uit 1989. En dat draai ik met een reden. Want die gitarist, hè, met dat lange krullende zwarte haar, Slash, oftewel Saul Hudson, dat is zijn echte naam. Die is jarig vandaag. En die heeft ook vaak een hoedje op. Vandaag een feesthoedje. 61 jaar is die geworden. We gaan hem zo die vingervlugge vlerk aan het werk horen. Met Axl Rose op de vocalen toen hij nog kon zingen.
1: Ik zit constant in een tweestrijd. Diep waar mijn adem is verlamd. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

kan hier uren naar luisteren. Naar dat gepiel op die snaren van Ritchie Blackmore van Deep Purple. Dit was de wat ingekorte versie van Child in Time. Het origineel duurt ruim 10 minuten. Maar deze van 4 minuten mag er natuurlijk ook wezen met het geweldige stemgeluid van Ian Gillan. Die

de jarige Slash met Guns N' Roses draaide. En ik weet zeker dat Slash als kind Ritchie Blackmore op zijn kinderkamertje heeft na zitten spelen. En dat hem dat ook in ieder geval een groot gitarist maakte. Dit is Radio Rijnmond met straks Bruce Springsteen in aantocht. Maar het is 23 juli. Ik besef me ineens, en dat ben ik eigenlijk vergeten van huis mee te nemen, Amy Winehouse. Ja, het is vandaag precies 15 jaar geleden dat die zeer talentvolle Britse zangeres overleed op 27-jarige leeftijd. Och, wat had hij nog veel prachtige muziek kunnen maken. En ja, de Club van 27, hij is berucht, beroemd. En laten we hopen dat er nooit meer iemand toetreedt tot dat gezelschap van muzikanten die niet ouder werden dan 27 jaar. Amy Winehouse dus, ja, ook alweer 15 jaar geleden overleden. Laten we snel maar lekker muziek gaan draaien. Dit is Hold My Hand van Jess Glynn.

Ja, het zijn wel lekkere gitaartjes die ik dit uur heb meegenomen. Zeg nou zelf, Kane met Rain Down On Me. Je hebt Guns N' Roses voorbij horen komen. Je hebt Deep Purple gehoord, Bruce Springsteen en dan nu ook nog Tom Petty. Ach ja, de snaren vibreren en dat doet Tom of Lisa in ieder geval heel veel plezier bij mij. Dit nummer, Mary Jane's Last Dance uit 1993, Tom Petty stond volgens mij als bonustrack op een album met Greatest Hits. En ja, werd een succesvolle nieuwe single. Hij leeft helaas niet meer. Heeft ooit trouwens na een optreden ook zijn hand op de muur van een kleedkamer kapotgeslagen. En heeft toen heel lang niet kunnen spelen. Dat is natuurlijk oliekoekendom voor een gitarist, want dat had ook einde carrière kunnen betekenen. Afijn, een lange revalidatie en Tom Petty stond weer op het podium. En is in Amerika echt een grote meneer, hè? Als ze daar de titel Sir hadden, was het in ieder geval Sir Tom Petty geweest. Over grote meneren gesproken. Letterlijk, ik heb nu Teddy Swims klaarstaan. Getatoeëerd van top tot teen en opnieuw een lekker nieuw nummer. Het schijnt ook wel dat hij weer iets nieuws in de studio heeft opgenomen. Maar wij doen het voorlopig nog met Mr. Know-It-All.

Ja, van papa Julio Iglesias. Dit was Enrique in 2008, maar papa is wel oud geworden, zeg. Ja, dat is natuurlijk ook een oude Spaanse knar geworden. Tanig van alle Spaanse zon natuurlijk en alle avonturen die hij had. Ja, hij is ook wel vaak beticht van grensoverschrijdend gedrag. Hè. Heb ik het over papa Iglesias, Julio. Can You Hear Me was lekker, 2008. De tune is bekend, ik ga afscheid nemen. Wens jullie een ongelooflijke mooie donderdagavond en middags. Veel plezier straks bij Feza en Rijntjan. Afslag Rijnmond tot 7 uur. Daarna gaan we weer lekker non-stoppen. En als je niks te doen hebt vanavond en je wil lachen en de lachspieren een beetje kneuzen of soepel houden, dan kun je naar de Comedy Club Club Haug gaan in Rotterdam. Want daar zijn ze bezig met een serie Best of Stand-Up. En vanavond staan er Ryan Pandai en Emiel van der Locht op de planken. Lachen, gieren, brullen en bye-bye.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl. Heeft u er al over nagedacht? Wat zijn de uitvaartwensen van de mensen die dicht bij u staan en weten ze die van u? Ga samen het gesprek aan en kijk op hes.nl/uitvaartwensen. Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl. Maak wensen bespreekbaar op hes.nl/uitvaartwensen. Hes met twee S'en.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
7: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
8: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Het is nu 4:00. Dit is Radio Rijnmond. We gaan beginnen aan Afslag Rijnmond. Maar eerst het nieuws met Aris van Meteren.
11: Tattoo-killers Cor en Brian P. zijn opnieuw vrijgesproken van de moord op Onno Kuut in 2009. Ook volgens het Hof is er te weinig bewijs om tot een veroordeling te kunnen komen. Eerder kwam de rechter al tot hetzelfde oordeel. Tegen de Schiedamse broers was in hoger beroep ruim 8 en 10 jaar celstraf geëist. Ook twee andere tattoo-killers zijn vrijgesproken. Onno Kuut werd 17 jaar geleden met doorgesneden keel gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij hoorde zelf ook bij de Tattoo Killers, een bende die grote Chinese tatoeages op hun rug heeft en grof geweld zou toepassen in de onderwereld. Twee agenten zijn vannacht gewond geraakt bij de aanhouding van een agressieve man in Nieuw-Lekkerland. De man uit het Limburgse Oostrum was eerder door de politie weggestuurd bij een huis aan de Bovenkruiwen. Daar was hij betrokken bij een conflict in de relationele sfeer. De man zwierf daarna door de wijk en vernielde een bushokje. Toen de politie hem daarop wilde aanhouden, reageerde hij agressief. Eén agent viel achterover van een stoep af en blesseerde zijn schouder. En een andere agent werd tijdens de arrestatie gebeten. De twee agenten zijn in het ziekenhuis behandeld. Door de hoge benzineprijzen is in heel Europa de verkoop van benzineauto's verder ingezakt. Het aantal verkochte benzineauto's nam in de eerste helft van dit jaar af tot 1,3 miljoen. Daar staat tegenover dat er ruim 2 miljoen hybride auto's zijn verkocht. Dat zijn auto's met zowel een verbrandingsmotor als een elektrische aandrijving. Ook reden ruim 1 miljoen volledig elektrische auto's de showroom uit. In het zuidwesten van Frankrijk zijn duizenden toeristen geëvacueerd vanwege de aanhoudende bosbranden daar. Er zijn 20.000 mensen van campings en een naturistengebied gehaald. De grootste brand brak gisteren uit aan de Golf van Biscayen. Daar staat inmiddels een gebied van 2400 hectare in licht te laaien. Honderden brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook in het zuiden van Frankrijk woedt de natuurbrand. De bestrijding van de brandhaarden is moeilijk als gevolg van de harde wind. Natuurbranden hebben in Frankrijk dit jaar tot nu toe een gebied van 44.000 hectare in de as gelegd. Dat is nu al meer dan in het hele voorafgaande jaar. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon. Het blijft droog, 21 graden is het. Ook vanavond en vannacht is het bewolkt, droog. Minimumtemperatuur vannacht 15 graden. Ook morgen begint grijs, maar in de loop van de dag zien we vaker de zon. En dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dan de files op de A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Den Haag-Ippenburg en Ketelplein 8 kilometer. 10 minuten vertraging. Dat komt doordat er een auto met pech stond, maar de weg is wel weer vrij. Dan de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Dordrecht 10 kilometer. Ongeveer een half uur vertraging. Door wegwerkzaamheden, de rechte rijstrook is daar dicht. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven 6 kilometer. Een vertraging van een kwartier.
10: Dan gaan we beginnen aan afslag Rijnmond en de eerste plaat. Die dragen wij speciaal op aan burgemeester Schouten.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
13: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
14: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
13: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
15: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
16: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
20: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
1: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Yes, en de Plastic Population aan het begin van Afslag Rijnmond. The only way is up. En wij hopen de komende uren dan ook weer tot grote hoogte te stijgen. Want dit is Afslag Rijnmond. Iedere werkdag zijn we er tussen 4 en 7 om jou veilig naar huis te brengen. Met heel veel fijne muziek, met het nieuws van de dag, met de stripjockey, met een lekker lange laatste. En met het fluwelen geluid van het engeltje op mijn schouder. Wees al bij dat. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat een dag, hè.
1: Ja, nou, ik kwam hier naartoe lopen. En dan loop ik dus langs de Euromast.
0: Ja.
1: En ik wist wel dat het vandaag de dag was, hè, van het afzeilen van de burgemeester. Maar ik dacht, nou ja, hoeveel mensen zullen er nou staan, hè? En vooral wat camera's misschien.
0: Ja.
1: Nou, het was zo druk
0: dat
1: ik echt dacht, wie staat daar? Wie is aan het afzeilen? Wie is nog meer aan het afzeilen? Maar ja, heel veel interesse dus.
0: Tientallen camera's.
1: Ja, want jij was boven, hè?
0: Ja, ja, nou, het punt was dus dat pers, hè, die was natuurlijk uitgenodigd, met de afspraak, jullie mogen niet naar boven, jullie mogen alleen vanaf beneden filmen. Ja.
1: En wat doet Rijntje af?
0: Ja, nou ja, ik koop gewoon een kaartje, ik ga gewoon lekker naar boven. Dus ik stond daar met een paar mensen die zagen dus Carola over de rand stapte.
1: Oh jee.
0: En toen pakte ik mijn telefoon om een foto te maken. Er kwamen meteen dames om me af. Geen foto's. Ik zeg, hoezo dan? Ja, nee, wij maken zelf onze foto's. En het is niet de bedoeling dat die foto's maken, meneer.
1: Nou ja. Ja,
0: toen ben ik nog een trapje zo'n stukje naar boven. Dan kun je nog iets beter van bovenaf zien. Er kwam weer een andere dame op. Oh, geen foto's, hè? Geen foto's. Ik had hem alleen nog maar in mijn hand, dat telefoon. Ik deed verder niks.
1: Wauw, stonden ze echt op zoveel plekken?
0: Ja.
1: En heb je nou een foto?
0: Tuurlijk.
1: Oh, wat erg. Is het gewoon niet gelukt?
0: Nee, maar ik vind het ook zo ver gezocht. Van, wat is nou het probleem? Hè? Ik bedoel, wat kan er nou misgaan?
1: Ja, en ze heeft zelf gezegd dat ze het zou doen.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ja.
0: Maar dat zijn dan die mensen om me heen die dan helemaal hysterisch worden en zo overdreven. Enfin, ik was niet de enige die boven was, want collega Jacob van Giessen was ook.
1: Ja, die dacht ook, ik koop een kaartje.
0: Ja. Dus die zag ik daar en die was ook druk bezig.
1: Jongens.
0: En die komt zo meteen erover vertellen. En die heeft de burgemeester na afloop ook nog gesproken. Dus
1: zo. Dat
0: hoor je zo meteen in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit is Afslag

0: is de fraaie samenzang van de dames van Wilson Phillips met Release Me uit 1990. En daarvoor draaiden we de plaat van Alex Warren, die al maandenlang in de hitlijsten staat inmiddels. Fever Dream, dat brengt de tijd op 10 minuten voor 4:30.
1: Ja, en dat betekent tijd voor nieuwe muziek.
0: En vandaag is dat nieuwe muziek van Marshmello. Ja, een opvallende combinatie. 34-jarige Amerikaanse DJ en producer Marshmello. In samenwerking met de 32-jarige countryzangeres Kelsea Ballerini. Nou, Marshmello, die kennen we. Echt zo'n DJ die altijd weer de samenwerking opzoekt. Maar ook niet voor het eerst de samenwerking met een country-artiest. Misschien herinner je je nog van 2 jaar geleden met Kane Brown. Het nummer Miles On It. Hebben we heel veel gedraaid destijds op Radio Rijnmond. Kelsea Ballerini is een misschien wat minder bekende naam. Ze komt uit Knoxville in Tennessee. Schreef als tiener al liedjes. Verhuisde op haar 15e naar Nashville. En bracht in 2015 haar eerste album uit. En in Amerika is inmiddels echt een hele grote countryster. Nou, deze twee werelden die komen bij elkaar op de single Another Drink. Je hoort akoestische gitaartjes en handgeklap gecombineerd met de elektronische beat en een echte Marshmello drop erin. Het nummer Another Drink gaat over een vrouw die na een verbroken relatie met haar vriendinnen de stad intrekt. De mannen aan de bar die kunnen moeite doen wat ze willen, maar ze zoekt geen nieuwe liefde. Ze wil niet mee naar huis, ze wil vooral nog een drankje. Another Drink. Dit is Marshmello en Kelsea Ballerini.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

Alleen nog een drankje. Dat is het enige wat ik wil, is de boodschap van Kelsey Ballerini op deze plaat van Marshmallow. Another drink en meer niet. Meer niet. Dat is de boodschap. Zometeen de stripjockey met weer een verse gestripte hit. Zo benieuwd. En natuurlijk is deze van Level 42.

0: Level 42, een van hun grote hits in de jaren 80. Lessons in Love. Het is al bijna half vijf. Ja hoor, daar is die weer.
1: De Stripjockey.
0: Heeft weer zo hard gewerkt en was gisteren zeer tevreden omdat er zoveel goede oplossingen binnenkwamen met dat hele kleine pieterpeuterige stukje. Dus hij zei, zie je nou wel, tegen mij. En toen gingen we weer naar boven naar de zonnetje. Weer een bekende hit, helemaal strip.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ik ben ook benieuwd. Alle muziek is eraf gehaald en van de zang is maar een heel klein stukje overgebleven. En dit is vandaag de opgave. You won't turn me away. En de bedoeling is dus dat jij raadt van wie dit liedje is en hoe het liedje heet. Dus nog even een keertje luisteren. Bekende hit, helemaal gestript. En alleen dit stukje zang is voldoende, of zou voldoende moeten zijn om te raden wat het is. Bel als je het weet, 010-436-4436 of stuur de oplossing met de Rijnmond-app.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
6: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
7: Rouwkaart, kist,
8: uitvaartpraat.
7: Bloemstuk, koets met paarden,
8: uitvaartpraat.
7: Koffie, cake, bitterballen,
8: uitvaartpraat. Praten over een uitvaart? Kijk op uitvaartpraat.nl.
9: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
8: Kijk op uitvaartpraat.nl. Powered by Hess en Wiemans Uitvaartzorg.
10: Ga jij zaterdag 25 juli naar de straatparade van het Rotterdam Unlimited Zomercarnaval? Kijk dan uit naar het fototeam van Open Rotterdam en Rijnmond. Stap erin, lach naar de camera, want jij maakt het zomercarnaval nog mooier. Check voor meer op rotterdamunlimited.com.
11: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje.

0: Straatboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
1: Het is 1:05. Dit is Radio Rijnmond. En hier is de avondspits.
2: Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Prins Klausplein en Ketelplein 9 kilometer, een kwartier. Vertraging, ook een kwartier vertraging op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Del en Afrit Leerdam, een file van 5 kilometer. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer, een vertraging van een half uur. Door wegwerkzaamheden de rechte rijstrook is daar dicht. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Delfshaven 5 kilometer, ruim 10 minuten vertraging.
1: Er is vrij veel bewolking in de regio, dat blijft ook vanavond en vannacht. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 15. Morgen is er meer zon, dan blijft het droog en het wordt ook warmer met een middagtemperatuur van zo'n 25 graden. Dan de hoofdpunten van het nieuws, Aris.
3: Automobilisten die met de ferry naar Groot-Brittannië reizen moeten de komende tijd rekening houden met extra vertraging in Hoek van Holland. Vooral aan het eind van de middag kan het druk worden. Reden? Nieuwe Europese grenscontroles. Stena Line heeft al maatregelen genomen om de doorstroming te verbeteren. Zo zijn er meer opstelstroken voor auto's en extra controleplekken. Het nieuwe systeem geldt alleen voor reizigers van buiten de Europese Unie die geen verblijfsvergunning of een langdurig visum hebben. Voor reizigers uit Nederland, andere EU-landen en Schengen-landen verandert er niks, maar het kan wel voor de nodige oponthoud zorgen in Hoek van Holland. Bij de hagelbuien die vorige maand over de regio trokken zijn zo'n 4000 auto's beschadigd geraakt, blijkt uit een inventarisatie van een speciaal centrum voor hagelschade in Lansingerland. Met name in Berkel en Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten. Het herstel van al die duizenden auto's kan wel even duren, zegt de operationeel manager.
4: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
3: Om al die beschadigde auto's te repareren is er dus een speciale noodwerkplaats ingericht in Bergse Hoek die zich alleen maar richt op hagelschade. Dan even naar Radio Tour de France, want daar gebeurde vanmiddag iets bijzonders.
5: Dit eerste uur, Guylaine, zijn wij niet alleen. Nee. Ik weet niet of het de mensen thuis al is opgevallen.
6: Ja, wij zijn ook niet alleen.
7: Nee, het
5: is best wel een volle bak hier.
6: Heel bijzonder.
5: Ja, in het jaar 1985 maakten jullie het. Ja, ik denk 41 jaar geleden.
7: En dat was de tijd dat we nog even na tweeën begonnen met het programma.
5: Ja, inmiddels is het 12 over 2.
6: Ja, precies.
3: Ja, er gebeurde dus wat bijzonders. André van Duin en Ferry de Groot, u had ze al herkend. Die waren eenmalig een uurtje terug in Radio Tour de France. Met alle gekkigheid van dien. Tweetal presenteerde in 1985 een jaar lang het eerste uur van de uitzendingen van het populaire wielerprogramma. En vandaag deden ze dat op vele verzoek nog een keertje. Tijdens de uitzending klonken dan ook veel oude jingles en tunes en voerden Van Duin en de Groot meerdere malen oude typetjes op, zoals Beb en Toos. En dat voor wie het gemist heeft, is natuurlijk nog terug te luisteren.
1: De gouden tijden van de Dik voor Mekaar Show. Dankjewel, Aris.
8: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
1: Nu met Amy Winehouse en Mark Ronson.
8: Radio met een grote R.

0: 15 jaar geleden dat Amy Winehouse is overleden. 15 jaar geleden alweer. En ze wordt nog elke dag gemist. Maar dit was een van haar fraaie oude hits. Uit 2007 kwam dit nummer Valerie. Het is 4:08.
1: De stripjockey.
0: Ja, er wordt al druk nagedacht over welke hits onze stripjockey vandaag weer helemaal heeft gestript. We hebben al wat binnen zien komen hier en daar. Maar we geven nog, als je het nog niet weet of als je later ingeschakeld hebt, heb je nog een kans om mee te doen aan de stripjockey. Want wat zijn de prijzen ook alweer, Feza?
2: Nou, sowieso een hele goed, echt een heel goed gevuld snackpan.
0: Ja, boordevol. En
2: ja,
0: boordevol.
2: Dat is niet te geloven. En je maakt natuurlijk kans op onze maandprijs. Die is dus ook nog niet uit.
0: Meedoen aan de stripjockey, hartstikke leuk. En luister goed, want dit is de bekende hit die vandaag is gestript. Klein stukje, het is echt een heel klein stukje van de zang, maar net voldoende om het te raden, denk ik. Dus het is dit. Uit welk liedje komt dit en van wie is dat liedje als je denkt het te weten? 010-436-4436. Dat is het bekende telefoonnummer van Rijnmond. Maar natuurlijk is er ook die handige Rijnmond-app. Dus je kunt ook de oplossing even naar ons appen met die Rijnmond-app.

0: De nieuwste van Douwe Bob op Radio Rijnmond. All for One. Het is 5:13. We spelen de stripjockey. Een spelletje waarbij elke dag weer een bekende hit helemaal gestript wordt. En dan is er een heel klein flintertje over. En dan kunnen we raden welk liedje het is. Telefoon uit Hellevoetsluis van Antonio Klerks. Antonio, goedemiddag. Antonio.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag hoor. Daar is die hoor.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je komt van ver zo te horen.
1: Ik van ver? Nee, het valt best wel mee. Maar ik denk dat ik hem even van de speaker af moet halen.
0: Oh ja, dat is een heel goed plan.
2: Ja, dat is wel heel slim.
1: Ik denk dat dit beter gaat zo.
2: Kijk.
0: Stukken beter, Antonio.
1: Ja, goed. Dat dacht ik ook.
0: Ja, ben je thuis of ben je nog aan het werk?
1: Nee, ik ben al lekker thuis. Ik begin altijd lekker vroeg, dan ben je lekker vroeg thuis.
0: Oh ja, hoe vroeg begin jij?
1: 6:00.
0: 6:00?
2: Oh.
1: En dan zijn we om 2:30 klaar en dan mogen we 3:00 thuis zijn.
0: En wat voor werk doe je dan, dat je zo vroeg begint?
1: Ik ben werkvoorbereider in de voormontage. Royal Houtdijk in Vlaardingen.
0: In Vlaardingen, oké.
1: Ja.
0: Oh, dan heb je elke dag ook nog wel een flinke rit.
1: Nee, valt best wel mee. Ik ga door de A24. Ja, en Hellevoet Vlaardingen is 20 minuten voor mij. Oh, ja, voorheen was het 40 minuten, maar... Dus ja, sinds die tunnel helemaal geweldig.
0: Je bent super blij natuurlijk met die nieuwe tunnel.
1: Ja, zeker.
0: Ik kan me voorstellen. En dan onderweg altijd lekker naar Peter en Milou luisteren natuurlijk.
1: Ja, lekker Radio Rijnmond. Ja, s'ochtends vroeg al hoor. Maar daar hoor je niet zo heel veel
0: de
1: gesprekken. Dat is alleen maar muziek.
0: Ja, dat is alleen maar muziek.
2: Ja.
1: Dus vanaf 6:00 gaat het beginnen.
0: Ja, precies. En ik ben blij dat je ook 's middags weer luistert als je thuis bent. En dat je meedoet aan de stripjockey. Je bekende hit helemaal gestript. Want welke hit heb jij gehoord?
1: Remember the Promise You Made van Cock Robin.
0: Ja, helemaal. Hoor ze klappen. Hoor je ze klappen?
1: Ja, goed hè.
0: Speciaal voor jou, Antonio.
1: Ja, salutaties.
0: Ja. Jongens, doe het gewoon nog een keer.
2: Ja.
1: En dan nog een beef erbij.
0: Een beef erbij.
2: Nou,
0: dat gaan we hoor.
2: Die doen we. Oké, 2. Wow. Ja, die hebben we gedaan.
0: Ik weet niet of je ons ook ziet op tv, maar we hebben nu echt een beef voor je.
2: Ja, dan heb je hem echt
1: gezien. Kijk, helemaal fantastisch.
0: Ja. En dat betekent dat jij prijs hebt gewonnen.
2: Ja.
1: Ook dat nog?
2: Ja, want we geven een snackpan weg. Een goed
1: snackpan.
2: Gevulde, jazeker.
1: Oké.
0: Een gevulde snackpan, hè?
2: Een goed gevulde snackpan. Ja. Maar je maakt ook kans op onze maandprijs. En dat is een gezinsabonnement voor Blijdorp.
1: Oh, ja, dat vinden de kids helemaal geweldig.
2: Ja, leuk
1: natuurlijk.
2: Hè?
1: Ja, zeker.
0: Jouw naam gaat in de pot en volgende week vrijdag dan wordt de maandprijs getrokken. Dus wie weet val je dan gewoon nog een keer in de prijs. Je weet het niet. Maar,
1: even goed husselen, dat komt helemaal goed.
2: Ja.
0: Ik denk dat de kids ook al heel blij zijn met de snackpan.
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Nou, in ieder geval hartstikke bedankt. Ik hoor het liedje al opkomen, dus ik ga er vanuit... Dat dit zeg maar het einde is.
0: Ja, dat klopt. Kom, ik ga beginnen. Hoi.
1: Einde van ons telefoontje. Hoi.

0: The Promise You Made. Het was de debuutsingle van Cock Robin. Het was meteen een nummer 1 hit in 1986. Ja, en dan gaan we het nu hebben over het media-event van vandaag. Want het was vandaag dan eindelijk de dag dat burgemeester Schouten van Rotterdam de Euromast ging afzeilen. Nou, daar is heel veel over te doen geweest. Je weet wel, gemeenteraadsverkiezingen, als de opkomst hoger is dan de vorige keer, dan gaat de burgemeester naar beneden. Dat was de belofte. Dat heeft even geduurd, want de Euromast moest natuurlijk gerenoveerd worden. Maar goed, vandaag was het dan zover en er was nogal wat belangstelling van de diverse media. Jacco van Giessen, die was erbij vandaag. Ja, ik vertelde al eerder, Jacco, in deze uitzending dat ik ben naar boven gegaan.
1: Ja, ik zag je nog.
0: Met een gewoon kaartje, omdat ik dacht van ja, de pers mocht niet boven zijn namelijk.
1: Ja.
0: Dat was het hele vervelende aan deze hele kwestie. En wij dachten, en jij dacht dus hetzelfde als ik. Ik neem ook een kaartje.
1: Ja, ik ben Rotterdammer. Ik kan gewoon een kaartje kopen voor de Euromast. Ja. En daar houdt niemand mij tegen. En, want kijk, het gaat natuurlijk wel om dat moment. De burgemeester belooft dat hij over de rand gaat stappen als dat en dat is gebeurd. Nou, dat is gebeurd. Dus de burgemeester stapt over de rand. En dat willen we natuurlijk registreren.
0: Ja, precies. En alle media die stonden beneden.
1: Die stonden beneden.
0: Maar kon dus dat moment niet goed zien.
1: Nee. Ik kon het wel zien, ook de hele voorbereiding en in het tuigje. En ik kreeg nog instructies van de abseil-experts waarmee ze wordt begeleid. Nog even een omhelzing met haar kerstverse echtgenoot. Die ook mee was voor de support. En toen moest ze dus die stap wagen over de rand. En dat ging toch wel een beetje angstig natuurlijk. Ja, want ze heeft hoogtevrees, laten we wel wezen.
0: Ze heeft hoogtevrees, dus vooral dat eerste moment was best wel spannend voor haar. Daarna ging ze volgens mij redelijk snel naar beneden.
1: Ja.
0: En er was gigantisch veel belangstelling.
1: Ik geloof bijna 30 media outlets. Nationaal, internationaal. Ze ging 1-op-1 interviews doen. Mm-hmm. Wij waren de eerste.
0: Ja.
1: En dat heeft een uur geduurd. Het heeft een uur iedereen stuk voor stuk een interview gegeven. Ja, dat is extreem.
0: En zullen we even luisteren naar wat ze heeft verteld?
1: De
0: burgemeester na afloop van haar avontuur.
2: Er moet een been over de rand en dan denk je al van dit ga ik niet doen. Maar er was één iemand die zei tegen mij altijd kijk naar mij en let op mij. En ik ga precies vertellen wat je moet doen. En dat hielp enorm. Ik zei, ik ga niet over de rand kijken, zei hij, dat moet je wel doen. Maar met name waar ik mijn voeten moest neerzetten. Dus ik heb mij heel gefocust op waar ik mijn voeten moest neerzetten. En ik heb toen niet echt, dat ik dacht, god, een mooi uitzicht of zo. Daar heb ik niet echt op gelet.
1: Dus de voeten tegen de rand, tegen het restaurant, hè? Is dat dan?
2: Ja, eerst zo'n rand erboven en dan moet je nog een stap eronder zetten. Die was ook heel eng. En dan moet je het bijna letterlijk loslaten. En dat is in mijn hoofd niet zo heel makkelijk. Maar dat, en op een gegeven moment dan hang je. Ja. Ik was heel erg blij dat er iemand naast mij hing. Die mij ook af en toe gewoon echt geruststelde en zei, want op een gegeven moment hing ik er en toen ging ik ook draaien door de wind. Dus dat was weer even zo'n paniekmoment dat ik dacht, mijn touw ging weg.
1: Ja.
0: Wat een avontuur.
1: Nou, maar chapeau hoor. Ik heb echt respect voor iemand die hoogtevrees heeft en die dan zo'n belofte doen, woord houdt en dan toch ook je eigen angsten overwint. Onder grote mediabelangstelling.
0: Onder hele grote mediabelangstelling. Maar ze heeft dat gedaan. We zijn trots op de burgemeester
1: Zeker.
0: Van Rotterdam. Dank je wel.

0: over hoe je je voelt. Young at heart. De Bluebells waren dat op Radio Rijnmond. Ja, we hebben elke dag in dit programma natuurlijk nieuwe muziek. Hè. Dat hebben we net ook weer gedaan in Afslag Rijnmond. Doen we elke dag zo rond 4:50. Maar zometeen in het volgende uur van Afslag Rijnmond zit alweer nieuwe muziek. En dat is een primeur. Een primeur van een zangeres uit onze regio.
1: Sera
0: heeft een nieuwe single gemaakt. En dat is niet zomaar een single. Dat is echt een single met een verhaal. En dat verhaal gaat ze zo meteen zelf vertellen in Afslag Rijnmond. Na het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Wat doe jij als je de sirene hoort?
6: De kinderen halen.
5: En wat als de metro niet meer rijdt?
6: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
5: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
7: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
5: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
16: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
0: Het is nu 5:00. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Hier is het nieuws, gelezen door Aris van Meteren.
18: Het watertekort maakt dat we zuiniger moeten zijn met drinkwater. Het Hoogheemraadschap Delfland vraagt mensen om niet meer drinkwater te gebruiken dan nodig is. Het was al bekend dat vanaf vannacht 3 sluizen voor onbepaalde tijd worden gestremd voor de scheepvaart. Het gaat om de Buitensluis in Schiedam, de Vlaardinger 3 sluizen en de Monsterse sluis in Maassluis. Bij de Parksluis in Rotterdam kunnen boten nog wel het gebied invaren, maar dat kan alleen binnen een tijdsbestek van 6 uur bij hoogtij. En daar komt dus een oproep aan huishoudens bij. Hoogheemraadschap Delfland bedient onder meer Lansingerland, Maassluis, Midden-Delfland, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. Een man van 20 zit vast voor het dwingen van een minderjarige tot seksuele handelingen en het verwonden van zichzelf. Het slachtoffer komt uit onze regio, zegt het OM, maar uit privacyoverwegingen zijn er geen details bekendgemaakt. Het vermoeden is dat de verdachte deel uitmaakt van een zogeheten The Com Network, een online groep waarin extreem geweld wordt verheerlijkt. Deelnemers dwingen kwetsbare jongeren tot strafbare feiten zoals het mishandelen van dieren, het zichzelf snijden en seksuele handelingen. De slachtoffers moeten dat ook filmen. Dader en slachtoffer hadden elkaar leren kennen op Roblox, computerspel. Onderzocht wordt nog of de verdachte meer slachtoffers heeft gemaakt. Hij blijft nog zeker 90 dagen in de cel. Inbrekers hebben vannacht toegeslagen bij een juwelier in Vlaardingen. Rond 4 uur hebben ze het rolluik omhoog gekregen van juwelier Winteridee aan het Liesveld. Ze sloegen de ramen in en maakten 2 vitrines kapot. Op foto's is veel glasschade te zien. De daders zijn spoorloos. De eigenaar inventariseert nog wat er allemaal is meegenomen. Voedselwaakhond Foodwatch wil dat de Efteling stopt met het onbeperkt aanbieden van frisdrank. Het pretpark zou mensen aanmoedigen om extra suiker en zoete drank te nemen. Bezoekers kunnen een herbruikbare beker kopen die ze de hele dag mogen bijvullen op taplocaties in het park. En volgens Foodwatch zouden mensen onbeperkt frisdrank kunnen tappen. De Efteling bestrijdt dat. De beker mag maximaal ieder 3 kwartier worden gevuld. Ook kunnen mensen kiezen voor suikervrije frisdrank of gewoon bronwater. Foodwatch is bang dat mensen te veel calorieën binnenkrijgen op het pretpark. Het weer, veel bewolking, heel af en toe ook de zon. Het is droog, 21 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt, droog en dan koelt het af naar 15 graden. Morgen begint grijs, maar in de loop van de dag meer zon en dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
12: Het is best druk op de weg. De langste file is op dit moment op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel. 6 kilometer, een half uur vertraging. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht. 9 kilometer, een half uur door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. En de andere kant op Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Een file van 5 kilometer. Ook daar een vertraging van ongeveer een half uur.
0: In afslag Rijnmond gaan we zo meteen weer verder met zo'n plaat waar je echt geen genoeg van kunt krijgen.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
22: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
21: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
23: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
26: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.
27: Who's the last night then? Anyone know what this one is then?

0: Not finished yet. Ga nog even door. Het lijkt wel een lekker lange laatste, denk ik.
1: Nou, inderdaad.
0: Uit de heerlijke jaren 80. Toen er zulke grote stappen werden gemaakt met elektronische muziek. Mede dankzij Depeche Mode. Dit was een van hun grote hits. 1985. Just Can't Get Enough. Op zich is dat zo.
1: Maar?
0: Maar het is nu wel mooi geweest.
1: Hij is ook klaar nu, toch?
0: Ja. Ja, we moeten door. We moeten door, jongens. We moeten door. We hebben nog meer te doen in Aanslag Rijnmond. Goedemiddag, het is alweer 11 minuten over 5. En wat leuk dat je luistert naar Radio Rijnmond. Wat leuk dat je luistert naar Aanslag Rijnmond. Veza en ik zijn er tot 7 uur met nog heel veel fijne muziek. Natuurlijk, maar ook weer de nodige dingen die we moeten bespreken, Veza. Want er is weer veel gebeurd vandaag.
1: Ja, laten we even beginnen met Sera. Je noemde haar net al.
0: Ja.
1: Zij mag dit weekend start Pride in Amsterdam.
0: Mm-hmm.
1: En dat gaat natuurlijk, geloof ik, 2 weken of zo
0: duren. 2 weken duren, ja.
1: En,
0: een enorm spektakel altijd.
1: Precies. En Sera, onze eigen Sera, een regiogenoot en zangeres, een hele bekende zangeres inmiddels. Die speelt daar best wel een belangrijke rol in.
0: Ja, die heeft een hele bijzondere single opgenomen. Die komt morgen uit.
1: Ja.
0: Maar je kunt hem al iets eerder horen, namelijk zometeen in dit programma. En Sera komt er zelf over vertellen. Dan hebben we net in het nieuws gehoord dat het Hoogheemraadschap Delftland ons heeft opgeroepen om zo weinig mogelijk water te gebruiken.
1: Ja, maar ook voor scheepvaart gaat er het een en ander veranderen.
0: Ja, er gaan allerlei sluizen worden afgesloten of gaan minder open. Horen we zo meteen ook meer over. En we gaan ook nog naar de bioscoop zo meteen.
1: Gezellig.
0: Want?
1: Ja, we hebben het over The Odyssey, waar Matt Damon in speelt. Die is namelijk op 70 millimeter.
0: Ja, analoog. Die ouderwetse grote filmrol.
1: Ja.
0: En er zijn maar 2 plekken in Nederland waar die films kunnen worden afgespeeld op dat analoge materiaal. En 1 van die plekken is in Rotterdam.

0: My Body Isn't Ready is de nieuwste single van Somber. Amerikaanse singer-songwriter. Hij is deze maand 21 geworden. Geheel eigen geluid en zo goed. Het is werkelijk formidabel wat hij hier presteert. Volgende maand is hij te zien op Lowlands trouwens. Je luistert naar Radio Rijnmond, afslag Rijnmond tot 7 uur. En we hoorden net al in het nieuws, het watertekort wordt een steeds groter probleem, ook in onze regio. Zo groot dat het Hoogheemraadschap Delfland aan mensen vraagt om echt niet meer drinkwater te gebruiken dan noodzakelijk is. En er zijn ook aanvullende maatregelen genomen. En dat heeft te maken met de sluizen voor de scheepvaart, die in sommige gevallen helemaal dicht gaan. In andere gevallen is er sprake van een aantal beperkingen. Het Hoogheemraadschap Delfland die houdt zich dus bezig met het water in een groot deel van onze regio. Aan de telefoon is Erik de Bruyne, adviseur waterhuishouding. Erik, goedemiddag.
1: Ja, goeiedag.
0: Allereerst die aanvullende maatregelen voor de scheepvaart. We wisten al dat sluizen, dat waren beperkingen voor de recreatievaart, maar nu dus ook voor de beroepsvaart. Wat houdt dat precies in?
1: Ja, dat klopt inderdaad wat je zegt. We hadden al maatregelen voor de recreatievaart, maar we zijn opgeschaald zodat er ook beperkingen komen voor de beroepsvaart. En de maatregelen voor de recreatievaart worden ook zwaarder. En wat de maatregel nu inhoudt, is dat we beperkingen opleggen voor eigenlijk alle recreatiesluizen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Die sluizen die gaan eigenlijk volledig dicht voor de scheepvaart. En alleen de parksluizen in Rotterdam, daar is nog recreatiescheepvaart mogelijk om te schutten door de sluizen. En de beroepsvaart, die kan dat ook nog. Maar dan wat wij noemen zogenaamde schutvensters. Dat betekent eigenlijk dat ze per dag twee uur twee keer een moment hebben van 6 uur.
0: Ja.
1: Dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er twee keer een moment van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn.
0: En hoe wordt dat moment bepaald dan?
1: Ja, het moment wordt eigenlijk bepaald, want wat we willen bereiken met de schutbeperkingen is dat het zoute water vanuit de Nieuwe Maas niet de Schie opkomt.
0: Mm-hmm.
1: Nou, de Schie is een zoet systeem en bij elke keer dat de boten worden geschud komt er zout water ons systeem op. Nou, dat willen we niet. Er zijn allerlei functies die zoet water nodig hebben, zoals de landbouw, maar ook de natuur.
0: Ja.
1: Dus we houden dat systeem graag zoet. En op dit moment hebben we onvoldoende water om die sluizen eigenlijk weer zoet te spoelen.
0: Ja.
1: En de maatregel nu is dus dat de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
0: Ja, dus als het vloed is, hè, dan komt er meer water vanuit zee de rivier op.
1: Ja, dus als het de verzilting vanuit de Noordzee onze Nieuwe Maas optrekt.
0: Ja.
1: Ja, die is op zijn maximum zo'n 5 uur na hoogtij. Dus dat loopt een beetje achter. Maar op dat moment gaan de schutvensters in.
0: Ja, maar een aantal sluizen dicht doen, daar zal de binnenvaart niet blij mee zijn. Kan dat zomaar?
1: Nee, dat klopt. En dat is ook een maatregel die we niet graag nemen. Maar het is in dit geval, het zijn uitzonderlijke omstandigheden. Kijk, we hebben elk jaar wel dat de Nieuwe Maas een beetje verzilt. Maar de rivierafvoeren zijn nu zo laag. Je ziet ook allerlei problemen in Duitsland met droogvallende haventjes.
0: Ja.
1: En ook in Nederland merken we het dat de verzilting eigenlijk extreem is.
0: Ja, nee,
1: waardoor we dit soort grote maatregelen moeten nemen.
0: Ik snap dat mogelijk is, dat heb je goed uitgelegd. Maar ik vraag me wel af, hebben de binnenvaartschippers dan nog wel alternatieven? Kunnen ze omvaren via een andere route zonder sluizen?
1: Ja, dat hebben we zeker. En we staan ook in nauw contact met de schippersverenigingen en de vaarwegbeheerders hiervoor. En de recreatievaart, die moet op dit moment wel omvaren. Maar ze kunnen via Rotterdam nog onze boezem uit of invaren als ze willen.
0: Hmm.
1: En de beroepsvaart, ja, die vaart eigenlijk alleen maar op de Schie. Bij ons in het gebied. En die kunnen dan nog uit, alleen niet meer de hele dag.
0: Dan hebben we jullie ook nog gevraagd aan het publiek om minder drinkwater te gebruiken dan nodig is. Hoe zie je dat voor je?
1: Ja, dat gaat. Wij gaan het waterschap niet over drinkwater, maar vooral over het oppervlaktewater. Dus water wat je in de sloten en in de vaart vindt.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook voor drinkwater geldt hetzelfde verhaal. Neem ik aan dat het gewoon beperkt is in deze omstandigheden. Dus zoetwater is gewoon wat schaars. Dus wij hebben een oproep gedaan om zo min mogelijk water uit de vaarten en de sloten te gebruiken. Bijvoorbeeld om je tuintje te sproeien.
0: Okay.
1: Of sportvelden dergelijke of plantsoenen. Want elk beetje helpt toch weer om het water op peil te houden.
0: Ja. Dus het gaat niet per se om water uit de kraan in dit geval.
1: Nee, maar ik weet zeker dat de drinkwaterbedrijven daar ook hetzelfde over denken.
0: Ja, die willen natuurlijk ook dat er zo weinig mogelijk wordt gebruikt. Maar die oproepen van jullie gaat met name natuurlijk over het oppervlaktewater.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en het ziet er niet uit dat het snel is opgelost, hè, dit probleem.
1: Nee, het is. We denken dat het van de lange adem wordt. De voorspelling voor de rivierafvoeren is. We krijgen altijd een voorspelling 2 weken vooruit. Maar dat die eigenlijk alleen maar nog meer gaat dalen. Voorlopig zullen de maatregelen nog wel van kracht blijven.
0: We blijven het volgen en ik dank je wel voor de uitleg.
1: Ja, graag gedaan. Dank je wel.
0: Dat was Erik de Bruyne, adviseur waterhuishouding van het Hoogheemraadschap van Delfland.

0: The Logical Song. Supertramp. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws en Stefan van der Gijzen met het weerbericht.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
3: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
5: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: 1 minuut over 5:30.

0: is Radio Rijnmond. En de avondspits, staan er steeds veel files.
1: Jazeker, de langste files en bijzonderheden op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Ido-Ambacht. 5 kilometer, een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn daar dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht. 10 kilometer, een half uur door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. En de andere kant op Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Een file van 8 kilometer, een kwartier vertraging.
0: En dan gaan we naar het weer met weerman. Steven van der Geijzen, goedemiddag.
2: Ruitjan, een hele goedemiddag.
0: Ja, ik heb af en toe een spatje regen gevoeld vandaag. Het was niet veel, hè?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Vooral vanochtend inderdaad was er veel bewolking aanwezig. Vaak bleef het bij een paar spetters. Maar in de omgeving van Rhône viel toch meer dan 2 mm regen. Nou, dat is behoorlijk veel in deze kurkdroge maand. Ja. De temperatuur liep op naar zo'n 21,1 graden in Rotterdam. Relatief koel nog steeds. Maar de komende dagen gaat de temperatuur wel een stukje omhoog. Nou, vanavond en vannacht domineert de bewolking. Kouder dan 15 graden wordt het niet. En morgen dan starten we opnieuw met vrij veel bewolking. Maar is het wel droog. En zeker morgenmiddag komt de zon er vaker bij. Wordt het al warmer. Morgenmiddag zo'n 24 tot 25 graden. Staat ook maar weinig wind. Mm. En zaterdag dan wordt het nog een stukje warmer. Geregeld zon. Ook dan droog. Temperatuur kan oplopen naar een zomerse 26 of 27 graden zelfs. Ja.
0: En zondag?
2: Nou, zondag is dan duidelijk de mindere dag. Een koelere dag weer, veel bewolking. Af en toe wat regen of een paar buien. Maar goed, die zijn natuurlijk heel erg hard nodig. Maandag nog een laatste bui. Aan de koele kant, 22 of 23 graden. Maar vanaf dinsdag lijkt opnieuw een periode van warm zomerweer aan te breken. Met veel zon. En dan wordt het woensdag alweer 28 graden.
0: Dan gaan we weer. Maar goed, zover is het nog niet. Dankjewel, Steven van der Geijzen. De hoofdpunten van het nieuws, Aries.
3: De Nieuwe Maas verzilt in hoog tempo en het water in de rivier staat zo laag dat het zeewater steeds verder landinwaarts komt. Het Hoogheemraadschap Delfland neemt nu maatregelen waar ook de beroepsvaart in Rotterdam last van krijgt. Want er komen schutvensters.
4: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag twee keer een moment hebben van 6 uur. Dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er twee keer een moment van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dus dat ze de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
3: Het gaat dan over de parksluizen hier in Rotterdam. Er komt ook een oproep bij aan huishoudens om zo min mogelijk oppervlaktewater te gebruiken. Hoogheemraadschap Delfland bedient onder meer Lansingerland, Maassluis, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen. Sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord. Van alles gooiden 3 mannen van een viaduct tussen Brunsum en Landgraaf. En niet 1 keer, maar 3 maanden lang. Een beetje dom, erkenden ze voor de rechtbank in Zuid-Limburg. Maar ze zullen het nooit meer doen. De rechter vindt dat het een wonder is dat er geen ongelukken zijn gebeurd. 5 automobilisten deden aangifte van schade. De rechter legde het drietal een voorwaardelijke celstraf op en een taakstraf. En ze moeten de schade vergoeden. En Richard Carapaz heeft de 18e etappe van de Tour de France gewonnen. De Ecuadoriaan was in een zware bergrit de sterkste van de vluchtersgroep. Aan de koppengroepen verandert verder niet zo bar veel. Want Tadej Pogacar die blijft gewoon in het geel.
0: Ja, tuurlijk.
3: Ja, doen we niks aan. Maar het is ook gewoon de snelste.
0: Zo is het. Dankjewel,
3: alsjeblieft.
5: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Er kan maar 1 de snelste zijn. Dat is Pogacar. Ja. Zo is het er helemaal.
5: Radio met een grote R.

0: En Owner of a Lonely Heart is 6:09. Je luistert naar Radio Rijnmond. We gaan het hebben over film, want de film De Odyssee die draait nu in de Nederlandse bioscopen met bijzonder veel succes. En het unieke aan deze film is dat hij analoog is opgenomen op het ouderwetse 70 mm formaat. Dat is, als het gaat om die ouderwetse filmrol, echt de hoogste kwaliteit. En er zijn in Nederland maar twee plekken waar je zo'n ouderwetse projector hebt staan die inderdaad die 70 mm film zou kan afspelen. Eentje staat in Amsterdam bij AI en de andere staat in Rotterdam in bioscoop Kino aan de Gouvernestraat. Jurgen Zweers is van Kino, die hebben we nu aan de telefoon. Jurgen, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, we hebben elkaar ook al een paar jaar geleden gesproken toen jij Oppenheimer aan het draaien was. Dit is een film van dezelfde regisseur. Hoe bijzonder is zo'n 70 mm film nou?
1: Ja, het is echt heel bijzonder, want het is sowieso heel duur om erop te filmen en om het uit te brengen. Zo'n print kan echt meer dan 20.000 euro kosten voor één kopie om die te maken. En het is natuurlijk ook de apparatuur waarmee je draait, is allemaal ouderwets. De projector in Kino komt uit de jaren 50. En daar moet allemaal goed voor gezorgd worden. En daar zit ook iemand de hele tijd bij om ervoor te zorgen dat de voorstelling goed gaat. Dus je krijgt een heel mooi, rijk en textuurvol beeld. Maar het is allemaal ouderwets en niet digitaal. En dat maakt het ook wel spannender en naar mijn mening ook een stuk mooier.
0: Ja, nu heb ik gelezen dat deze film ook op het IMAX-formaat wordt vertoond.
1: Klopt.
0: Bij IMAX zeggen ze vast, dit is het allermooiste beeld. En jullie zeggen, dit is het mooiste beeld. Maar wie heeft er nu gelijk?
1: Nou, IMAX is gewoon een hele andere manier van naar de film gaan. Want die doeken die zijn echt immens hoog. En de bedoeling van IMAX is eigenlijk dat het je hele blik vult. Dus dat eigenlijk je hele peripheral vision dan helemaal gevuld is met beeld. Mm. En daar heb je dus echt speciale zalen voor nodig. En er heeft in Rotterdam ooit eentje in de Leuvenhaven gestaan. Maar die is in de jaren 90 helaas failliet gegaan. Yeah. En eigenlijk, er zijn volgens mij maar 41 theaters wereldwijd waar je dat formaat kunt zien. En het is eigenlijk een enorme niche. En 70 mm, de normale als ik het zo mag zeggen. Terwijl het eigenlijk helemaal niet normaal is. Nee. Daar zijn een stuk meer theaters van ter wereld. Maar daar kunnen we dus nog steeds in Nederland van genieten. Als je naar IMAX wil, dan moet je naar Praag, Brussel of naar Londen. Als je dicht in de buurt wil zoeken.
0: Nou, die film die draait nu een week. Hebben jullie nu ook echt extra veel belangstelling?
1: Ja, zeker. Mensen komen oprecht van over de hele wereld. En dan maak ik echt geen grap om te kijken. En waar ik altijd heel trots in ben, is dat bij ons de cabine waar de projector staat, is vanuit de zaal te bereiken. Dus wij vinden het met z'n allen heel belangrijk dat tijdens de pauze of na de voorstelling mensen even binnen een kijkje kunnen komen nemen naar wat er nou allemaal bezig gaat, of wat er allemaal nodig is om zo'n voorstelling te draaien.
0: Ja.
1: Ook daar hebben mensen belangstelling voor. Dus Nolan is een van de weinige filmmakers waarbij het formaat waarop de film draait echt wel belangrijk is. Dat krijg je bij je normale huistuin- en keukenbioscoopfilm. Boeit niemand het wat, om het zo maar te zeggen.
0: Klopt, ja.
1: En bij Nolan ligt echt het vergrootglas erop. En dat vind ik best wel bijzonder als operateur zijnde.
0: Ja, ik ben er 3 jaar geleden ook geweest. Inderdaad, bij Oppenheimer toen gigantische filmrollen liggen daar. Hè?
1: Ja, zeker. Ja, Oppenheimer was iets langer. Maar volgens mij is de Odyssey is uit mijn hoofd 6,5 kilometer lang in totaal.
0: Ja, onvoorstelbaar.
1: Ja, echt heel veel.
0: En jijzelf, hoe vaak heb je hem nu al gezien?
1: Nog niet zo heel vaak. Oppenheimer tegen het einde was bijna 100 keer. Dus dat was best wel veel. En nu zit ik zo rond de 10. Dus we zijn nog maar net begonnen. En waarschijnlijk blijft deze film nog heel lang draaien op dit formaat. En wij als operateur zitten ook altijd erbij. Want de ondertiteling, de film wordt niet geprint met ondertiteling. Want dat zou betekenen dat die print alleen maar in Nederland vertoond kan worden.
0: Oh ja.
1: Dus wij ondertitelen de film live ook mee. Om ervoor te zorgen dat die voor iedereen te begrijpen is. Dus ja, je zit wel echt 3 uur naast de projector mee te kijken en ervoor te zorgen dat alles goed gaat. Dus ja, aan het einde van de rit denk ik wel dat ik hem weer een keer of 50 gezien heb.
2: Maar heb je hem dan ook echt als toeschouwer bekeken al?
1: Ik zit naast de projector, of als toeschouwer, ja.
2: Ja.
1: Als toeschouwer hebben we de print binnengekregen en een week voor de release mochten we hem proefdraaien.
2: Aha.
1: En toen heb ik ook gezegd van, nou, er is één collega van mij die mag de techniek doen. En ik ga pontificaal midden in de zaal zitten, want dit is de enige manier hoe ik deze film ooit als een normaal persoon kan gaan zien.
2: Oh, super.
1: Want daarna kun je hem nooit meer normaal zien, want dan zie je allemaal details en rare dingen die je niet hoort te zien eigenlijk.
0: Ja. Nou, heerlijk. Genieten op 70 mm, of in Amsterdam, of in Rotterdam, bij Kien. En Jurgen die draait hem zo meteen weer. Dankjewel, Jurgen.
1: Geen probleem.
0: Hoi.
1: Doeg.

0: fantastisch nummer is dit toch van Harry Styles. American Girls. En we blijven bij de girls, namelijk Girls Who Like Girls. Want dat is de titel van de nieuwe single van Sera. Want komend weekend start in Amsterdam natuurlijk de Pride. Hè. Dat is 2 weken lang een enorm spektakel in Amsterdam. En er is een Rijnmonder, Sera dus, die de allereerste officiële anthem verzorgt voor de main stage, het hoofdpodium daar. En Sera hebben we nu aan de telefoon, want dit is wel een plaat met een verhaal natuurlijk. Goedemiddag.
1: Hallo allemaal, goedemiddag.
0: Hallo Sera, hoe is het?
1: Ja, goed. Ik heb er even zin in.
0: Ja. Die single die komt morgen uit, maar we gaan hem zo meteen al draaien. Want hoe is dit tot stand gekomen?
1: Hoe de track tot stand is gekomen is eigenlijk... ik was in L.A. 2 maanden geleden, dus hij is nog echt zeer recent pas gemaakt. En ja, ik wilde gewoon een liedje schrijven. Ik ben eigenlijk een beetje geïnspireerd door de I Kissed a Girl van Katy Perry.
0: Ah ja.
1: Maar dat ik dacht van ja, ik wil ook zo'n song. Vind ik gewoon vet. Ook een beetje clubachtig. Maar Katy Perry heeft hem wel een beetje geschreven, zo heb ik het opgevat, als een beetje een experiment van de nacht. Weet je wel?
0: Ja, ja.
1: Van I Kissed a Girl, I Liked It. Huh? Dat is niet wat ik normaal doe. Uh-huh. Wilde ik een liedje van, nee wacht even, dit is precies wat ik wil doen, zeg maar. Ik wil gewoon... Ik vind het leuk om nu de scene op te zoeken en op zoek naar girls who like girls in die zin. Dus ja, daar, op die manier had ik hem geschreven en van het een kwam het ander.
0: Ja,
1: toen werd
0: ja.
1: Opeens de anthem van de main stage op de Dam voor de Pride.
0: Tof. Ja, want hoe is dat tot stand gekomen? Heb jij zelf je vinger opgestoken of ben je benaderd?
1: Nee, wij zijn benaderd eigenlijk door om op het podium eigenlijk te komen om een ander liedje te zingen. En toen kwamen wij met het voorstel van, hey, de Pride, nou toevallig, Sera is net terug uit L.A. en heeft deze song. Ja, misschien kan dit ook leuk zijn om die hier te doen.
0: Ja, want dat is een
1: manier. En toen zeiden ze, ja, toen zeiden ze gelijk, oh, dat is helemaal te gek. Ja, wacht even, kunnen we daar niet wat mee?
0: Ja, ja,
1: en nu sta ik inmiddels op veel meer plekken daardoor.
0: Ja, ja, wat goed. Want ja, het is wel voor het eerst dat ze ook echt zo'n anthem hebben, toch?
1: Ja, ja, het is ook de allereerste World Pride in Amsterdam. Maar ook voor de main stage om echt zo'n anthem te doen is voor mij ook voor het eerst, ja.
0: Ja, en Girls Who Like Girls. Ja, het is natuurlijk jouw verhaal. Maar wat wilde je nou precies vertellen in dit liedje?
1: Ja, voor mij had ik het geschreven gewoon van, oké, ik ben eigenlijk steeds... meer, nu ik single ben al over een jaar, ook in de gay scene meer gestapt, zeg maar. En ja, als je op vrouwen valt, is dat toch iets anders, al ga je gewoon naar een bepaalde club en je ziet iemand, is dat toch weer anders, want ja, vinden ze mij wel leuk. Terwijl in de gay scene zelf, ja, dan heb je dat natuurlijk meer.
0: Ja.
1: Sneller, dat ze jou ook leuk vinden als ze een keer lachen. en dat is eigenlijk een beetje waar het liedje over gaat. Voor mij is het gewoon van, ja, ik ben I like girls who like girls. En dat is eigenlijk iets wat ik een soort van had meegemaakt, wat gevoeld van... Ja, ik kom hier naar binnen en ik zie wat ik leuk vind. En er is ook een kans, grote kans, dat jij mij nu leuk vindt.
0: Ja, precies. Nou, en hoe belangrijk is dan de Pride voor jou?
1: Voor mij is dat heel belangrijk, ja.
0: Kom je er vaker?
1: Ja, ik vooral eigenlijk dit jaar ben ik op veel Prides geweest. Daarvoor minder... Maar niet dat het minder belangrijk was, maar dat het ik ging, mijn ex en ik samen gingen daar minder naartoe. Hm. Dus
2: en nu met zo'n...
1: Sommige dingen lopen zoals ze lopen, maar nu ik in ieder geval alleen ben, ben ik zelf wel heel veel op de Pride geweest.
2: En zie je dan nu ook zo met zo'n anthem, zie je ook als een soort van rolmodel voor de queer community?
1: Jawel. Kijk, het dingetje was wel dat ik in het begin, toen ik begon met zingen en met muziek schrijven, toen dacht ik van, ja, ik wil niet dat dit het belangrijkste aan mij is, zeg maar. Want ik leef gewoon heel normaal met mijn seksualiteit naast me. En zodoende.
2: Ja.
1: Nou, daarna, hoeveel jaren verstreken, toen dacht ik wel van, het is eigenlijk wel heel belangrijk. Want hierdoor kan je ook jongeren inspireren en laten zien van, hé, ik heb een podia. En ik ben er hartstikke trots op,
2: ja.
1: Ook. En dat laat je hier eigenlijk dan veel meer mee zien. En hoop ik gewoon dat de jongeren ook naar mij kunnen kijken en me zien, mijn liedjes horen en gewoon denken van ja, daar voel ik me helemaal mee verbonden.
0: Ja. Nou, dat liedje dat ga je dan ook laten horen natuurlijk. Live op de Pride, op het hoofdpodium, maar ook nog op andere plekken geloof ik. Van wanneer kunnen we jou precies zien in Amsterdam?
1: Precies is moeilijk. Ik ben denk ik vanaf 31 juli... tot 6 augustus echt overal nergens vinden op de Dam. Op mijn social zal je vanaf morgen kunnen vinden waar, precies.
0: Ja.
1: Maar sowieso op de main stage. Ook 1 augustus. Op het Museumplein ben ik 4 augustus. En op de reguliere Dwarsstraat in Amsterdam ben ik ook een tijd te vinden. Dus ja, als je op de Pride kon, ga je me zeker tegenkomen.
2: Ja, superleuk.
0: Je kunt er gewoon niet omheen, dat lijkt me helemaal duidelijk.
2: Heel goed.
1: Nou, nee, zeker.
0: We gaan de single draaien en ik wens jou heel veel plezier. En dankjewel dat je even aan de lijn wilde komen.
1: Nou, superleuk.
0: Hier
1: dankjewel.
0: Hier is Sarah. Doei.

de nieuwe single van Sera. Je hoort hem voor de allereerste keer hier op Radio Rijnmond. Morgen komt de single uit. Girls Who Like Girls. En op de Pride in Amsterdam is Sera dus overal en nergens te vinden. Daar komt het ongeveer op neer.

0: China Easton. Het was haar eerste hit in Nederland. The Morning Train uit 1981. Zometeen het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Zaterdag 25 juli trekt de straatparade van het zomercarnaval weer door Rotterdam. Een explosie van kleur, tropische klanken en dans die je niet wilt missen. Kun je er niet bij zijn? Kijk dan zaterdag 25 juli van 1 tot half 3 live mee op TV Rijnmond en Open Rotterdam. Zet hem in je agenda en mis niets van dit kleurrijke spektakel.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
9: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
10: Hè? Nu alweer?
9: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
10: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
9: Ook dan moet je aangifte doen.
10: Nou, goed dat je het zegt.
9: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
10: Handig?
9: Ja, van de Belastingdienst.
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Het is nu 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu het nieuws, gelezen door Aris van Meteren.
18: Een man van 20 zit vast voor het dwingen van een minderjarige tot seksuele handelingen en het verwonden van zichzelf. Het slachtoffer komt uit onze regio, maar uit privacyoverwegingen wil justitie geen details geven. Het vermoeden is dat de verdachte deel uitmaakt van een zogeheten The Com Network, een online groep waarin sadistisch geweld wordt verheerlijkt. Deelnemers dwingen kwetsbare jongeren tot zeer strafbare feiten, zoals het mishandelen van dieren en het verrichten van seksuele handelingen bij anderen. De slachtoffers moeten dat ook filmen. Dader en slachtoffer hadden elkaar leren kennen op Roblox, een online computerspel. Onderzocht wordt nog of de verdachte meer slachtoffers heeft gemaakt. Hij blijft nog zeker 90 dagen in de cel. Juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak afgelopen nacht. Inbrekers richten een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot en ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open, meldt Omroep 2. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Dat zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid. Wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamse weg in Midden-Delfland. De inspecties zijn uitgevoerd op ongeveer 17 kilometer aan droogtegevoelige dijken in Midden-Delfland en Lansingerland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluizen in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. 3 mannen die in Zuid-Limburg sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord van een viaduct gooiden, hebben voorwaardelijke celstraffen gekregen. Ook legde de rechter hen een taakstraf op en een schadevergoeding voor automobilisten met schade. De mannen van 20 en 21 jaar gooiden de spullen op de weg tussen november 2023 en februari 2024. Dat gebeurde op de weg tussen Brunssum en Landgraaf. De rechtbank zegt dat er doden hadden kunnen vallen. Bij één auto ging een steen door de voorruit. 5 bestuurders hebben aangifte gedaan. Er zijn in totaal 4 verdachten. De vierde is minderjarig en die komt later voor de rechter. Het weer, veel bewolking. We zien heel af en toe ook de zon. 21 graden is het nu nog. Vannacht koelt het af naar 15 graden. Het blijft bewolkt. Ook morgen begint grijs. In de loop van de dag meer zon en dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
19: Niet veel files meer. De langste files en bijzonderheden op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. 8 kilometer, een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. En de andere kant op Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. 8 kilometer, 10 minuten vertraging.
0: Dan gaan we verder in Afslag Rijnmond met een plaat die vast wel mee wil zingen. Want de tekst is tamelijk eenvoudig. Het is de doe, doe, doe, de da, da, da.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: With the OG.
25: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
26: Rustig, adem in,
25: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
26: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
27: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
28: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
29: Hoppa!
28: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
29: 3-sterren-slot.
28: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
30: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
2: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: liedje gaat eigenlijk over, wat wil je nu eigenlijk vertellen? Welke woorden heb je tot je beschikking? Wat is je woordenschat en wat doe je daar dan mee? En de titel die is eigenlijk bedacht door de zoon van Sting. Joe heet hij. Die later de zanger werd van de band Fiction Plane. Maar toen deze plaat uitkwam in 1980, toen was Joe nog een peutertje van een jaar of drie. Van hem komt de titel The Do Do Do The Da Da Da The Police was dat op Radio Rijnmond in Amsterdam.
1: Ja.
0: 10 minuten over 6. Goedenavond en leuk dat je luistert naar Afslag Rijnmond. Veza en ik zijn er nog tot 7 uur om je gezelschap te houden met de allerbeste muziek die we maar kunnen vinden. En het is altijd allerlei gevarieerde muziek. Snel, langzaam, dans, pop, punk, soul, rock'n'roll. We houden van alles als het maar gewoon een goede plaat is. Daar gaat het om. En je kunt zelf meedoen door ook een plaat te kiezen. Zometeen weer via afslag 1, afslag 2. Dus pak je telefoon vast. En ondertussen kijken wij nog even achterom naar het nieuws dat we deze dag gebracht hebben hier op Radio Rijnmond. Veza?
1: Ja, dat is toch wel de burgemeester die van de Euromast heeft. Die omdat ze een belofte had gemaakt dat ze zou afzeilen van de Euromast.
0: Ja.
1: Als de opkomst voor de verkiezingen hoger zouden zijn dan de vorige keer, heeft ze moeten afzeilen.
0: Belofte is ingelost en dat heeft ze heel goed gedaan, want ze had hoogtevrees. En wat een mediacircus was het. Wat hebben we er veel aandacht aan besteed met z'n allen. Genoeg daarover, we hebben nog andere dingen te bespreken.
1: Ja, want Hoogheemraadschap van Delfland die heeft extra maatregelen ingevoerd voor de scheepvaart.
0: Ja, heeft te maken met de droogte, met het watertekort natuurlijk. Ja. En de angst dat het zoute water vanaf de Nieuwe Maas straks ook de Schie opkomt. Er zijn een aantal sluizen afgesloten en andere zijn beperkingen voor. En dat betekent dat de binnenvaartschippers soms moeten omvaren.
2: We staan ook in nauw contact met de schippersverenigingen en de vaarwegbeheerders hiervoor. En bijvoorbeeld de recreatievaart. Die moeten op dit moment wel omvaren. Maar ze kunnen via Rotterdam nog ons boezem uit of invaren als ze willen. Hmm. En de beroepsvaart, die vaart eigenlijk alleen maar op de Schie bij ons in het gebied. En die kunnen dan nog uit, alleen niet meer de hele dag.
0: Nee, bepaalde tijden dan worden die sluizen nog opengesteld voor de beroepsvaart. Die hebben dus wel te maken ook met beperkingen. Zo vertelde Erik de Bruyne, adviseur waterhuishouding bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Hoogheemraadschap dat ook heeft opgeroepen om zo weinig mogelijk zoet water te gebruiken. Ja, en we hadden een primeur.
1: Ja, want zangeres Sera uit Sliedrecht die mag de allereerste anthem zingen van Pride Amsterdam. Ik wil even Rotterdam zeggen, maar het is Pride Amsterdam.
0: Ja, die begint komende zaterdag. Duurt 2 weken. Altijd een groot evenement waar heel veel mensen op afkomen. En het anthem heet Girls.
1: Girls Who Like Girls.
0: Who Like Girls, dat is de titel. Het is het verhaal van Sera zelf.
1: En morgen komt die uit.
0: Die komt morgen uit, dan kun je hem overal beluisteren. En jij vroeg Sera ook van, is het ook nog zo dat jij jezelf al een soort rolmodel voelt?
3: Toen ik begon met zingen en met muziek schrijven, toen dacht ik van, ik weet niet dat dit het belangrijkste aan mij is, zeg maar. Want ik leef gewoon heel normaal met mijn seksualiteit naast me. Daarna, hoeveel jaren te streken, toen dacht ik wel van, het is eigenlijk wel heel belangrijk. Want hierdoor kan je ook jongeren inspireren en laten zien van, ik heb een podia en ik ben er hartstikke trots op. En dat laat je hier eigenlijk dan veel meer mee zien. En hoop ik gewoon dat de jongeren ook naar mij kunnen kijken en me zien, mijn liedjes horen en gewoon denken van, daar voel ik me helemaal mee verbonden.
0: Al dus Sera vanmiddag in ons programma. En dat liedje, dat nieuwe liedje van haar, Girls Who Like Girls, is vanaf morgen dus overal te streamen.
4: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Natalie Cole was dat. Dochter van de beroemde Nat King Cole. Een hit uit de jaren 70, This Will Be. Het is tijd voor de eerste afslag in deze afslagRijnmond. De eerste muzikale afslag. Je kunt zelf meedoen, hou je telefoon alvast in de aanslag. Zoek de Rijnmond-app, want we gaan met z'n allen bepalen welke plaat we zo meteen gaan draaien. Stumbling In gaat het worden, dat is een ding wat zeker is. Maar de vraag is, wordt het de originele Stumbling In van Chris Norman en Suzy Quatro? Of wordt het de remix Stumbling In van Cyril?
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

Ja, het origineel was al een grote hit in 1978 van Chris Norman en Susie Quattro. Maar 2 jaar geleden had Cyril er echt een nummer 1 hit mee. Nog veel grotere hit met de remix van datzelfde Stumbling In. Welke wil jij het liefst horen? Afslag 1 is het origineel. Afslag 2 is de remix. Dus pak je Rijnmond app en laat het ons even weten. 2 platen de tijd om te stemmen.

0: Safe en Sound, fraai nieuw liedje van Oscar en de Wolf samen met S10. En ondertussen zijn wij aan het stemmen voor Stumbling In. Welke willen we nou het liefste horen? De originele versie van Chris Norman en Suzy Quatro of natuurlijk de remix van Cyril?
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?
0: Wat vind jij? Moeten we de originele versie draaien, dan neem je afslag 1. Moeten we de remix draaien, dan nemen we afslag 2. Zometeen, je hebt nog een paar minuten de tijd om je stem uit te brengen met de Rijnmond app.

0: Bijzondere geluid van Jamiroquai. Dit is er eentje uit 1998. Deeper Underground op Radio Rijnmond. Het is 7:05. En we moeten kiezen tussen Stumbling in de originele versie of in de remix versie. Wordt het Chris Norman en Suzy Quatro afslag 1? Of wordt het Cyril afslag 2?
1: Arita, Jennifer, Jenny, Guido, Ronald, Jeroen en Sandra kiezen afslag 2. En ook Frans zegt, normaal ben ik niet zo van de covers. Origineel is vrijwel altijd beter, afblijven dus. Maar dit is de uitzondering op die regel. Afslag 2 net iets lekkerder met die beat. En intussen het origineel aardig intact.
0: Ja.
1: Dus afslag 2. Maar dan zijn

0: Bon, Angeline, Nico, Annelies, Tony, Wilfried en ook Arie zegt... als het kan, moet je altijd voor het origineel gaan.
1: We nemen

0: was de zanger van de band Smokey. En hij zong dit samen met Susie Quatro. Zometeen nog een hele fraaie afslag voor je, dus blijf erbij. Eerst nu tijd voor de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
3: Dan ga ik naar een plek met wifi.
2: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
0: Eén minuut over 6:30. Dit is Radio Rijnmond. Even kijken naar het verkeer. Staan er nog wat files?
7: Ja, nog een aantal. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zonzeel en Dordrecht 6 kilometer een kwartier. Door wegwerkzaamheden de rechte rijstrook is daar dicht. En de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Sabina en Hellegatsplein 3 kilometer 20 minuten. En de andere kant op Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en Willemstad 11 kilometer, een vertraging van ongeveer 40 seconden.

0: 40 minuten.
1: Ja, 40 seconden. Dat zou wel
0: lekker
1: zijn.
0: Ja, dat zou wat zijn, hè?
1: Ja, ja. Daar hopen we eigenlijk op. Het weer dan. Er is vrij veel bewolking in onze regio. Dat blijft de hele avond en ook de nacht zo. De temperatuur zakt naar een graad of 15. Morgen komt er wat meer zon in de loop van de dag. Blijft het ook droog. En het wordt ook warmer met temperaturen rond de 25 graden. In het weekend af en toe zon. En vooral zaterdag vrij warm. Dan kan het wel 26 worden. Zondag is er kans op regen. En dan wordt het weer koeler. Maar vanaf dinsdag, zo heeft Stefan van der Gijs ons beloofd, wordt het weer warmer en zonniger. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Aris?
2: Een 20-jarige man uit Purmerend zou een minderjarige uit onze legio hebben gedwongen tot seksuele handelingen en het verwonden van zichzelf. Het gebeurde via het computerspel Roblox, zegt justitie. Het slachtoffer deed eerder deze maand aangifte bij de Rotterdamse politie. De verdachte maakt mogelijk deel uit van het sadistische COM-netwerk dat minderjarigen aanzet tot het plegen van ernstige misdrijven. De man blijft 90 dagen in de cel. In de Duitse stad Regensburg is een mesaanval geweest in een vestiging van een bank. En er is een dode bij gevallen. Het slachtoffer was vermoedelijk een bankmedewerker. Hij wist nog naar buiten te vluchten en overleed in het ziekenhuis. Er is een verdachte opgepakt. Mogelijk hield hij het bankpersoneel gegijzeld. Politie onderzoekt dat nog. En fans kunnen de uitvaart van zangeres Bonnie Tyler volgende maand live volgen. Er staan ook op 17 augustus bij de kerk in Swansea in Wales grote schermen, zodat de dienst ook buiten kan worden gevolgd. Tyler overleed op 8 juli in Portugal na een buikoperatie. De uitvaart is pas ruim een maand later om niet alleen de familie, maar ook celebrities de gelegenheid te geven de uitvaart bij te wonen.
1: Dankjewel, Aris.
3: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
1: Nu met George Michael, Killer en Papa was a Rolling Stone.
3: Radio met een grote R.

0: George Michael. Stond in 1992 live in het Wembley Stadion. En zong daar deze mix van Killer van de Adamski. En Papa Was a Rolling Stone van The Temptations. En deze versie maakte zoveel indruk dat ze uiteindelijk dachten van ja, we moeten hier iets mee. We korten hem een beetje in en we brengen hem op single uit. Dat was een jaar later en het werd een hele grote hit voor George Michael. Je hoorde hem weer eens in Afslag Rijnmond op Radio Rijnmond. Het is al 6:58.
1: Ja, en dan moeten we het dus hebben over de lekker lange laatste.
0: Ja, de lekker lange laatste. En deze zomer nemen we lekker lange platen die al een keer eerder de kans hebben gehad en het toen net niet gehaald hebben. Want het is altijd lastig kiezen en soms kom je dan net een paar stemmen tekort. En wij dachten, ja, die goede platen die moeten echt een tweede kans krijgen. Vandaag is het tussen Level 42, de Britse band, of Kayak, de Nederlandse band. Star Child of Starlight.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2. Afslag 1.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Allebei sowieso lekker lang natuurlijk. Star Child van Level 42 is afslag 1. Starlight Dancer van Kayak is afslag 2. En jij bepaalt welke het gaat worden. Dus laat het even weten met een eentje of een tweetje in de Rijnmond-app.

0: meidengroep uit Amerika. Met z'n drieën waren ze. Ja, TLC. Unpretty, daarvoor draaiden we Miles Smith op Radio Rijnmond en Nice to Meet You. En ondertussen wordt het druk gestemd voor de lekker lange laatste. Wat gaat het worden vanavond? Wordt het level 42 of wordt het kajak?
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2. Afslag 1.

0: Uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Star Child of Starlight Dancer. Level 42 is afslag 1. Star Child, afslag 2. Kayak en Starlight Dancer. Je hebt nog een paar minuten de tijd om je stem uit te brengen met de Rijnmond-app. Dus laat het even weten. 1 of 2 appels.

0: ja, wat is dit ook alweer? Dit is The Boxer Rebellion. Britse indie rockband. Staat al een jaar of 25. Geen band van grote hits, maar dit is wel denk ik hun bekendste nummer. Uit 2013, Diamonds aan het slot. Bijna aan het slot van Afslag Rijnmond. Want het echte slot is natuurlijk...
1: De lekker lange laatste.
0: De lekker lange laatste. En vandaag de keuze tussen Level 42, Starchild, afslag 1... of Starlight Dancer van Kayak, afslag 2.
1: Nou, dat was nog wel even spannend... Guido, Arita, Sylvia, John, Raymond, die kiezen afslag 1. En Tony, Hans, Laura, Ruud, Michael en Regina ook. Dan gingen Annelies en Jenny ook nog voor afslag 1. Maar dan toch weer iets meer stemmen voor afslag 2. Hans, Ronald, Wilfried, Raymond en Den Haag. Nico, Jeroen en Sandra en ook Rio, Ria zegt afslag 2. Edward Riekers.
0: Rekers.
1: Ja. Ik kwam uit Berkel en ik ook.
0: Ja, maar ik moet er wel bij zeggen... in die tijd was Edward Rekers nog niet de zanger van Kayak.
1: Oh.
0: Want dit is een nummer uit de jaren 70. Maar het is wel een heel goed nummer. Hier is de lekker lange laatste. Afslag 2.
2: De laatste van vandaag is weer lekker lang. Hier is de lekker lange laatste.

0: Dekker. Lange Laatste.
1: Ja, dit is wel de betere Nederpop. Kajak. Lekker lang. Starlight Dancer uit 1977. Tot slot van Afslag Rijnmond. En straks nog veel meer Nederpop. Na 7 uur. In muziek van eigen bodem. En daarna al die andere leuke programma's. Op Radio Rijnmond. Morgen tussen 4 en 7 Feza en Teun natuurlijk. En wij zijn er weer maandag met z'n tweeën, Feza.
2: Ja.
1: Ik zeg tot maandag.
2: En ik zeg tot morgen.
1: Fijne avond allemaal.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè.
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
8: Au. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
13: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
15: Het is 7 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk muziek van eigen bodem. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Dat zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamse weg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. En de parksluizen in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
16: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur of een 2 keer een moment hebben van 6 uur. Dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dus dat ze de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogste is.
15: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluizen in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergse Hoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt operationeel manager van het hagelschadecentrum.
17: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
15: Het centrum van Bergse Hoek is inmiddels een week in bedrijf. In de Beierse stad Regensburg is iemand neergestoken in een vestiging van een bank. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. De dader is een 20-jarige man en hij is opgepakt. Over zijn motief kan de politie nog niks zeggen. Mogelijk ging het om een uit de hand gelopen bankroof. Er werd eerst aan een gijzeling gedacht omdat er meerdere mensen in de bank waren. Zij zijn door de politie in veiligheid gebracht voor de verdachte is aangehouden. Het weer vanavond en vannacht is bewolkt, droog, 15 graden. Morgen begint grijs, maar in de loop van de dag zien we wat vaker de zon. Dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB verkeersinformatie dan. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. Daar 3 kilometer wegwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht op de Moerdijkbrug. De A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en Hendrik Ido Ambacht. Daar 3 kilometer, 7 minuten vertraging door een kapotte auto. 2 rijstroken dicht.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
18: Ga jij zaterdag 25 juli naar de straatparade van het Rotterdam Unlimited Zomercarnaval? Kijk dan uit naar het fototeam van Open Rotterdam en Rijnmond. Stap erin, lach naar de camera, want jij maakt het zomercarnaval nog mooier. Check voor meer op rotterdamunlimited.com.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
20: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
21: Is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond, met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit van eigen bodem, hier op Radio Rijnmond.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijschoolblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
7: Het is 8 uur, goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk Edis naar achter. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. Familie en vrienden van de 18-jarige jongen uit Rotterdam die deze week is doodgeschoten in Nijmegen organiseren een stille tocht. Ze willen met de tocht komende zondagmiddag in Sjaarloos aandacht vragen voor zinloos geweld onder jongeren. De Rotterdammer raakte dinsdagavond gewond bij een schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten en overleed korte tijd later in het ziekenhuis. Mede vanwege de schietpartij laat Nijmegen vanaf vanavond preventief fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Een crowdfunding voor de uitvaart van de 18-jarige Rotterdammer heeft tot nu toe ruim 27.000 euro opgebracht. Het kan nog wel enkele weken duren voordat er iets is te zeggen over de oorzaak van de trambotsing gisteren op de Erasmusbrug in Rotterdam. De RET zegt dat het wel even kan duren voor alle gegevens zijn geanalyseerd. De trams hebben een soort zwarte doos met voertuigdata en de politie gaat die bekijken. Ook moeten er veel getuigen worden gehoord. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie er één ernstig. Juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak afgelopen nacht. Inbrekers richten een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open, meldt Omroep 2. Het historisch centrum van Paramaribo is door UNESCO op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed. Het grotendeels houten stadscentrum loopt grote kans ten prooi te vallen aan brandgevaar. Er staan zoveel panden leeg dat er nu zwervers in zijn getrokken. En dat leidde vorig jaar nog tot een grote brand die veel panden in de as legde. Ook staan er 2 bouwprojecten op stapel die het beschermde stadsgezicht aantasten. Met de adviezen van UNESCO om de bouwplannen aan te passen is niks gedaan. Het centrum van Paramaribo staat sinds 2002 op de werelderfgoedlijst en is een toeristische trekpleister. Het weer vanavond en vannacht is bewolkt, droog, 15 graden wordt het. Morgen eerst nog grijs, in de loop van de dag meer zon en dan komt er 25 graden op de thermometer. Tot zover het nieuws, meer via onze app op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
9: Oh ja joh?
8: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
10: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
11: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
10: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
11: Die geur van dat water.
10: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
11: Uitvinding, die ambulance.
12: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
0: is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achten.

De doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achten.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk 90's naar 9. Eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. Een 20-jarige man uit Purmerend zit vast voor het dwingen van een minderjarige uit onze regio tot seksuele handelingen en het verwonden van zichzelf. Dat zou volgens justitie zijn gebeurd via het computerspel Roblox. Het slachtoffer deed eerder deze maand aangifte bij de politie in Rotterdam en kort daarna is de verdachte opgepakt, zo is nu pas bekendgemaakt. Hij maakt mogelijk deel uit van het statistische The Com Network dat minderjarigen aanzet tot het plegen van ernstige misdrijven. De slachtoffers moesten die ook filmen, waarna ze nog meer werden afgepest. De man blijft 90 dagen in de cel en onderzocht wordt nog of de verdachte meer slachtoffers heeft gemaakt. Familie en vrienden van de 18-jarige jongen uit Rotterdam die deze week is doodgeschoten in Nijmegen organiseren een stille tocht. Ze willen met de tocht komende zondagmiddag in Sjaarloos aandacht vragen voor zinloos geweld onder jongeren. De Rotterdammer raakte dinsdagavond gewond bij een schietpartij tijdens de Vierdaagse feesten en overleed korte tijd daarna in het ziekenhuis. Mede vanwege de schietpartij laat Nijmegen vanaf vanavond preventief fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Een crowdfunding voor de uitvaart van de 18-jarige Rotterdammer heeft tot nu toe ruim 27.000 euro opgebracht. Het kan nog wel enkele weken duren voor er iets is te zeggen over de oorzaak van de trambotsing gisteren op de Erasmusbrug in Rotterdam. De RET zegt dat het nog wel even tijd vergt voor alle gegevens zijn geanalyseerd. De trams hebben een soort zwarte doos met voertuigdata. De politie gaat die bekijken. Dan moeten er nog veel getuigen worden gehoord. Bij de botsing raakten 15 mensen gewond, van wie er één ernstig aan toe is. De Europese Centrale Bank gaat de eurobiljetten restylen. Iedereen kan meebepalen hoe ze eruit gaan zien. De ECB heeft 10 mogelijke ontwerpen onthuld waarop kan worden gestemd. En het thema: beroemdheden en culturele plekken of vogels en rivieren. Zo zijn er afbeeldingen van Leonardo da Vinci, Maria Callas, Ludwig van Beethoven en Marie Curie. Maar er zijn ook allerlei vogels die in Europa voorkomen afgebeeld, zoals de kluut en de ooievaar. Meer dan 1200 ontwerpers uit heel Europa hebben ideeën ingediend. Er zijn 25 grafisch ontwerpers uitgekozen en ook een bureau uit Amsterdam maakt nog kans. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt, droog, minimumtemperatuur 15 graden. Morgen begint de dag grijs, maar in de loop van de dag meer zon en dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf 899 euro. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life.
0: Alping.
10: Reis Goldblad. Voor al je rijbewijzen, logistieke opleidingen en nascholing code 95. Even blad bellen. De Rijschool in Heinenoord en omstreken. Rijschoolblad.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furby's, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9. Wij zijn erbij.

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 20-jarige man uit Purmerend zit vast voor het dwingen van een minderjarige uit onze regio tot seksuele handelingen en het verwonden van zichzelf. Dat zou volgens justitie zijn gebeurd via het computerspel Roblox. Het slachtoffer deed eerder deze maand aangifte bij de Rotterdamse politie en kort daarna is de verdachte opgepakt. Zo is nu pas bekend geworden. De man maakt mogelijk deel uit van het sadistische The Com Network dat minderjarigen aanzet tot het plegen van ernstige misdrijven. Slachtoffers moeten die ook filmen, waarna ze nog meer worden afgeperst. De man blijft 90 dagen in de cel en onderzocht wordt of de verdachte meer slachtoffers heeft gemaakt. Een Amerikaan die vorig jaar de democratische parlementsvoorzitter in Minnesota en haar man doodschoot, is veroordeeld tot 2 keer levenslang en 40 jaar cel. De man had gedaan alsof hij een agent was en belde aan bij het huis van zijn slachtoffers. Daarvoor had hij ook een aanslag gepleegd bij het huis van een democratische senator en zijn vrouw. Zij overleefden de schietpartij. Anderen bij wie de man had aangebeld waren weg. De dader had de doodstraf kunnen krijgen, maar doordat hij heeft bekend, gaat hij nu levenslang achter de tralies. Het historisch centrum van Paramaribo is door UNESCO op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed. Het grotendeels houten stadscentrum loopt grote kans ten prooi te vallen aan brand. Zo staan er zoveel panden leeg dat er nu zwervers in zijn getrokken. Dat leidde vorig jaar nog tot een grote brand die veel panden in de as legde. Ook staan er 2 bouwprojecten op stapel die het beschermde stadsgezicht aantasten. Het centrum van Paramaribo staat sinds 2002 op de werelderfgoedlijst. De Europese Centrale Bank gaat de eurobiljetten restylen. Iedereen kan mee bepalen hoe ze eruit gaan zien. De ECB heeft 10 mogelijke ontwerpen onthuld waarop kan worden gestemd. En het thema: beroemdheden en culturele plekken of vogels en rivieren. Zo zijn er afbeeldingen van Leonardo da Vinci, Maria Callas en Ludwig van Beethoven. En er zijn allerlei vogels die in Europa voorkomen afgebeeld, zoals de kluut en de ooievaar. Meer dan 1200 ontwerpers uit heel Europa hebben ideeën ingediend. Er zijn 25 grafisch ontwerpers uitgekozen en ook een bureau uit Amsterdam maakt nog kans. Het weer, vanavond en vannacht is het 15 graden. Het is bewolkt, maar het blijft droog. Morgen dan hebben we een dag die grijs begint, maar de bewolking trekt weg. De zon komt wat meer tevoorschijn en dan kan de temperatuur oplopen tot 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Second floor, hardware, children's wear, ladies' lingerie. Oh, good morning, Mr. Tyler. Going down.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.